0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boy.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer, vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.

weer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien dit grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Beel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Vanuit de

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Beel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten.

begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5 uur vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. In Leeuwarden is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens de veiligheidsregio komen de vlammen aan meerdere kanten uit het pand. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend was niemand in het gebouw aanwezig. Vanwege de flinke rookontwikkeling hebben omwonenden 2 NL-alerts ontvangen. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Mariahati.

horen altijd het dichtbij. En natuurlijk ook op de zondagmorgen een hele goede morgen. En slammet pagi luisteraars op deze zondagmorgen. 20 september is het alweer. Natuurlijk van harte welkom in uw programma Radio Mariahati Apeldoorn. Iedere zondagmorgen van 9 tot 11 neemt Radio Mariahati u mee naar het vroegere Indië, Indonesië en Azië. En wel met een terugblik aan Tempo Dulu, vroegere tijden. Radio Mariahati, de naam zegt het al, kom in ons hart. Een programma voor de Indische Nederlanders, maar ook voor belangstellenden in Apeldoorn en omgeving. En natuurlijk heb ik weer heel veel nieuws over binnen- en buitenland. Agendapuntjes, actualiteiten, hele mooie verhalen, geschiedenis over Indië en Indonesië, gedichten, spreuken en natuurlijk weer een heerlijk recept. De muziek, en dat is ontzettend belangrijk bij de Indo's, hè? De muziek, want de muziek neemt u mee in de tijden van golden oldies, evergreen, country, Indo-rock, Indonesisch, maar ook Molux. En dat allemaal hier bij Radio Mariahati. Nou, ik wens u 2 uurtjes heel veel luisterplezier. Ik ben Lenny Slikker, ik was uw gastvrouw. En de techniek is in handen van natuurlijk weer Jan Rabeling. Goedemorgen, Jan. Jij was weer vroeg, hè, Jan? Ja, Jan is altijd 10 minuten eerder, want hij moet hier natuurlijk de boel openmaken, klaarzetten voor mij. Heel lief allemaal, dus ik ben hem zo dankbaar. Dank je wel, lieve Jan. Ja. Maar goed, we gaan beginnen eerst met een klein spreukje. We nemen afscheid van de zomer. Ja, en dat gaat aanstaande woensdag gebeuren, hè? Aanstaande woensdag 23 september nemen wij afscheid van de zomer. Nou, een mooie tijd staat voor de deur. Lekker kaarsjes aan. Het is zo vroeg donker tegenwoordig en alle bomen krijgen kleur. En dit seizoen heeft zoveel charme. Het is stil genieten, elk moment. Buiten waait de wind, heel onstuimig. Herfst. Wat fijn dat je er bent. Nou, ik vind het niet fijn. Maar goed, hij is er. He, we hebben natuurlijk hier in Nederland te maken met de 4-jarige tijden. Dat is hartstikke leuk, toch? Niet altijd warm. Dat is ook niet prettig. Maar goed, we gaan gauw beginnen. Even, Jan. Want op zondag 11 oktober, daar begin ik mee, even opschrijven voor vooral mensen in Apeldoorn, heel belangrijk, en omstreken, zal in het Uggelens Belang, Boogaardslaan 81 in Uggelen, een gezellige dansmiddag gehouden worden met de band Karel and Friends. Ja, over wie heb ik het? Onze eigen Karel Kadize. Die zit misschien, denk ik, alweer zo'n 60 jaar in de muziek, Jan. Hè? Hij was 10 jaar toen hij begon. Misschien nog eerder zelfs. Maar oké, Karel en Friends gaan daar spelen. Maar de countryband Jamboree, dat is ook in de van de jaren 80, 70, 80 waren ze. Ik heb veel van ze gehoord. Ik heb ze zelf niet meegemaakt. Maar ze komen hier uit Apeldoorn. De countryband Jamboree uit de jaren 80 zullen ook optreden. Straks meer hierover. Maar ja, natuurlijk ga ik natuurlijk meer over vertellen. Maar we gaan even naar het volgende. Het is tijd natuurlijk voor Radio Mariahati. Ik zet onze Karel even in het zonnetje, luisteraars. Tijd voor Radio Mariahati met Karel Kadize en zijn Doede Hakkebak.

Doe de hakkelbal. Karel Kedise, niet vergeten. Jangalupa, Apeldoorners. Op zondag 11 oktober. Uggelens Belang. Ja, maar. Er komt zondag aanstaande, 27 september, een dansmatinee. En wel ook hier in Apeldoorn. En dan is het aan de Fabianusstraat in de Veste. Het wordt natuurlijk weer een hele gezellige dansmiddag van 2 tot 6. Ja, wat moet ik zeggen? De band New Oase gaat hier spelen. Natuurlijk ook met Karel Kedise. Die speelt gewoon in heel veel bandjes dansen, Karel. Ja, leuk is dat. Maar goed, en ja, we gaan nog even wakker worden. Heerlijk, heerlijk. Wakker worden allemaal op deze zondagmorgen. 20 september, 23 september gaan we de herfst in. En dan moeten we nog eerder wakker worden, denk ik. Of anders liggen in bed. Hè? Het is herfst, Jan. Maar wij moeten iedere zondagmorgen, Jan en ik, altijd vroeg op tijd zijn hier bij Radio Marihatti. En dan nemen we ook een ticket to heaven.

Karelke die ze met Ticket to Heaven. Klein gedichtje. De kostbare geschenken komen niet in papier. Ze schitteren niet door goud of glans, maar door oprechte warmte die iemand met je deelt. Het zijn kleine gebaren, de aandacht, de lieve woorden, de stille aanwezigheid op momenten dat je die het meest nodig hebt. Dat zijn de ware schatten van het leven. Geschenken van het hart, onzichtbaar voor het oog, maar onvergetelijk voor de ziel. Goed, we gaan nu luisteren. Ik heb ze even meegenomen naar de New Diamonds. We kennen ze allemaal natuurlijk al, hè, de New Diamonds. Stefan, de zoon van Riem de Wolle van de Blue Diamonds, en Patrick Drabé hebben toen weer nieuw leven gegeven. Na de dood van Riem en Riem de Wolf natuurlijk en zijn broer, hè. Goed, en ze noemen zichzelf natuurlijk de New Diamonds. En zij maken ook hartstikke veel tournee door Nederland met hun muziek. En ook natuurlijk over de Blue Diamonds. Hier zijn ze, de New Diamonds, met Save the Last Dance for Me.

0: Radio Apeldoorn presenteert Radio Marihati.
1: Radio Marihati, ja, dat waren Steffen de Wolf samen met Patrick Drabé. Ze gaan weer toeren door heel Nederland met natuurlijk een ode aan de Blue Diamonds. Geweldig, een klein geschiedenisje over rijst. De geschiedenis van rijst als cultuurplant gaat helemaal terug tot 6000 jaar voor Christus. En vermoedelijk werd de rijstcultuur onafhankelijk van elkaar, zowel in India als in China ontwikkeld. En vervolgens heeft de rijst zich verspreid naar Japan, Australië, Zuid-Amerika, Californië, West-Afrika, Egypte en Madagaskar. Ongeveer 800 jaar voor Christus werd de rijst in het Middellandse zeegebied ingevoerd en wordt nu nog in Italië, Spanje en het zuiden van Frankrijk verbouwd. Rijstsoorten in het wild komen voor in India, Zuid-Amerika en Australië. Door eeuwenlange verdeling zijn er vele variëteiten ontstaan. Verschil in beharing van de bladeren, de vorm van het kaf, de kleur en de grootte van de korrel. De Orissa indica bijvoorbeeld heeft een smal spreidend blad, losse pluim en lange korrel. De Orissa caponica heeft een breed blad en een rechtopstaande complete pluim en korrel, of grote of kleine korreltjes zijn dat, hè? Moderne rassen zijn korte dagplanten en de meeste gecultiveerde zijn de indica en japonica. Rijst kan in twee groepen verdeeld worden, droge rijst en kleefrijst. En wij noemen het de ketan. De ketanrijst, kleefrijst. Kleefrijst wordt bij het koken papperig en de rijstkorrel verandert. Het wordt gebruikt voor gebak, voor pap en ook stijfsel. Voor de rijsttafel wordt de droge korrel gebruikt. Nou, even verder ga ik straks met deze prachtige plant, hè, de rijst. En ik vind het altijd al bewonderenswaardig eigenlijk om, als ik deze planten tegenkom, hartstikke mooi. En je hebt het nog nooit gezien, hè? Nee. Maar zo mooi, Jan. Zo prachtig en zo zwierig vind ik ze. Ja, heel mooi. Vandaag is onze Johan Veldkamp. Goedemorgen, lieve Johan. Zoon van onze vriendin Els Michielsen, jarig. Ja, nou, lieve Johan, namens jouw lieve mama en jouw lieve zus Erika van harte gefeliciteerd, ook namens Radio Mariatti. En ja, Johan, je hebt me nog beloofd, we zouden nog een keer richting Suriname gaan, hè? Maar dat gaat echt gebeuren, want jij bent daar geboren. En ik zou zeggen, niet te lang wachten, Johan, hè? Gewoon, we gaan met z'n allen gewoon richting Suriname. En dit is speciaal voor jou. Allah!

Gefeliciteerd, Johan. En natuurlijk nog heel veel gezonde, vooral gezonde jaren na deze. À la pressie. Ik ga nog even verder met de rijst. Want rijst komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Het behoort tot de grasachtigen, waarvan wel 9000 soorten bestaan. Ik herhaal, 9000 soorten bestaan. Rijst is een overwegend tropisch plant, maar wordt ook verbouwd in subtropische gebieden op 45 graden noorder tot natuurlijk hoge 40 graden zuider breedte. Dus 45 graden noorder tot 40 graden zuider breedte. Rijst is het belangrijkste voedsel in Indonesië, maar ook natuurlijk in Azië. Hè. Het heeft een hoge voedingswaarde en is licht verteerbaar. Na tarwe en mais is het de graansoort met de hoogste opbrengst. Leuk om te weten. Het is een heel mooi geschiedenisje. Ik ga straks toch nog even verder. Ik vind altijd dat rijst een edel voedsel is. Het wordt met de hand geplukt. Hè? En daarom voor mij is rijst een edel voedsel. Maar ik denk, Jan, dat ook wij hier in Nederland heel veel soorten aardappelen hebben. En dat ga ik opzoeken. Dat ga ik nog opzoeken over de aardappelen. Maar vandaag even over de rijst. Goed, ik heb een verzoekje is aangevraagd door Jeannette Langeweg voor broer Anton. Anton vertrekt voorgoed, Lenny, richting Amerika en wel naar Mississippi. Wat zullen wij hem missen? Namens ouders, ooms en tantes, zus Jane en Jeannette. Heel veel geluk, Anton. En ik heb het even opgezocht. Ik wilde toch weten waar het precies ligt, die Mississippi. Er is een lied hiervan, hoor. Gezongen door Pussycat, dat wist ik. Ja, ja. Ik heb het opgezocht en las dat Mississippi is een van de 50 staten van de Verenigde Staten. Wat mooi, hè? 50. Goed, en ik heb Pussycat helaas niet bij me, maar wel. Ja, Lucille Starr met Mississippi. Anton, ook namens Radio Marihatti, natuurlijk heel veel geluk in Amerika. En blijf natuurlijk ook daar luisteren naar Radio Marihatti.

Maar ja, lieve Anton Langeweg, wij wensen jou een hele goede reis. Hè? Jouw ouders, ooms, tantes, jouw zusjes en natuurlijk ook namens Radio Marihatti heel veel geluk in Mississippi. Klein gedichtje. Kon je maar vertellen hoe het is daarboven? Of het echt zo mooi is als de mensen hier geloven? Het zou een beetje helpen bij mijn tranen en gemis. Als ik weet dat jij het goed hebt en daar echt een hemel is. Het volgende liedje wil ik draaien, speciaal voor alle moeders. Heel speciaal voor alle moeders die wij zo moeten missen. De herinneringen zijn blijvend. Een moeder moet je koesteren. Bewaar haar in je hart. Oh, my mother.

speciaal voor alle moeders die wij zo moeten missen. Ja, oh, my mother. Ik ga nog even verder met de geschiedenis over de rijst. Rijstplanten worden ongeveer een meter hoog. Door uitlopers kan het aantal halmen aan één plant wel 20 bedragen. Aan de top van de halmen ontstaat de bloeiwijze. Pluimen met één bloemige aren. Daaruit ontstaat de rijstkorrels. Het zilvervlies van de rijstkorrel is wit, rood of zwart. De rijstkorrel zelf is altijd wit. Rode rijst ontstaat door een bepaalde schimmel. Rijst verbouwd op ladangs, dat is droge grond, is droge rijst. En op sawa's, dat is natte grond, sawa-rijst is paddy-sawa. En deze heeft een grotere korrel. Rijst is eigenlijk een moerasplant. Maar door wijziging van haar wortelstelsel kan ze ook humusrijke droge grond groeien. Sawa-rijst wordt op natte grond verbouwd. De rijst wordt gezaaid in kweekbedden, waar de plantjes dicht op elkaar groeien. Rijst wordt gezaaid met hele aren. Of natuurlijk met enkele rijstkorrels tegelijk. Het kweekbed is een sawa die al bevloeid is als de rijst aan het ontkiemen is. Worden de velden door karbouwen met ploegen en eggen plant klaargemaakt. Als de rijstplanten, dat noemt men de bibit, hè, groot en sterk genoeg zijn, worden ze overgeplant op de bevloeide velden. En dat gebeurt na 35 tot 50 dagen. De rijstplantjes worden met 1 tot 3 plantjes tegelijk geplant en ongeveer 30 centimeter van elkaar. Ja, en ze worden met hun wortels in de modder gedrukt. Bij pas geplante rijstplantjes moet de bevloeiing voorzichtig gebeuren om los te spoelen te voorkomen. Komt er schuim op het water, dan moet het ververst worden. En dat gebeurt geregeld om de grond niet te laten verzuren. De sawa-dijkjes worden dan doorgestoken en vers water kan van hoger gelegen gebieden instromen. En dat is even een klein geschiedenisje over de rijst.

We eten allemaal wel rijst, Jan, maar niemand weet... Nee, de meeste mensen weten niet hoe het is ontstaan. En daarom, toen ik dit las, dacht ik... dit moet ik even doorgeven aan mijn luisteraars. Leuk, toch? Nou, de rijst. Goed, ik ga even naar een volgende verzoekje. Lieve Lenny, wil jij voor Nora en Jeffrey Bakker... een nummer van de Eagles draaien? Ja, een van mijn favoriete bandjes, de Eagles. 23e zijn ze 40 jaar getrouwd, namens de hele familie. Gefeliciteerd, Nora en Jeffrey, ook namens Radio Marihatti. Hier komen ze. Ja, de Eagles met Tequila Sunrise.

Blijft een mooi nummer. Even een tip. Het gaat over de pandan latte. Ja, de pandan latte. We kennen natuurlijk allemaal de koffielatte. Dat kennen we, hè? Maar dit is de pandan latte. En wat hebt u daarvoor nodig? Het is een heerlijk drankje. 50 milliliter Bandung pandan. En wat is nou de Bandung pandan? Dat is een likeurtje. Een likeurtje. Dus 50 milliliter Bandung pandan, een likeur. 60 milliliter dubbele espresso. Dus 60 milliliter dubbele espresso. 150 milliliter volle melk. En natuurlijk de pandan spekkoek. En een latte glas, ongeveer 30 milliliter. Nou, wat hebt u nodig? Doe pandan likeur in het glas. He? Dus doe pandan likeur in het glas. Schuim de melk op. Schuim de melk op. Wals de melk en schenk deze in het glas. Dus wals de melk en schenk deze in het glas. Laat de melk even rusten, zodat het schuim en melk scheiden. Zet een dubbele espresso. Dus zet een dubbele espresso. Schenk voorzichtig de espresso door het melkschuim. En daarna schep wat extra melkschuim in het glas. En garneer met een stukje spekkoek. Dit is ontzettend lekker. Ik heb het ergens even kunnen proeven. En ik dacht, ik geef het even aan u door. En het heet de pandan latte. U hebt nodig 50 milliliter Bandung Panda, dat is likeur. 60 milliliter dubbele espresso. 150 milliliter volle melk. En pandan spekkoek en een latte glas, ongeveer 30 milliliter. Hè? Dat is een best groot glas is dit. Dus doe de pandan likeur in het glas. Schuim de melk op. Wals de melk en schenk deze in het glas. Laat de melk even rusten, zodat het schuim en melk scheiden. Zet een dubbele espresso. Schenk voorzichtig de espresso door het melkschuim. En schep wat extra melkschuim in het glas. Het ziet er beeldschoon uit. En garneer het natuurlijk met een stukje spekkoek. Dat kun je gewoon erbij eten. Hè? Dus pandan latte. Geen koffielatte, maar pandan latte. We gaan even naar het volgende. Raoul Malot. Die kennen we allemaal. Raoul Malot, Amerikaanse zanger, is songwriter, gitarist en natuurlijk zanger van de band The Mavericks. Hij overleed 8 december 2025. Heel jammer natuurlijk. Hij deed ook solo-optredens en maakte ook dit Spaanstalige lied. En dat vond ik zo leuk en dat wil ik u even meegeven. No me preguntes tantos.

Oké, Raoul Malo was dit. En ik neem u even mee richting Palembang. Palembang, geschiedenis over Palembang. En het is de hoofdstad van de Indonesische provincie Zuid-Sumatra. Dus Palembang is de hoofdstad van de Indonesische provincie Zuid-Sumatra. En tussen haakjes Sumatra Selatan. Het is de op één na grootste stad van Sumatra na Medan. En de zesde stad van Indonesië. De stad heeft meer dan 1 miljoen inwoners. Palembang wordt in tweeën gedeeld door de rivier de Musi. De langste rivier van Sumatra. Ja, dat is de rivier de Musi. Het noordelijke deel van de stad wordt Lir, dat is stroomafwaarts genoemd. Het zuidelijke deel Ulu, stroomopwaarts. De twee stadsdelen worden verbonden door de enorme Ampera-brug. Als herstelbetaling gebouwd door de Japanners op bevel van Sukarno. In 1964 werd de brug in gebruik genomen. En Palembang is vooral een industrie- en communicatiecentrum. En de economie van de stad is vooral gebaseerd op steenkool, plantagelandbouw, olieraffinaderijen en de productie van kunstmest. De Pusri-kunstmestfabriek is volgens eigen zeggen de grootste van Azië. Palembang heeft een luchthaven, Badarudin, 12 kilometer ten noorden van de stad gelegen. En natuurlijk, Palembang is bekend om zijn textiel, onder andere Songket, Jumputan, Pelangi en Prada. En zijn lakwerk met goud of rood en zwart gekleurde patronen op bijvoorbeeld potten van mahoniehout of keramiek en meubilair zijn heel bekend. Goed, ga straks even verder met Palembang. Maar ik neem u even mee. Tenminste, ik neem Saline Klaassen uit Duitsland. Heeft het nummer Homely Girl aangevraagd voor haar vader Theo. Gefeliciteerd Theo met je 65e verjaardag van jouw dochter Saline uit Duitsland. Nou, hoe leuk is dit? Hoe leuk is dit? Ik heb hem meegenomen. Laat me horen, Jan. Ja, hij is het. Piet Veerman, Homely Girl.

Ja, leuk is dit. Helemaal uit Duitsland is dit berichtje binnengekomen. Speciaal voor vader natuurlijk, hè? Vader Theo. En natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Geschiedenis, nog even een kleintje over Palembang. Palembang kent een aanzienlijke Chinese gemeenschap. Zo'n 1000 jaar geleden was Palembang de hoofdstad van het machtige Sriwijaya Koninkrijk. Volgens de overlevering daalde de eerste koning van Sriwijaya op een kleine heuvel ten westen van de stad Bukit Seguntang uit de hemelen neer. Ja, hij wordt gezien als de voorouder van alle Maleise heersers. Nou, straks na het nieuws nog even verder met de mooie geschiedenis over Palembang. Speciaal voor Renate van Dalm uit Schiedam. Dat ligt bij Rotterdam, Schiedam, hè? Heeft haar Danny het lied Blue Brown Eyed Lady aangevraagd. Aan dit lied hebben wij, Lenny, hele mooie herinneringen aan. Oh, wat leuk om dit te horen. Ja, nou ja, daar heb je hem weer, onze eigen Jack Jersey, met het mooie nummer Blue Brown Eyed Lady.

Ja, Renate en natuurlijk jouw lieve Danny. Ik wens jullie een hele mooie zondag. Ik hoor de tune. Ik moet er even uit voor het nieuws van 10 uur. Daarna ben ik weer terug. Houd pen en papier bij de hand, want we gaan weer een heerlijk recept klaarmaken. En dat is de frikadelpan. Ja, ja. Oké, tot zo. En dan ben ik er weer na het nieuws van 10 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beeld is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkte hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroten druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5 uur vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. 2 Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Maria.

Ja, ik ben er weer. Natuurlijk, met het tweede uurtje van Radio Maria had hij even een heel mooi gedichtje. Een roos. Het leven is net een roos. Het is mooi, maar er zijn ook heel veel doornen. Er zijn zoveel moeilijke momenten om te overwinnen. Zoveel teleurstellingen. Maar geef nooit op. Onthoud dat de doornen alleen dienen om je te laten begrijpen dat het leven ondanks alles geweldig is en dat je het met een glimlach moet leren leven. En dat is natuurlijk altijd roos.

Ja, wijkcentrum Lopez Diaz Hilversum presenteert op 27 september een gezellige dansmiddag met de band Band It. En natuurlijk een gastzanger, en dat is Frans Hilling. De zaal gaat om 1 uur open, aanvang 2 uur tot 17:45. Bijdrage €7, graag contant. En reserveren is wenselijk, ook voor de catering. Voor meer informaties kunt u bellen met George Nohumuri. Zijn nummer is 06-283-61213. Dus wilt u gezellig naar Lopez Diaz gaan in Hilversum 27 september... kunt u met George bellen 06-283-61213. En Jolente en Guido Saalberg 035-6858-262. Dus 035, dan krijgt u Jolente of Guido Saalberg aan de telefoon 685-8262. Ingang Lopez Diaslaan 213. Dus wijkcentrum Lopez Diaz Hilversum presenteert op 27 september een gezellige dansmiddag met de band Band It en gastzanger Frans Hilling. Dus nogmaals, de zaal gaat om 1 uur open, aanvang 2 uur en aanvang 2:30, ik moet het goed zeggen, 2:30 tot 17:45. Bijdrage €7. En wilt u hier naartoe gaan, dan kunt u bellen met George Nohumuri 06-283-61213 of Jolanta en Guido Saalberg 035-6858-262. Altijd gezellig daar. Wat heb ik nog meer? Even, ja, even een verzoekje. Storm Never Lest, een bekend liedje, is aangevraagd door Willy Paulus voor ouders Henry en Linda. Want jullie worden op 22 september... Nou, dan zijn ze 50 jaar getrouwd, Jan. Ook leuk, hè? Ja. Ja, hartstikke fijn. Als mensen zo lang bij elkaar blijven. Dat vind ik zo mooi. Oké, en nou, dan draaien we het nummer. Ja, gezongen door de band Arombai. Storm Never Lasts.

zo leuk vind ik dit nummer. Een beetje Hawaïaanse klanken zitten erin. Willy, je hebt het aangevraagd voor jouw ouders, Henry en Linda. 50 jaar getrouwd, aanstaande 22 september. Van harte gefeliciteerd en doe er nog wat heel wat jaartjes bij. Nou, we gaan weer gezellig naar de Passarmalm, luidjes. Passarmalm Asia, die komt in Enschede. Vrijdag 25 september, zaterdag 26 september en zondag 27 september. Natuurlijk gaan we genieten van muziek, dans, eten, shoppen en alle gezelligheid. Vele artiesten zullen optreden. Onder andere de band Bad Habit, Hot News, Ulises Tapilaha, Relight, Rick Risolis, Jussa Groove, Chanelle

de Lanoy. En natuurlijk heel veel dansgroepen komen er ook bij. Even kijken, Back Road Band komt er ook. En Hans Melane. Indonesië is natuurlijk hartstikke dichtbij dan je denkt als je op 25, 26, 27 september richting Enschede gaat naar die gezellige Pasar Malam Asia. Dan kunt u genieten van muziek, dans, eten, shoppen en alle gezelligheid. Nou, met zoveel artiesten. Ja, heel leuk om daar te zijn. Een van de mooiste passers, vind ik. Persoonlijk. Hè? Goed, op 18 september... 18 september, ja, dat was afgelopen vrijdag, hè? Vrijdag, hè, ja? Ja, op 18 september, vrijdag was Henk Lisseveld uit Baren jarig geweest, lieve Henk. Nou, namens Carolien en Marinus, gefeliciteerd. Ook gaan de felicitaties naar jouw lieve vrouw Rinia. Ook gefeliciteerd, Rinia. Ook natuurlijk namens Radio Mariahati. Ik zou zeggen, ze hebben een Indonesisch liedje aangevraagd. Henk, speciaal voor jou. Ga er even lekker bij zitten. Of jullie kunnen ook gezellig met elkaar een dansje doen. Hè? Hier komt Manisee. Ja, heel mooi liedje trouwens. Pop Ambon.

Lieve Henk, lieve Rinia Lisseveld uit Baren, nog van harte gefeliciteerd namens Caroline en Marinus, namens Radio Mariahati, hebben hele gezegende zondag vandaag. Oké, maandag 21 september, en dat is morgen, wordt onze Wies Driessen 71 jaar, lieve Wiesje. Namens Marinus en Caroline gefeliciteerd, ook voor Dick, jouw lieve man. Jij verzorgt al heel lang op een geweldige manier jouw lieve man Dick. Ik kan erover meepraten, Wies, dat weet je, hè? En daarom zijn we allemaal heel trots op jou. En dit nummer is aangevraagd, trots op jou, speciaal voor jou, lieve... Ja, Wiesje, trots op jou.

Gefeliciteerd, Wies, morgen. Maar ook natuurlijk heel veel kracht toegewenst. Namens Marinus en natuurlijk jouw zus. Ja, toch? En natuurlijk ook namens Radio Marihatti. Fijne dag. Ik ga nog even verder. In de tussentijd houdt u even pen en papier bij de hand. Met de geschiedenis van Palembang. Na de politieke ondergang van het Sriwijaya-rijk bleef Palembang een belangrijke haven, zwoegend onder de Javaanse heerschappij. In 1370 stuurde Palembang een missie naar China om bij de opkomende Ming-dynastie om diplomatieke erkenning te vragen. De Ming-keizer zond gezanten naar de stad met documenten waarin Palembang als vazalstaat van China erkend werd. De gezanten werden echter opgewacht door de Javanen, naar Java gebracht en aldaar vermoord. In 1392 deed de heerser van Palembang, Parameswara, een poging om onafhankelijkheid te verwerven, maar een Javaanse vloot vernietigde daarop de dorpen op Bangka. De belangrijkste maritieme basis van Parameswara. Hij vluchtte naar Singapore en vestigde in 1400 een nieuwe basis in Malakka, die in de 15e eeuw het centrum vormde van de handel tussen de Indonesische archipel, China en India. En volgens Chinese bronnen bleven na de vlucht van Parameswara een paar duizend Chinezen achter in Palembang. En hun leider werd al gauw verdreven door de Chinese zeerover, die de stad veranderde in een zeeroversnest. Een Chinese zee-expeditie nam de piraat gevangen en bracht hem terug naar China, waar hij in het openbaar gewurgd werd. Nou, ook niet lekker. Jeetje. In de 16e eeuw was Palembang niet langer een Chinese enclave, maar een belangrijke haven onder Javaans bestuur en gedomineerd door de Javaanse cultuur. Het is niet precies bekend hoe deze overgang heeft plaatsgevonden. In de VOC-periode was Palembang een belangrijke handelspost voor peper en tin. En op 18 februari 1942 werd het vliegveld met de daaropstaande gevechtsvliegtuigen gebombardeerd door de Japanners. Nagenoeg alle vliegtuigen van de geallieerden ging verloren. Ja, zo gaat het, hè? Goed, dit was een klein geschiedenisje over Palembang. Na het nummer Ter Lambat Suda gaan we koken, Jan. Dan kan jij even een pauze. Pauze. Ja, ik weet wat Jan dan gaat doen. Maar goed, we gaan even luisteren naar Renny Sugiman met Ter Lambat Suda.

0: Dit is een speciaal kookrecept bij Radio Mariahati.
1: Inderdaad, we gaan de heerlijke frikadelpan klaarmaken. Het is een ovengerecht dat zeer geschikt is als je veel eters verwacht. Het is een Indisch comfortfoodgerecht dat een wonderlijke samenstelling is van de Indonesische en de Hollandse keuken, waarbij aardappels en gehakt de hoofdpersoon zijn. En dat is zo leuk. Men noemt het ook wel eens de Indische versie van een gehakt brood. Het woord frikadel is oud-Nederlands of Vlaams voor gehaktbal. En deze naam duikt later op in de Indische keuken. Al dan niet aangevuld met aardappelen, groenten of mais. Het Spaanse woord pan betekent brood. En met een beetje fantasie kun je je voorstellen waarom frikadel pan ook wel gehakt brood wordt genoemd. Of zoals ik vroeger dacht, gehakt bereid in een pan, dat is een ovenschaal. Er zijn vele verschillende recepten van frikadel pan. Het recept dat ik gebruik is erg makkelijk en natuurlijk goed te doen. En zeker voor mensen die pas beginnen, hè, met koken. Maar goed, u hebt nodig voor deze heerlijke frikadelpan. Het is ontzettend makkelijk. Hè. Je stopt het daarna gewoon in de oven en een paar minuten is het klaar. U hebt nodig 2 aardappels, 2 uien, 2 teentjes knoflook, enkele takjes selderij, een stuk of 5... 30 gram half om half gehakt. Maar runder gehakt kan natuurlijk ook. Maar maak het geheel wat droger. Hè? Ik vind runder gehakt wel lekker, maar het is droog. Dus zet het gewoon op half om half gehakt. 1 ei. 1,5 theelepel zout. Wat peper. Een snufje nootmuskaat. Een scheutje ketchup, niet te veel. 1 theelepel katoenbar en u hebt nodig paneermeel. Wat hebt u nodig voor deze heerlijke frikadelpan? 2 aardappeltjes, 2 uitjes, 2 deentjes knoflook, een paar takjes selderij, 30 gram half om half gehakt. Ik zei het al eerder, runder gehakt mag ook. 1 ei, zout en peper naar smaak, een snufje nootmuskaat, een klein scheutje ketchup, 1 theelepel katoenbar en paneermeel. En nu gaan we het bereiden. Kook de aardappelen in een pan. Dus u kookt de aardappeltjes in een pan en stamp ze fijn als het gaar is. Hè? Dus kook de aardappeltjes in een pan en stamp ze fijn. Snijd intussen de uien en de knoflook heel fijn. Ook de selderij mag je fijn snijden. Houd dit even apart. Doe het gehakt in een

een kom en meng de aardappelen, uien en knoflook erdoor. Dus doe het gehakt in een kom, meng de aardappelen, uien en knoflook erdoor. Klop het ei los en roer dit door het gehakt mengsel. Kruid dit naar smaak met zout, peper, nootmuskaat, scheutje ketchup, een klein beetje katoenbar. Meng de fijn gehakte selderij door de gehakt mengsel. Doe het gehakt in een vuurvaste schaal. En verwarm de oven voor tot ongeveer 185 graden. Maak de ovenschool af door met flink wat paneermeel te bestrooien. Bak de frikadel pan circa ongeveer 30 minuten op 185 graden Celsius. Check of het gaar is door het gehakt mengsel een stukje open te snijden. Is het gehakt nog roze gekleurd, bak het nog even 5 minuten of 8 minuten langer. Nou, en dit even een tipje. Dit gerecht is prima. Het is een bijgerecht voor bij de Indische rijsttafel. En het smaakt daarna ook prima naast andere vleesgerechten, zoals smoor, babi ketchup of rendang. Het is gewoon een bijgerecht. Zet het gewoon erbij. Makkelijk te maken. We gaan het nog een keer bereiden. U kookt eerst de aardappelen in een pan met water en stampt ze fijn als het gaar is. Snijd intussen de uien en de teentjes knoflook fijn. Ook de selderij mag je fijn snijden, maar houd dat even apart. Doe het gehakt in een kom en meng de aardappelen, uien en knoflook erdoor. Klop het ei los en roer dit door het gehakt mengsel. Kruid het naar smaak met zout, peper, nootmuskaat, scheutje, ketchup en katoenbar. Meng de fijn gehakte selderij door het gehakt mengsel. Doe het gehakt in een vuurvaste schaal. En verwarm de oven voor, dat is ongeveer 185 graden. Maak de ovenschool af door dit met flink wat paneermeel te bestrooien. Dus erbovenop. Hè? Bak de frikadel ongeveer 30 minuten op, dat zei ik al, 185 graden Celsius. En check of het gaar is door het gehakt mengsel een stukje open te snijden. Bak het ongeveer 5 tot 8 minuten. Nou, en dan zou ik zeggen, ik zag dat Jan het ook even had geschreven, opgeschreven. Het is zo, ja, dat zei hij. Hartstikke lekker, hartstikke lekker. Het is eigenlijk een bijgerechtje en altijd heel gezellig op tafel. Goed, de frikadelpan, slam het makken allemaal. Smakelijk eten als jullie dat klaar hebben gemaakt. En dit is het mooie nummer, Schoon Hawaii.

Ja, naar Hawaii. Zo zonnig en blij. Maar we krijgen aankomende week weer heel mooi weer. Dus we mogen hier niet mopperen. Kleine spreukjes. Geluk. Geluk is geen pilletje dat je slikt. Geluk haal je uit het waarderen voor wat er is. Genieten van wat je doet en trots zijn op wie je bent. Sla een bladzijde open in het boek over mijn leven. Zoveel is mij afgenomen, maar ook zoveel gegeven. Geluk heeft niet als doel om grote dingen te bereiken, maar om kleine dingen te waarderen. Nou, dat is helemaal waar, hè? Dus geluk heeft niet als doel om grote dingen te bereiken, maar om kleine dingen te waarderen. De wereld ligt aan je voeten. Zorg dat je er niet zomaar overheen loopt. En dat doen wij ook niet, hè, Jan? Dat doen wij gewoon niet. We lopen gewoon iedere zondagmorgen hier naar de studio. Oké, dat gaan we doen voor alle Rosalinda. Ja, Rosalinda, corte teletta.

Speciaal voor alle Rosalinda's. We kennen allemaal de tahu, of ook wel de tofu. Nou, tahu of tofu is een eiwitrijk sojaproduct. De plaats van herkomst ligt in China. Oorspronkelijk is doufu de standaard Mandarijnse naam en tahu de Indonesische. Dus de Mandarijnse naam heet eigenlijk doufu en de Indonesiërs die hebben tahu van gemaakt. Nou, het wordt gemaakt door sojamelk te stremmen met natuurlijke mineraalrijke coagulanten, bijvoorbeeld nigari, op basis van calcium en magnesium. Het is een volwaardige vleesvervanger. Want tahu kan met behulp van kruiden en specerijen op smaak gebracht worden. Mensen die vegetarisch zijn, is dit een vervangbare product. Ik heb heel veel berichtjes binnengekregen om een recept hiervan te geven. Dat ga ik volgende week doen. Een recept over tahu. Het is eigenlijk best een mooi product om iets lekkers van te maken. Goed, ik kijk even naar de tijd. Het kan nog, ja, het kan nog wel. Ach, gauwe ouwe Jan. Ja, we gaan terug in de tijd. Ik denk 60e jaren. Ja? Dit zijn de Jaguars met Wheels. MUZIEK

Ja, de Wheels, de Jaguars waren dit. Terug in de tijd. Dus nogmaals, Passarmalam Azië, Enschede, vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september. U kunt daar genieten van muziek, dans, eten, shoppen en alle gezelligheid. Natuurlijk zijn vele artiesten die zullen daar optreden. Onder andere Bad Habit, Hot News, Ulysses Tapilaha, Relight Band, Rick Risolles, Jussa Groove, Chanelle de Lanoy, Beck Road Band, Hans Melane. En dansgroepen zijn daar natuurlijk ook heel veel aanwezig. Dus nogmaals, Passarmalam Azië, Enschede. En dan kunt u ook natuurlijk op 27 september... naar het wijkcentrum Lopez Diaz te Hilversum. Ook een gezellige dansmiddag met de band Band It. En gastzanger Frans Hilling. De zaal gaat om 1 uur open, aanvang 2:30 tot 17:45. Bijdrage €7, graag contant. Reserveren is wenselijk. Ook voor de catering natuurlijk. Ja, altijd leuk om te weten hoeveel mensen binnenkomen. Voor meer informaties kunt u bellen met George Nohumuri 06-2836-1213. En u kunt ook bellen met Jolenta en Guido Saalberg 035-685-8262. En de ingang is Lopez Diaslaan 213. Wow, dat is ook leuk. Een gouden ouwe, Jan. Judy van de Valiants.

Oh, Judy, de Valiants. Goed, ik kijk naar de tijd. Het is eigenlijk tijd voor Marihatti om te gaan. En dat doen wij ook, lieve luisteraars. Ik hoop dat u weer hebt genoten op deze zondagmorgen. Om 11 uur krijgt u Winnie Tietema met klassiek. En natuurlijk om 12 uur onze Onno met zijn programma Melange. Gewoon lekker genieten bij RTV Apeldoorn. Ik wens alle zieken van harte de beterschap. Jarigen gefeliciteerd. En Jan, prima kassie. Dankjewel Jan, tot volgende week. Dan ben ik er weer met Radio Marihatti volgende week zondag. Een gezegende zondag, dat wens ik u allemaal. En natuurlijk nog even genieten aankomende week van lekker weer. Het wordt 22 graden. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolp een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Is Apeldoorn klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn klassiek. En het is alweer zondag, die week gaat echt heel snel. We gaan weer een heerlijk klassieke muziek voor u draaien. En we gaan starten met Mozart. Een strijkquintet in C majeur, het Menuetto. En het wordt gespeeld door het Takax Quartet. En dat is een strijkkwartet gestart in Boedapest, Hongarije. En ze wonen nu in Boulder, Colorado in de United States. We gaan luisteren.

vertolkt het werk Ila Negra Baila Ba. En daar gaan we dus naar luisteren. En dat is uitgebracht in 2026. Het is een van Cuba's beroemdste componisten. En Ila Negra Baila Ba is een elegante en levendige compositie met opvallende gesyncopeerde baslijnen.

Nou, volgens mij klinkt dat wel Cubaans. Voor zover ik weet wat Cubaans is, maar in ieder geval wat Zuid-Amerikaans. We blijven bij de piano en wel met Maria Joea Pires, een Portugese, hele beroemde pianiste. En zij speelt van Debussy Arabesque nummer 1.

Ja, en dan een celloconcert om even bij de piano weg te gaan. Een celloconcert in D mineur. Een intermezzo, een andantino con moto. Het Allegro Presto. En het wordt gespeeld door Sol Cabetta en begeleid door Le Siècle.

Ja, prachtig. Sol Cabetta is een Argentijnse celliste van Frans-Russische afkomst. En op jonge leeftijd viel Cabetta op door haar muzikale talent. En vanaf haar derde jaar bespeelde ze verschillende instrumenten. En toen zij 8 jaar was, jong is dat toch wel, bepaalde ze haar keuze voor de cello. Nou ja, ze won natuurlijk diverse prijzen, waaronder de Natalia Goodman-prijs voor de beste muzikale interpretatie op het internationale Tchaikovsky-concours. Ze doseert nu als assistent van Ivan Monighetti aan de Muziekacademie in Basel. En ze is ook initiatiefneemster van het Kamermuziekfestival Solsberg te Olsberg bij Basel. En wat altijd leuk is om te weten is dat ze op een instrument speelt van Giovanni Battista Guadagnini uit 1759.

een suite voor orkest. Het is een wals nummer 2. En het is gearrangeerd door Carret. En op de viool speelt Heywood. En het is een stuk voor piano, gitaar en orkest. We maken weer even een uitstapje naar de piano. Auf dem Wasser zu singen. Opus 72. En dat wordt gespeeld door Lucas Ternat. En dat is ook gearrangeerd voor piano door Franz Liszt. En het is officieel een stuk van Schubert.

Frans Liszt die arrangeerde op grote schaal stukken van Frans Schubert. Tussen 1833 en 1846 heeft Liszt maar liefst ongeveer 56 liederen van Schubert omgewerkt tot solostukken voor piano. Door deze arrangementen, ook wel transcripties genoemd, te spelen tijdens zijn concertreizen door Europa, heeft Liszt enorm bijgedragen aan de bekendheid en populariteit van Schubert's muziek bij het grote publiek. Schubert was tijdens zijn leven vooral bekend in intieme Weense kringen. Ja, dat zou je nu bijna niet meer kunnen voorstellen. En zijn liederen waren oorspronkelijk geschreven voor zangstem en piano. En Liszt was een groot bewonderaar van Schubert's melodieën en noemde hem de meest poëtische muzikant die ooit heeft geleefd. Omdat Liszt als een popster door Europa toerde en de piano destijds het populairste instrument was, besloot hij Schubert's vocale meesterwerken te vertalen naar de solo piano. Nou, prachtig. Het is ook een mooi stuk. En we gaan nu naar het lied gezongen door het Zwolls Vocaal Ensemble. En we gaan naar zwanen, die je kan zien op het meer. Auch auf der Freude, sanft schimmernden Wellen, gleitet die Seele dahin, wie der Kahn. Denn von den Himmel herauf auf die Wellen tanzet das Abendrot rund um den Kahn. En ein Kahn is een boot of een vlot.

was Citizen Kane, de Casablanca, Psycho, Exodus, Bridge on the River Kwai, musical. Nou, ga zo maar door. Dat zijn er dus ongeveer 20. En John Williams heeft al die muziek gecomponeerd. En Dirk Brosset heeft het allemaal bij elkaar gebracht. En die dirigeert dus het Philharmonisch Orkest.

Ja, zo prachtig. Hij laat al die filmfragmenten, die muziekfragmenten van Williams, die laat hij zo in elkaar overvloeien dat je even moet kijken, oh ja, nu gaan we naar een ander stuk. Dat heeft hij echt heel mooi gedaan.

We luisteren zojuist naar Jean-Michel Blais. En het is een componist en pianist uit Quebec, Canada. En zijn muziek wordt beïnvloed door een scala aan componisten en pianisten, zoals Frédéric Chopin, Rachmaninoff, Maurice Ravel en klassieke minimalisten en moderne componisten zoals Chili González en Ian Tiersen. En wat hij hier heeft gespeeld, dat is Ulysses. En dat is van zijn eigen hand. We gaan naar Misa Criolla. En dat is gecomponeerd door Ariel Ramirez. En het wordt gespeeld door Musica Temprana. En het is het deel 2 waar we naar gaan luisteren, het Gloria.

Ariel Ramirez is een Argentijnse componist. En de Misa Criolla volgt de traditionele Latijnse liturgie van de katholieke mis, maar is volledig vertaald naar het Spaans. Elke beweging is opgebouwd rond een uniek en specifiek Argentijns of Boliviaans volksritme. En wij luisteren naar deel 2, dat is het Gloria, eer aan God in de hoge. En het ritme is een carnavalito en de jaravi. Het is een feestelijke en uitbundige feest, het carnavalito. Het is ere aan God in de hoge en vrede op aarde voor de mensen die de Heer lief heeft. Om uw grote heerlijkheid loven wij u, prijzen wij u, aanbidden wij u. Natuurlijk kennen sommigen van ons dit ook. Alleen dit is een totaal andere bewerking, ook andere sfeer. En het is heel vrolijk. En we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Ik hoop dat u genoten heeft. Er gebeurt echt wel het een en ander in Apeldoorn. Ook al heb ik niet zoveel aandacht besteed aan de agenda. Maar er gebeurt heel veel. Maar ik dacht, nou, ik ga een uur muziek voor u draaien. Volgende week ben ik er niet. Dus dan kunt u nog een keertje genieten van dit prachtige muziekuur. Blijft u vooral luisteren. Na ons komt Onno van der Croft met muziekmelange. Dat is altijd heel erg leuk om naar te luisteren. En sport is volgens mij echt begonnen. Tenminste, ik hoor allemaal sportprogramma's langs. Komen. Kijkt u ook op de website rtvapeldoorn.nl. Daar kunt u alle informatie vinden die u van ons wil weten. U kan ook alle programma's daar vinden. U kunt alles terugluisteren en ook terugkijken, want we hebben ook tv-programma's. Dus gaat u vooral naar de YouTube-pagina van RTV Apeldoorn. Zolang we nog niet live op tv zijn, kunt u bij ons vinden op YouTube. Ik wens u natuurlijk een prachtige, mooie zondag en nog een hele goede week. En vooral nog een paar goede weken. En we gaan eruit met Sedenek Fibich, piano trio in F mineur. Tot over een paar weken. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Bij een duikongeval in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Hij raakte op ongeveer 100 meter diepte in de problemen en probeerde waarschijnlijk te snel naar de oppervlakte te komen. Twee andere duikers brachten hem aan wal, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen maar zo'n 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Muziekmelange.

Een bijzonder goedemiddag en welkom bij RTV Apeldoorn, Radio Apeldoorn. Mijn naam is Orlan van der Croft. Bedankt, Winnie Zittema, voor de prachtige klassiek. En ook voor de prachtige uitvoering van Auf dem Wasser zu singen. En ook Lenny Slikker-Dikmans, bedankt voor de Mariahatti. Twee uurtjes muziekmelange voordat we om twee uur gaan overschakelen naar hele vanmiddag van de collega's van collega Omroep 794 voor de sportuitzending. Muziekmelange in het teken van het najaar met eigenlijk een beetje tegenstrijdig, want normaal beginnen we eigenlijk altijd met hele vlotte muziek. Maar ook bij het najaar hoort een beetje inkering. Vandaar deze heerlijke uitvoering van Shakin' Stevens. Maar gelukkig blijft er natuurlijk niet bij die kalme, rustige sfeer. We gaan naar Snoopy en ja, die nemen wel een voorsprong op alle narigheid die de komende maanden op ons afkomt. Rain, Snow and Ice.

Ja, die gure oostenwind die dan toch voorbij je raast. Maar ook die Norbeliefde die wordt bezongen door Sandra van Rijs en Ellen Gascoigne in Oostenwind. En daarvoor de heren en dames van Snoopy en Rain, Snow and Ice. We gaan naar de beginjaren van Doe Maar en Regen.

0: Ja, een keer een wat minder bekend nummer van Doe Maar. En via de dialectpop van Sandra van Rijs en de reggae van Doe Maar wil ik eigenlijk meer. Ik wil wegdromen, ik wil een stukje Bob Marley. Kan dat geregeld worden?
1: Ja, zeker.
0: Ja, goedemiddag. Nou, ik kreeg... Wat heb je een prachtig nummer aan de lijn. Ik spreek met Mr. Steel.
1: Ja, ja. Nou, leuk dat u, blij dat u hem leuk vindt.
0: Ja, wie is Mr. Steel?
1: Mr. Steel is een zanger, steeldrummer, die muziek maakt hier in Nederland, Nederlandstalige muziek. En ik timmer al wat jaren aan de weg.
0: Mm-hmm.
1: En dit is mijn nieuwste creatie. Doe maar Bob Marley, een combinatie van Bob Marley en het geweldige Nederlandse reggaeband Doe Maar.
0: Ja, super. En wat heb jij met Bob Marley?
1: Nou ja, goed, ik ben een grote fan van Bob Marley, al jaren van begin af aan dat hij begon.
0: Mm-hmm.
1: En ook van Doe Maar. Toevallig heb ik ook in het verleden ook iets samen gedaan met Henny Vrienten.
0: Oh, helaas. Ja.
1: Ja. Nou, Henny die was toen deed hij muziek van het tv-programma Het Klokhuis.
0: Ah, ja.
1: En hij had een uitzending waar hij instrumenten van verschillende delen van de wereld wilde profileren. En daar heb ik samen met mijn broer aan meegedaan. De steel drums.
0: Wat leuk. Ik ben benieuwd of dat nog ergens te vinden is op YouTube of zo, die uitzending. Want dat lijkt me best...
1: Ja, het is van heel lang geleden. Ik vond dit in de 80 jaren, denk ik. Dus ja, het is een tijdje gelukt.
0: En is muziek echt jouw leven of is het iets wat je erbij doet? Of ben jij de hele week bezig met de muziek?
1: Nou, ik heb mijn hele leven muziek gemaakt. Mijn vader was ook muzikant.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb het geluk gehad dat ik van muziek mijn hele leven heb kunnen leven. Ik kan een boterham mee verdienen, dus...
0: En wat doe je hieromheen nog? Je hebt nu dat leuke nummer. Maar waar, als mensen nou zeggen van... Ah, die man klinkt zo enthousiast en dat nummer zo... kunnen we hem een keer zien optreden? Is dat mogelijk?
1: Dat is mogelijk. Ik treed overal op. En mensen kunnen altijd bellen. Ze kunnen me het beste vinden via de platenmaatschappij. Dat is Rood Hit Blauw.
0: Ja.
1: Van Ronald Vist. Die zit in Nijkerk.
0: Ja.
1: En ze kunnen mij boeken via zijn... Mr. Steel. Als je Mr. Steel intoetst op internet... dan kom je van alles tegen wat ik gedaan heb.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen... als je bijvoorbeeld een bedrijfsfeestje hebt... met een thema tropisch of zo... en jij speelt daar... dat je feestje niet meer kapot kan gaan.
1: Inderdaad, dat is... Ik heb heel veel bedrijfsfeesten gespeeld, inderdaad, ja.
0: Ja, nou, we gaan het nummer laten horen. Of sterker nog, ik ga jou op een soort reggae-vibeje vragen... of je het nummer wil aankondigen. En dan ga ik het erin zetten. En als je weer wat nieuws uitbrengt... zou ik je graag nog een keer willen bellen.
1: Nou, zeker weten. Bedankt voor de promotie. En dames en heren, zie de nieuwe single van Mr. Steel. Doe maar, Bob Marley.
0: Ik wens je een hele coole vibe vandaag. Bedankt.
1: Dank u wel.
0: Groetjes. Hoi.
1: Ja.

Lekker hè? En verrassend, Mr. Steel. Dus als u geïnteresseerd bent, kijkt u op Mr. Steel of op Rood-Wit-Blauw, de platenmaatschappij. En ook dank aan de platenmaatschappij voor het vlotte regelen van dit interview. Hartstikke leuke muziek, dus gaat u eens een keer een kijkje nemen. Of neemt u contact op met de platenmaatschappij voor optredens en dergelijke. Of gaat u ook gewoon naar de site van Mr. Steel. Van the Man Morrison, meet me in the Indian summer, oh yeah.

en smelt als deze dansen gang. De lentetuin zegt tegen hart, begraaf de kou, bedek de smart. We zijn verzwakt, mag niet geschort. Het nieuwe waard hier in het licht. Het nieuwe waard hier in het licht.

Ja, ik wilde in deze, ook gedeeltelijk met uw hulp, daarvoor nog hartelijk dank via de socials, er een hele mooie afwisselende najaarsuitzending van maken, met af en toe ook een wat zomerse vibe, in dit nummer zeker niet, maar ook een programmering die niet zo snel bij een andere omroep als je thema jaargetijden hebt de revue passeert. Dus ook wat aparte nummers, nummers die je toch wel raken, zoals dit nummer, Philippe Elan, en een najaarstuin. Meneer Zwartkruis, ik zeg nu nog uit Doetinchem, maar binnenkort uit Duiven. En dan zien we elkaar weer ergens in het najaar. François.

Il y a des larmes sur mes joues, er zijn tranen op mijn wangen. Mais la pluie effacera tout. De regen zal alles van je af laten stromen. Melancholisch liedje van François Hardy. We gaan het najaarsthema heel even loslaten met het volgende interview en een aantal nummers ook. We gaan heel erg terug in de tijd. You needed me.

0: U hoorde Rita Young in You Needed Me and Could I Have This Dance. En daarna samen met Javi Escalera in het prachtige opzwepende Esperanza. En nu heeft ze een prachtig luisterlied uitgebracht. Liefde lezen. En ze is ook nog eens aan de telefoon. Rita, goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag, ook voor de luisteraars.
0: Ja, Rita, jij zit al wat langer in het vak, dat mag ik misschien wel zo zeggen. En ik heb...
1: Ja hoor.
0: En ik, volgens mij had jij toch een jubileum laatst, of ben ik nou...
1: Ja, ik stond 30 april, jongsleden, stond ik 65 jaar op de bühne.
0: Ja, en hoe, voelt, ja. Hoe voelt dat, 65 jaar podiumervaring?
1: Ja, dat voelt natuurlijk geweldig. En ik ben inmiddels, ik maak er ook geen geheim van. Ik ben inmiddels 82 en het gaat maar door. En zolang het doorgaat, blijf ik gewoon mijn ding doen.
0: Maar dat heb ik het idee ook bij jou. Want ik heb al heel lang dat ik jou graag een keer in het programma wil. En dan op RTV Oranje had je zo'n nummer Pluk de Dag. Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, dat heb ik laten schrijven. Toen ik besloot om dat als laatste nummer uit te brengen. En toen had ik dus aan de tekstschrijver gevraagd of die mijn motto wilde gebruiken. Pluk de dag, kijk vooruit en geniet. En nou, dat heeft hij dus heel mooi een lied van gemaakt. En ja, die deed het ook fantastisch goed. Maar ja, daarna is er alweer Maria Isabel gekomen met Javi Escalera samen. En ja, nu deze weer. Dus, maar dit moet echt de laatste zijn.
0: Maar wat een nummer, als ook al is dit dan de laatste. Kun je iets vertellen over het nummer? Want het raakt mij, ik krijg kippenvel. Het is een soort levenslied en luisterlied in één.
1: Ja, het is. Ik kreeg dit nummer aangeboden. Oh. En wat jij dus zegt, ik kreeg kippenvel. Het was door een zanger gezongen. En het is helemaal nieuw hoor, maar je krijgt natuurlijk altijd een proef... opname. Mm-hmm. En toen zei ik tegen mijn man, wij zijn volgend jaar 60 jaar getrouwd. En ik zeg, joh, dit past helemaal bij ons. En de bedoeling was eigenlijk, omdat ik niks meer uit zou brengen, dat ik gewoon dit nummer een orkestband van zou laten maken. En dat ik het gewoon bij mijn optredens mee zou nemen.
0: Ja.
1: Maar toen zegt mijn man, ja, maar het is veel te mooi, je moet het opnemen. Dus we hebben er ook een clip van gemaakt. Ik heb het opgenomen bij Arjan Veneman.
0: Ja.
1: De tekstschrijver is eigenlijk bijna mijn vaste tekstschrijver, John Colleen. Ja. En de muziek is officieel van Bert Koster. Ja. En Arjan Veneman heeft dus het arrangement en de opname gedaan. Dus ik ben er ontzettend blij mee.
0: Ja, nou, ik hoor zijn naam hier regelmatig langskomen. En dit is natuurlijk echt een hele mooie setting. En het lijkt ook echt alsof, zeg maar, ik koop een trui en die trui die past mij precies. Misschien een beetje gek, maar zo is het ook alsof die trui jou precies past.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg hem binnen en ik denk, het slaat gewoon op ons. Hè. Tegenslagen, iedereen heeft dat wel in een lange relatie. En de bedoeling is ook dat er heel veel mensen zijn die nog samen zijn, die dit ook voor zichzelf kunnen gebruiken. Nee.

0: Ja, dat denk ik inderdaad, dat heel veel mensen daaruit kunnen putten. Ik hoor heel veel stemmen op de achtergrond. Ik ben heel benieuwd waar jij bent.
1: Ik ben in Prikkenwater in Vlaardingen en daar hebben wij de show Muzikaal Onthaal.
0: Ja.
1: Ik heb jaren geleden, 15 jaar geleden, heb ik de Stichting Muzikaal Onthaal opgericht. Om te zorgen dat mensen goed entertainment kregen voor een laag prijsje. En dat is zo gebleven. Inmiddels heeft Terry Zuidom het van mij overgenomen. Gezien mijn leeftijd moet je voorzorgmaatregelen nemen. Dus, maar ik ben er wel altijd bij. Dus voor de mensen is er weinig veranderd. Alleen ook de fans van Perry komen er natuurlijk bij nu.
0: Ja. En ook hij heeft echt hele leuke muziek. Wij gaan zo meteen luisteren naar jouw liefde lezen. En vind je het verder prima dat ik nog wat oude liedjes van jou er ook straks omheen draai? Want ik denk dat de luisteraars dit echt heel leuk vinden. Want je hebt zoveel leuke nummers. En ook Vlaardingen, mijn stad.
1: Ja, dat heb ik uitgebracht omdat Vlaardingen 750 jaar bestond.
0: Ah.
1: En toen heb ik met de burgemeester van Vlaardingen een rondje in zijn gepimpte auto, want die was stond helemaal vol met 750 jaar, zijn we een rondje Vlaardingen gaan doen. Ik had alle artiesten uit Vlaardingen, Orgeljoke, Wally, dat Johnny Valentino, de Amazing Stroopwafels, Angelina. Ja, er zijn er zoveel die uit Vlaardingen komen, wat heel veel mensen niet weten. Maar die stonden dus morgens om 11 uur bij ons onder de visbank om de glip op te nemen. Dus dat was al leuk. En de kers op de taart was dat de gemeente Vlaardingen een afspraak had geregeld met Willem-Alexander, met mij. En die was bij het jubileumfeest aanwezig. En voor het feest was ik in gesprek met op een geheime plek samen met Willem-Alexander. Dus ja, weet je, wat kan een mens nog meer beleven?
0: Nee, ja, inderdaad. En toch, en misschien is het best wel brutaal wat ik ga zeggen, toch denk ik dat er toch nog wel weer een nummer van je komt. Je gaat niet stil blijven zitten.
1: Dat zegt iedereen, maar ik weet je, ik heb natuurlijk, mijn optredens zijn ook wat minder, want je bent wat ouder. En vijf keer per week, dat was, zo ging dat. En dat doe ik nu echt niet meer. Dus en je weet niet wat, dat weet ik dus wel, wat een productie kost.
0: Zeker.
1: En dat moet allemaal uit mijn eigen zak komen. En op mijn leeftijd heb je eigenlijk alleen maar een AOW'tje. Dus ik moet, vroeger had ik sponsors, maar op mijn leeftijd komen die ook niet meer. Dus ik moet gewoon een keuze maken. Maar ik blijf wel gewoon optreden. Het is niet zo dat ik stop met zingen. Dat ga ik niet doen.
0: En treed je dan alleen op besloten feesten? Of kunnen mensen jou ook echt zien, Rita?
1: Ja, ze kunnen mij natuurlijk gewoon boeken. En dat gaat dus de website www.ritajong.nl. Dat is makkelijk zat. Daar staan alle contactgegevens op. En via Rood in het Blauw ben ik ook te boeken. Dat is het platenlabel. Dus dat is ook allemaal mogelijk. En ik treed op bij ik treed niet op bij afscheidsprogramma's. En dan bedoel ik natuurlijk op de graafplaats en zo. Daar ben ik te gevoelig voor. En dan neem ik al het verdriet van iedereen mee. Dan gaat de aandacht naar mij en dat wil ik absoluut niet, want het gaat om degene die overleden is. Dus ik doe het niet.
0: Maar dat vind heel mooi dat je dat je die keuze maakt. Het gaat jou om puur en eerlijk gevoel en dat die aandacht op dat moment niet naar jou gaat. Dus ik vind het een hele mooie, respectvolle keuze die je maakt.
1: Ja, en het is wel zo dat als ze me uitnodigen dat ik wil komen, en dan geef ik ook een nummer door dat ze kunnen gaan draaien. Dus ik ben er dan wel aanwezig, maar zelf live zingen, dat ga ik echt niet doen. Ik ben er veel te gevoelig voor. Dus de andere mensen heb ik respect voor die dat wel kunnen.
0: Zeker.
1: Want heel veel mensen adoreren natuurlijk toch een artiest erbij. Maar ik ben zo'n artiest niet, in ieder geval.
0: Nee, nou, ik respecteer enorm je keuze. Het is iets wat ik ook echt absoluut niet zou kunnen. Ook niet spreken op een uitvaart.
1: Nee, presentatrice ook. Maar ik ga het echt niet doen.
0: Nee, ik weet dat ik dan te gevoelig ben en de tranen gaan rollen. Maar de tranen gaan nu ook rollen, Rita. Ik wil jou hartelijk danken voor dit hele mooie interview. Liefde lezen. We gaan genieten van het nummer, Rita.
1: Ja, graag.
0: En dan wens ik jou een hele fijne middag daar. En heel veel inspiratie de komende tijd.
1: Dankjewel.
0: Fijne middag, Rita. Doei, doei.
1: Ja, doeg.

een nummer waaruit heel veel koppels die al heel lang bij elkaar zijn, denk ik, heel veel steun uit kunnen putten. Ook in moeilijke tijden. Rita Young en Liefde lezen. De Deventer singer-songwriter Martin van de Vrucht. En Martin luistert, dacht ik, ook op dit moment. En we gaan hem zeker nog een keer in het programma halen. Like a Tumbleweed.

En daarmee hebben we het eerste uurtje muziekmelange al gehad. Met een hele grote rol voor het najaar. Altijd natuurlijk zo rond de 20ste, 21ste. Ruim baan voor het najaar. We beginnen natuurlijk na het nieuws van 1 uur met Gerard Cox. En het is weer voorbij die mooie zomer. Dat kan natuurlijk niet missen. Nog een tweetal interviewtjes. We proberen de interviews wat kort te houden. Zodat het voor iedereen leuk is. Mensen die het leuk vinden om te genieten van interviews. Op cultuur, op zanggebied. Maar ook mensen die gewoon lekker allerlei muziek willen horen. Zodat we echt een volledig integraal muziekmagazine zijn. Met een stukje muziekeducatie. Zoals onze station manager dat een keer noemde. Vond het een hele gewichtige titel. Maar dat is het misschien ook wel een beetje. En daaromheen allerlei heerlijke muziek. Over heerlijk gesproken. Ik ga een heerlijk bakje koffie pakken. En dan ben ik na de klok van 1 en nog een heel uur bij u terug. Tot zometeen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. De 80-jarige acteur stopt ook als Grover. Aanleiding is het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die jarenlang Ernie speelde. Hane zegt dat een nieuwe generatie nu de kans moet krijgen. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Muziekmelange.

suggestie die werd aangereikt door mijn collega Riet Welgave. En die kwam met nog een suggestie, ook een Nederlandstalig nummer dat ik niet kende. En ze zei, het is een generatie iets. Ik weet niet, Riet, hoor, of er tussen ons een hele generatie is. U bent in ieder geval een hele deskundige collega met een heel mooi programma. Vanavond tussen 7 en 9 en op dinsdag, vanavond is dan de herhaling, dinsdag de nieuwe uitzending tussen 8 en 10. Het is een heel gevarieerd programma dat Riet maakt, amusant, met blaasmuziek. In het eerste uurtje is het een zogenaamde Hafabra, Harmony van Fabras. Maar dat doet ze heel leuk. Net als bij mijn muziekmelange zijn er soms thema's over zeevaart, over herfst, over lente, over wijn. Er is van alles. En het tweede uur is dan wat meer volkstümlich, böhmisch. Hartstikke mooi programma. We maken vele mooie programma's bij RTV Apeldoorn. Dus daar hou ik u ook graag van op de hoogte. En nu dus haar suggestie in oktober van Lisbeth List.

Heerlijk, hè? George Shearing en Nat King Cole en de September Song. Tony Villay en de andere dames van Pussycat. En zij beschrijven het vochtige weer in september. A wet day in september.

0: Reinhard May, herfst, winter, überdecken. En van Reinhard May in Duitsland gaan wij naar Bonaire. Met Harjan, goedemiddag.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is 2:50. Het is hier is de middag aangebroken. Hey, vertel eens wat over jezelf, Harjan.
1: Nou ja, ik Harjan, de 50 aangetikt. En we lopen al wat jaartjes mee in muziekland. Ja, eigenlijk al gewoon 36 jaar, denk ik. Dus ja. Zo nu en dan brengen we een paar liedjes uit. En sinds een half jaar woon ik nu op Bonaire. En daar hebben we een nieuw liedje voor geschreven. Laat ik het zo zeggen. Ja.
0: En wat een nummer. Ik liet het gisteren aan verschillende mensen horen. Ik zat in het filmhuis. Ik zeg, ik heb nu een nummertje. En iedereen zegt van, hoe kan het dat die zanger niet veel bekender is? Nou, daar mag jij misschien een antwoord op geven.
1: Ja, nou ja, weet je, ik heb natuurlijk heel veel, of het meeste wat ik uitgebracht heb, is Nederlandstalig. En dat moet dan net even vallen.
0: Ja.
1: En je weet hoe het werkt. Je krijgt natuurlijk 40 aanvragen per week binnen ongeveer.
0: Klopt.
1: En dan moet je er net even tussendoor komen. En weet je, zoals je gewoon in de auto zit, dan luister je natuurlijk wel op bepaalde muziek. Dat is niet altijd Nederlandstalig. En toen dacht ik, weet je, waarom ga ik niet een liedje opnemen die over mijn vertrek gaat naar Bonaire?
0: Ja.
1: En dus eigenlijk zo is het liedje ontstaan. En ja, je hebt een beetje een country island sfeertje gebracht.
0: Zeker.
1: En toen was dit het resultaat, zeg maar. Ja. Ja,
0: en wat een resultaat. Je wordt ook helemaal meegevoerd. Wat was voor jou eigenlijk de hoofdreden om naar Bonaire te gaan, Harjan?
1: Nou ja, ik heb zelf al 15 jaar geleden op Aruba gewoond. Mm-hmm. En weet je wat het is? Kijk, in Nederland is alles gehaast en gedoe. En alles moet met agenda's.
0: Klopt.
1: En je leeft natuurlijk maar één keer. En weet je, en er zijn best wel wat mensen, zeg maar, in de afgelopen jaren mij ontvallen die nog geen 60 zijn geworden. Toen dacht ik, ga ik daar nou op zitten wachten of niet? En zodoende. En toen konden we werk krijgen op Bonaire en in de gamen gewoon spul verkopen en wegwezen. Ja, even plat gezegd, ja.
0: En ik aan jouw reactie. Het tempo en het leven in Bonaire bevalt.
1: Ja, stop hier. Ja, het is niet te vergelijken. Je kan het ook niet uitleggen. Als je hier niet woont of bent, zeg maar, kun je het niet uitleggen. Nee.
0: Nou, ik, voor mij lijkt mij het heerlijk. En vooral dat het tempo van het leven wat anders ligt. En ook de mensen misschien wat hartelijker zijn. En wat minder haatdragend naar elkaar. Dat is een beetje het beeld wat ik heb.
1: Ja, dat is echt, weet je, gaat hier gewoon qua mensheid, zeg maar, gewoon 40 jaar terug in de tijd. Weet je, hier kun je de achterdeur nog open laten, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Dat kon vroeger in Nederland ook nog, maar dat kan tegenwoordig al lang niet meer. We gunnen elkaar hier nog iets.
0: Het kan wel, maar dan heb ik alleen geen fiets meer.
1: Nou ja, je kunt wat doen als je wil verhuizen. In ieder geval je huis leeg. Dat scheelt een hoop, hè?
0: Ja, maar...
1: Dat moet je maar zien.
0: Ik weet, vroeger ging ik wel eens op vakantie in de bergen. En daar is het nog wel eens in dorpjes in Zwitserland en Oostenrijk, waar dat ook is. En dat is gewoon een heerlijke vibe. Dat, vooral wat daaraan ten grondslag ligt, dat je elkaar lekker kan vertrouwen.
1: Ja. En weet je, men, ook als je hier op de weg rijdt, zeg maar, men laat elkaar gewoon voor op een kruising waar iemand helemaal geen voorrang heeft. Weet je, het gaat allemaal heel gemoedelijk met elkaar om. En dat is echt wel het grootste verschil. Ja.
0: En
1: dat het natuurlijk altijd mooi weer is.
0: Nou, je neemt mijn tekst weg. Ik zeg, en het weer is natuurlijk heel lekker. Ik ga jou vragen, het nummer, want het nummer is echt geweldig. Ik ga daar zeker vragen over krijgen. Wil jij het voor mij aankondigen, dan ga ik het voor je inzetten, Harjan.
1: Ik ga het doen. Nou mensen, hier komt mijn allernieuwste single, getiteld Island Breeze.
0: Ik wens jou een heerlijke zondag op Bonaire. Groetjes.
1: Ja, dankjewel. Hij is net begonnen, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

Heerlijk, hè? Harjan. En hij woont op Bonaire, Island Breeze. We gaan naar een kruisbestuiving tussen China en Frankrijk. En de zangeres is woonachtig in Parijs. Half jaren 90 begon ze een beetje door te breken in Parijs met die heerlijke jazz-achtige swing. Margot Zeng en Pluie de Paris, de regen in Parijs.

Ja, door Parijs slenteren en dan het gevoel hebben dat die regen voor jou voorbestemd is. La pluie n'est que pour moi. De regen is slecht voor mij. Les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. Hè? De bladeren die je met zijn hark aaneenveegt. Frans nummer van Yves Montand. Suggestie van de heer Bammens. Eva Cassidy met haar versie en Autumn Leaves.

Ja, de herfst komt eraan en de laatste roodborstjes zien we ook. Rockin' Robin van Bas Kleine en his Harmaniacs. En daarvoor die heerlijke uitvoering van Eva Cassidy van Yves Montand's Les Feuilles Mortes, dankzij de heer Bammens. Hartelijk dank daarvoor, Autumn Leaves. We gaan naar het laatste interview voor vandaag. Als de muziek enigszins meewerkt, gaan we naar het laatste interview voor vandaag.

0: Ja, de band Mr. Ferocious met de heerlijke zang van Victor Griffioen. En we zaten eerder dit uur met Harjan op de Bonaire met zijn Island Breeze. En nu weer zo'n heerlijke muzikale vibe. En Victor doet niet anders dan heerlijke muziek op de plaat zetten. De ene na de andere. En ik had hem ook nog eens 20 jaar jonger geschat. Dus wat wil je nog meer? Victor, goedemiddag.
1: Hallo, dankjewel. Ja. Ja, wat moet ik met zo'n compliment, Onno? Maar dankjewel, dankjewel.
0: Ja. Ja, daar kun je ook weinig mee, hè? Ik weet het.
1: Nou, ik vind het wel heel lief, maar ja, oké. Okay. Nou, and now for something completely different, hè?
0: Ja, we are going to be heading for Ohio. Vertel eens iets over het nummer.
1: Nou, even kijken. Het is een nummer dat ik 10 jaar geleden heb geschreven voor een muziektheatervoorstelling. The Man Don't Break. Ja. En dat nummer is me altijd heel erg bijgebleven. Ik heb geprobeerd iets te schrijven in de stijl van Woody Guthrie en de vroege Bob Dylan. Een tragisch verhaal, echt een luisterlied. Waarvan ik hoop dat het de luisteraar meeneemt naar vervlogen tijden. En hou de Kleenex bij de hand. Het loopt niet zo heel fijn af.
0: Nee, we zitten vandaag in een najaarsuitzending hier, dus daarom past het heel goed. Dat gevoel van een beetje melancholie en treurnis en weemoedigheid. Dus het past er perfect in.
1: Nou, perfect. Cool. Ja, dankjewel dat je het wilt draaien. We zijn er heel trots op.
0: Ja, en dat album komt eraan, hè?
1: Ja, dat klopt. We zijn nu midden in een pre-vinyl release toertje. Dus we hebben 4 data waarvan er net 2 zijn geweest. En dan kun je de plaat al kopen en hij komt officieel in november uit. En dan ook volledig op de streamers. En in aanloop daarnaartoe hebben we dus inderdaad de Playcam, nu Ohio. En dan in oktober komt er nog een single uit. En misschien nog 1 bij de release van de plaat, het titelnummer Man Don't Break. Zo heet de plaat ook.
0: Ja, en dan als kers op de taart, deze is een beetje flauw, maar dan in november als het album uitkomt, dan gaan wij hier natuurlijk flink veel muziek van het album draaien en het album flink promoten en hopelijk ook met jou erover babbelen.
1: Dat lijkt mij heel leuk, Onno. Altijd always a pleasure, zoals ze dat zeggen.
0: Ja, the feeling is mutual. We gaan naar Ohio, de Kleenex bij de hand. En jij zit op een verjaardag, dus ik hoop niet dat daar de Kleenex heel veel bij de hand moet.
1: Ja, ze kennen het nummer, dus die gaan er echt niet meer om huilen. Maar het is mijn vaders favoriete nummer, die is er toevallig ook. Dus misschien zit hij ook wel even te luisteren, inderdaad.
0: Ik ga het aanzetten. Ik wens je een hele fijne zondag, Victor.
1: Dankjewel, Onno. Jij ook. Merci, hè.
0: De rien. Groetjes.
1: Hoi.

Ja, even een huishoudelijke mededeling. Het nummer Jaargetijden van Grace Reese heb ik wat moeite mee met de opname. Die ga ik volgende week laten horen, dus die komt zeker aan bod. Ohio, de nieuwste van de band Mr. Ferocious. Ik voel een Apeldoorns podiummoment aankomen, Hieke, met zowel Martin van der Vrucht en Mr. Ferocious. Dus als je mensen zoekt en ze willen misschien en ik kan bemiddelen, zou misschien best mooi zijn, hè? Hint, hint. Nienke, wat een prachtige suggestie. Je komt altijd met nummers. Nienke van der Kooi uit Vraneker. Dat ik denk, hoe komt ze erop? Astrid Elisa, ik sluit zacht de deur van de zomer.

Ja, en u hoort de prachtige regendruppels van dit heerlijke jazzy arrangement van Rainy Night in Georgia van Stefan Gvildis. Volgende week draai ik ook nog wat nummers van Rita Jong. En wat gaan we volgende week nog meer doen in de muziekmelange? Want het programma is bijna ten einde. Ik ben, ik heb spannende momenten, want ik ben bezig in het boek El Frank. Een prachtig boek over bitter zoet leven en heel veel muzikale verwijzingen in het boek naar de jeugd. Gedeeltelijk autobiografisch van schrijfster Mirella Ordelman. En zij is volgende week te gast en we maken er ook een muzikaal geheel van. En we gaan ook het hebben over dat boek. En Ilse Huizinga is aan de telefoon. En we gaan verschillende stukken uit haar carrière draaien. Dus lekkere, heerlijke jazzy muziek. Voor nu gaan we zo meteen overschakelen naar Heerde voor Radio 794. U heeft weer vele programma's nog zo goed van ons vandaag. Het live programma Amusant, Give Me the Night, de klassiek. En vergeet u ook niet, aanstaande vrijdag luistert u gewoon van 8 tot 10 na het Apeldoorns podium, gepresenteerd door mijn lieve collega Hieke Goos. Dit was de najaarsmelange. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik wens u een hele fijne zondag en heel graag tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft de 2 mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met vloeibare cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in flessen met vloeibare zeep en kwamen uit Colombia met Kroatië als bestemming. Douaniers ontdekten de lading na een tip over een verdachte container. De omvang van de cocaïnevangst wordt nog onderzocht. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra

0: Hey!
1: We zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
0: Voorst Veluwezoom.
2: Gerben Rorijen houdt je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 794. Sport.
3: Leuk dat je luistert. Even dit knopje aanzetten. Ja, dan gaat het allemaal wat beter. Fijn dat je luistert. Het is 2:03. Welkom in de ziekenboeg. Althans, hier in de studio. Het gaat allemaal niet voor harder, maar we zijn er toch. En we hopen tot 5:00 bij je te zijn met een leuke uitzending. Met veel sport. En moet ik eigenlijk de luisteraars in Apeldoorn ook eventjes een hartelijk welkom heten. Want zoals jullie weten, RTV 794 die had al een samenwerkingsverband met een beetje de richting Brummen, Voorst, Twello, die kant op. Maar in aanloop na een echte streekomroep werken wij ook samen met RTV Apeldoorn. En daarom ook vanmiddag een aantal wedstrijden die worden gedaan door de verslaggevers van RTV Apeldoorn. Onder andere Henk van de Put en ook met Belinda Kerkhoven. Dat is alleen maar leuk, want je weet het, de voetbalwedstrijden op de zondag, het schuift heel veel naar de zaterdag. De spoeling was een klein beetje dun aan onze kant hier VV Heren, die is naar de zondag gegaan. Epe natuurlijk ook. KCVO uit Vaassen gaat ook naar de zaterdag. Dat moet ik zeggen, ik zei de zondag, maar de zaterdag. Dus we zijn heel erg blij met dit samenwerkingsverband. Dat betekent ook dat de uitzending weer wat voller wordt op de zondagmiddag. Loenenmarkt tegen SC Reden, daar gaan we zo meteen niet mee beginnen, maar we gaan wel mee schakelen met Henk van de Put. Die is afgeleid naar Loenen. Go Ahead Deventer tegen Emst. Daarmee zijn we in de vierde klasse beland, vierde klasse E. Herwin Roosendaal die gaat ons op de hoogte houden. En ZNL tegen Trussenkracht Apeldoorn. Daarvan is John Overvelde straks de gastheer vanuit de Vecht. ZNL dus vlug en lenig. Eerst maar eens kijken hoe het gaat bij Belinda Kerkhoven. Beekbergen tegen het GSC

0: 38, dat komt uit Giesbeek. Beekbergen die is de beker goed doorgekomen. Twee wedstrijden gewonnen, en dus 6 punten en bekeren door. Belinda, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ook natuurlijk voor de luisteraars niet alleen een aantal dorpen, maar ook alle dorpen die jij net al noemde. Ja. Fijn om met elkaar samen te werken en inderdaad leukere uitzendingen te maken met wat meer wedstrijden. Ja. Ze zijn hier nog niet begonnen, spelers zijn nu net het veld opgekomen. De handen worden geschud, dus we gaan zo aftrappen. Geef mij de gelegenheid om even de opstelling van Beekbergen te geven. In het doel, oude bekende natuurlijk, Mike Kolderhof. Verder zijn in het veld gestuurd Frank van der Belt, Jori van Lente, Thomas Reinders, Rens Klopman, Timo Kalot, Timmer de Ru, Jurre Thijhoff, Jurie Klunder, Jurre van der Kamp en Lars van Engeland. Zij dus door trainer Danny van Engeland uitgekozen om het hier vandaag in de seizoensoverture, zoals het zo mooi heette, te gaan doen en de 3 punten in Beekbergen te gaan houden. Er wordt nu gepost. De til van de week staat er ook bij, dus wij gaan denk ik binnen nu en een paar minuten starten. Dus ik zou zeggen, tot straks.
0: Het eerste doelpunt wordt zometeen al gescoord, denk ik, Belinda, door de pupil van de week.
1: Dat zeker, ja. Die gaat hopelijk scoren. Misschien heeft hij er meer pogingen voor nodig, maar laten we hopen dat hij het in één keer voor elkaar kan krijgen. Ja. Altijd leuk om te zien.
0: Oké, dankjewel. Tot zometeen. Je hoorde Belinda bij de wedstrijd van Beekbergen tegen de GC uit Giesbeek. Eens kijken hoe het in Loenen is. Schakelen met Henk van de Put. Ja, Loenenmark die heeft niet meegedaan aan de beker. Droeve omstandigheden. Dus ja, dit is eigenlijk de eerste officiële wedstrijd, Henk. Goedemiddag.
2: Ja, inderdaad. Ze hebben zich zelf teruggetrokken uit het bekertoernooi. Ja. Dus ja, zullen we zeggen, droevige omstandigheden.
0: Dat las ik op de website, maar goed.
2: Ja, nou, ze hebben gewoon te weinig spelers kunnen vinden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat is niet zo leuk, hoor.
0: Dat is ook droevig, hè?
2: Ja, dat is ook droevig. Ja, dat kun je ook uitleggen, inderdaad. Betekent wel een flinke geldboete. En er gaan geruchten dat ze ook volgend jaar nu al zijn uitgesloten voor een bekercompetitie. Maar goed, dat is nog zo ver weg, daar zullen we verder maar niet over uitweiden. Ik groet jullie allemaal, luisteraars, en ook Gerben in de studio vanaf het Loenenpark in het altijd gezellige Loenen. Loenenmark tegen sportclub Reding. Ik zat even op te letten wat er allemaal gebeurde in de aanval van Loenenmark, maar levert niks op. Ja, het Loenenpark. Vorig jaar is Loenenmark kampioen geworden in de 5e klasse. Ja. Spelen dus nu weer 4e klasse. Dat is natuurlijk mooi. Waar het niet dat ze nogal wat kwaliteit hebben moeten inleveren. Er zijn een paar spelers vertrokken naar Harskamp. Bijvoorbeeld Jeffrey Rutgers, maar ook Ruijs, de aanvoerder. Calvin Ruijs, van alle twee naar Harskamp gegaan. En dat is kwaliteit die ze hebben moeten inleveren hier aan de kant van Loenenmark. Ook een nieuwe trainer is hier aan het roer gekomen. De vorige trainer Rauw, die is verkast naar Voorst. Kortom, het is allemaal nieuw. En een beetje kommer en kwel, dat mag je eigenlijk maar zeggen. Ze hebben het allemaal heel zwaar hoofd in om deze competitie tot een redelijk einde te brengen. U krijgt voor mij straks de opstelling. We hebben inmiddels 4 minuten gespeeld hier op het Loenenpark. 0-0, dat zal u niet verbazen. Straks veel meer vanuit Loenen.
0: Dankjewel, Henk van de Put. Beekbergen tegen GC gaan we zo meteen weer mischakelen. Loenenmark dus, SC Reden, Henk van de Put, Jordem zojuist. We zijn ook bij de 5e klasse. Ik heb het al gezegd, CNL tegen TKI. Maar eerst eens kijken hoe het gaat in de 4e klasse. Hey, Go Ahead Deventer tegen de voetbalvereniging Emst. Eens kijken hoe het in Deventer gaat. Herwin, een hele goede middag.
3: Goedemiddag Gerben en alle luisteraars. Welkom vanaf Sportpark de Rieler Enk in Deventer. Emst mag vandaag gaan aantreden tegen een promovendus uit de 5e klasse. Mm-hmm. Wel Go Ahead Deventer uit Deventer. Zij zijn vorig jaar met 51 punten kampioen geworden in die 5e klasse. En maar liefst 70 doelpunten voorgemaakt. Dus dat loopt wat vanmiddag. Ze hebben een paar hele goede buitenspelers. En ook een keeper is van goede kwaliteit. Maar goed, Emst heeft natuurlijk al een jaartje in de 4e klasse erop zitten. En heeft zich vorig jaar rechtstreeks weten te handhaven in die 4e klasse. Dus we gaan dit seizoen eens kijken waar Emst zal eindigen. En Emst doet dat vandaag in de volgende formatie. In de goal staat natuurlijk Dylan van der Beek. Achterin centraal staan Frank Timmer en Mike Bleker. De nieuwe aanwinst op de back is Thijs Albertus staat rechtsback. Linksback staat Rick van Maurik op het middenveld. Thijs, Cas Albertus, Roman Mekelenkamp en even kijken, Michael Gerrit.

0: En voorin hebben we Wouter van Amersfoort, Jan-Willem Lagerwijk en natuurlijk aan de rechterkant Raoul Gerts. En dan mis ik op de midden trouwens nog Mikey Vinken. Daar zou Amsterdam mee moeten doen. Nou, de wedstrijd is inmiddels 6 minuten bezig. En de eerste goede kans was voor Coadete. Die bal die ging net voorlangs naast. Maar ja, Amsterdam heeft ook al een paar goede speldenprikjes weten uit te delen. Zojuist ook tijdens het opnoemen van de opstelling van mij. Een hele goede kans voor Amsterdam. Maar die ging maar net naast. En ja, goed. We zijn op dit moment ja, ongeveer 6-7 minuten aan het spelen.
1: Hoe is Emst uit de voorbereiding gekomen, Erwin?
0: Nou, voorbereiding is best goed geweest. We hebben een eigen Univee-toernooi gehad. Daar zijn ze tweede geworden. De dikke wedstrijden gewonnen van Vaassen. In de laatste minuut verloren van Terwolde. En vorige week ja, pijnlijk met 8-0 verloren van Artikel. Ja. Dat was even een
1: wisselmomentje.
0: Ja, behoorlijk. Maar goed, ja, ik roep altijd, MC heeft wel één keer per seizoen zo'n wedstrijd. Nou, laat het dan maar in de beker zo zijn.
1: Hè? Ja, dat klopt. Ja.
0: Daar is de schade het minst erg. Maar nee, we hebben daar van de week goed met de jongens over gesproken. Okay, er lagen ook wel wat oorzaken.
1: Erwin, ik ga even schakelen. Een doelpunt. We gaan naar Belinda Kerkhoven-Beekbergen tegen de GSC.
2: Ja, en dat was een corner voor Beekbergen. En die werd uitstekend ingekopt, moet ik zeggen. En dan moet ik nog even spieken wie het was. En dat was met nummer 12 Jurre Tijhoff. De actie vooraf kwam van Rens Kortman. Daar kon dus de keeper nog een corner maken. Maar de corner werd dus uiteindelijk het doelpunt. Beekbergen leidt 1-0.
1: Dankjewel. Gauw weer terug naar Erwin.
0: Ja, nee, er lagen vorige week wel wat oorzaken aan die 8-0. We misten vier basisspelers, waarvan er vandaag 3 weer terug zijn. Alleen Maximilian Baat is nog met vakantie. En Jesper Timmer is nog geblesseerd. Maar ja, vandaag staan we wel weer in een hele sterke opstelling. Dus ik verwacht een mooi begin van dit seizoen, Gerber.
1: Mooi. De selectie is redelijk intact gebleven, begreep ik, hè?
0: Ja, er zijn 2 spelers gestopt. Jeroen van Nissen is lager gaan voetballen en Wim Schokkenkamp. Dat was wel ons centrale duo. Maar daarentegen hebben we Mike Bleker vanuit Alkmaar uit de derde klasse overgekregen. En ja, die vult die plek daar nu netjes achterin. En dat doet hij hartstikke goed. Okay. Het is een jongen van boven de 2 meter, dus kopsterk. En ja, we verwachten veel van hem daarin.
1: Goed. Hey, dankjewel voor nu. We komen straks hier bij je terug. Erwin Roosendaal kijkend naar Go Ahead Deventer tegen de voetbalvereniging Emst. Henk van der Put, Loenemark tegen Reden.
3: 8e minuut van de wedstrijd, 0-0. De beste mogelijkheden waren voor de sportclub Reden. Dat mag wel gezegd worden. Maar goed, de keeper van Loenemark stond wel op de goede plek een paar keer. Dus daarom is het nog 0-0. Ik geef u even de 11 namen van Loenemark. In het doel staat Scotty Thomassen. Dan Ruben Kersten, Nick Paké, Remco Hendriksen, Mees Woestendijk, Luc Ogink, Joey van Dijk, Nano Hoenink, Jesse Vassinkiewicz. Ja, dat is altijd even lastig om die naam goed uit te spreken. Ik doe het nog een keer. Jesse Vassinkiewicz. Dat Niels Elijzen en Roy Lendering. Dat zijn de 11 van de nieuwe trainer bij Loenemark. Dat is Sander Baring. Scheidsrechter is de heer Mural. Hij is uit Apeldoorn afgekomen, reizen hier naar Loenen. En gaat straks dus ook met de fictie weer terug, heb ik me laten vertellen. Ja, dat moet allemaal kunnen natuurlijk, hè. Opstelling van Reden laat ik even achterwege. Dat zal ons allemaal een zalige zorg zijn, denk ik zo. 0-0, 9 minuten gespeeld.
1: En ben jij ook op de fiets, Henk, of niet?
3: Met de autopet, Gerben.
1: Ja, ik dacht het al, ja, ik dacht het al. Goed, dankjewel, Henk van der Put. Loenemark tegen Reden nog 0-0. 1-0 bij GSV. Die speelt uit bij Beekbergen. Dat is een mooie opsteker, die 1-0, Belinda.
2: Ja, zeker voor Beekbergen. Dan gaat nu weer Beekbergen in de aanval. En dan gaat het schot van Timmer de Rumer net naast. En dat had zomaar 2-0 voor Beekbergen kunnen zijn. Dus ja, ik zou zeggen, Beekbergen voortvarend uit de startblokken. En ja, ze zijn toch al meerdere keren gevaarlijk geweest. Hadden hier zojuist ook nog een corner. Dus ze zetten enorm veel druk al direct bij het uitverdedigen van de tegenstander. Dus ja, Beekbergen, ja, nogmaals, goed uit de startblokken gekomen. Hebben veldoverwicht en hebben dat al heel snel weten om te zetten in een doelpunt. En het spel speelt zich toch voornamelijk af op de helft van GSV. Weer een afstandsschot. Oh, dat gaat ook maar weer net. Dat was Rens Kortman die vanaf 1 meter of 20 probeerde. Het ging maar ten nauwe nood over het doel van GSV. En ja, het gaat lekker bij Beekbergen, dus hopelijk kunnen ze dat vasthouden. Ze leiden in ieder geval op dit moment met 1-0.
1: Dankjewel, Belinda Kerkhoven. Ja, er wordt driftig op lastig gehoord, ook bij VNL tegen TKA. Ik wou eigenlijk beginnen met John Overvelde. Hartelijk welkom, degene in de uitzending. Maar er is al gescoord, hè, in de vijfklasse D.
4: Ja, goedemiddag, Carmen, hier vanuit de weg. Het is inderdaad een flits in de stad hier tussen VNL en TKA. Al in de eerste minuut was het Sam Eindhoven die uit een corner van Niels Overvelde schitterend raak kopt. Het is mooi genomen corner vanaf de rechterkant. En eigenlijk ja, vanaf de aftrap komt TKA in de 16 bij VNL. En die spits die rond heel beheerst af. En zo stonden we binnen 2 minuten stonden hier op 1-1. Voordat goed en wel de wedstrijd begonnen was en iedereen aan het bijkomen was hier, lagen er al 2 ballen in het netje. Dus mooie start hier van deze wedstrijd.
1: Goed, eventjes terug naar het begin, John. Hoe is VNL uit de voorbereiding gekomen?
4: VNL heeft een wat wissel in de voorbereiding.
1: Ja, ik moet je even onderbreken, want we gaan weer naar een doelpunt. Beekbergen, GSV, Belinda.
2: Ja, het is weer Beekbergen en als het niet in de rug die hier voor de 2-1-0 aantekent. Voor de balverlies van GSV met uitgededigde. En Beekbergen weet daar goed raad mee. En staan dus nu inmiddels alweer op 2-0.
1: Dankjewel. Gauw weer terug naar John.
4: Nee.
1: John.
4: Ja.
1: We zijn er weer. Ga verder. Je zat midden in je verhaal.
4: Ja, VNL heeft een wat wisselende voorbereiding gehad. Bekertoernooi natuurlijk weer meegedaan. Voor het eerst sinds jaren. Vorig jaar hadden we daar nog niet voor ingeschreven. Het was het eerste jaar in de standaardklasse weer na 3 jaar afwezigheid. Dit jaar wel weer ingeschreven in het bekertoernooi. Nou ja, we hadden een paar lastige tegenstanders erbij. Bastion uit Steenderen. Vorig jaar nog competitiegenoot, maar wel gepromoveerd naar de 4e klasse. Net met 2-0 verloren, goede wedstrijd aangespeeld. Dan hebben we thuis gespeeld tegen SAE uit Hal. Is een huidige competitiegenoot. Die wedstrijd is een spectaculaire wedstrijd. Werd met 5-4 gewonnen hier in een heel spectaculair scoreverloop. En vorige week de laatste wedstrijd was tegen CCW uit Willep, Cupa-Willep combinatie. Ja, die spelen ook een klassietje hoger. En daar werd het eigenlijk ook in een hele spectaculaire wedstrijd 8-5 maar liefst. Dus we hebben heel veel doelpunten gezien in de voorbereiding. Maar goed, er zijn nog wel wat tegendoelpunten gevallen ook. Daar moet PNL eigenlijk nog een beetje van af. Maar goed, er was nog voorbereiding. Nu gaat het om het Echi. En nou ja, VNL is deze wedstrijd prima begonnen. Ik zal even met de opstelling van VNL zeggen. Er is gekozen voor Raymond Buitenhuis in het doel. Hij had concurrentie van een jeugdige keeper, Sander Groot. Maar tot nu toe is het voordeel beslecht voor de huidige keeper Raymond Buitenhuis. Achterin spelen we op rechts met Ruud Kamphorst. Centraal staan Milan Koldenhoff, die is op het laatste moment nog in het veld gekomen of binnen de lijnen gekomen, want Ruben Hissink is in de warming-up geblesseerd afgevallen. En Milan staat daar samen met Stan Menting, terwijl TKA nu in de aanval is. Even onderbreken, TKA is in de aanval in de 16. Die bal wordt voorgetrokken, die wordt maar net gemist door de spits en die rolt nu verder voorlangs. Dus dat was eigenlijk een gevaarlijk moment nog weer voor TKA, even tussendoor. Dan hebben we op de linkerkant moet ik even goed kijken wie daar staat. Dat zie ik even zo gewoon niet, maar hebben we het middenveld. Op het middenveld staat dan de firma Overvelde in de vorm van Niels, Remzo en Tim. Die moeten daar het middenveld bewaken. En op de linkerkant zie ik inderdaad Patrick Schuppan staan nu. Daar links weg te staan. Terwijl hij hier een gigantisch groot militair vliegtuig overkomt. Ik weet niet of je dat kunt horen op de radio.
1: Ja, dat kunnen we horen.
4: Met een beetje lawaai. Nu is even VNL in aanval. Niels Overvelde alleen op de keeper af. En die scoort zowaar hier. Het is hier 2-1 voor VNL. Schitterende steekpaas eigenlijk vanaf het midden van het veld van Matthijs Dijkstra, daar kom ik zo meteen nog op. En Matthijs die steekt Niels weg en laat de laatste verdediger zijn hielen zien. En alleen op de keeper af, ja, ik zou zeggen bijna zekerheid. Maar het is hier in de 14e minuut zo live op de radio 2-1 voor VNL geworden. En dat is een mooie opsteker in een tot nu toe vermakelijke wedstrijd. Ja, en zo kom ik eigenlijk niet aan mijn opstelling toe. om die af te maken. Maar op de linkerkant staat dus inderdaad Matthijs Dijkstra. Dat is een nieuwe naam hier in de vecht. Matthijs is overgekomen van Groenwit uit Apeldoorn. Jonge, 18 jaar. Is hier kameraad, vriend van de jongens hier uit de vecht. En die loopt eigenlijk al jaren met hen mee. En na veel overhalen en praten en doen met de jongens, heeft hij nu besloten om

0: VNL te gaan voetballen. En ja, dat is zo'n aanwinst. Die staat gewoon hier nu gelijk in de basis als rechtbuiten. En verder hebben we nog de twee Sammen voorin. Sam Eindhoven en Sam Lagerwij.
1: Oké, als ik het een beetje zo hoor, dan heeft Gerben van Essen toch wel de selectie redelijk kunnen behouden, hè? Een nieuwe naam, maar...
0: Ja, dat klopt. Kijk, VNL, vorig jaar zaten we natuurlijk met een dubbel programma van de jongens van de JO19. Dit jaar is er dan geen JO19 meer, dus die jongens zijn eigenlijk allemaal overgekomen. En daarvan zijn er nu drie die dan vaste basisspeler geworden zijn in het eerste, Niels, Sam en Sam. Daarna zitten er nog wat heel wat talentvolle jongens die nog net niet helemaal klaar zijn voor het grote werk, om het zo maar te zeggen. Die spelen nu een tweede. We hebben nu ook een heel mooi jong tweede gemixt met wat routine. Jeugdige keeper, een paar jonge jongens erbij daar bij tweede. Dus ja, daar zit ook echt wel wat achter nog weer. Maar inderdaad, de selectie is eigenlijk nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel voor nu. We komen zo meteen weer bij je terug. 2 tegen 1. VNL tegen Turkse Kracht Apeldoorn. Op de autopet naar Loenemark. Henk van der Put. Loenemark tegen Reden.
2: 0 tegen 0. 17e minuut. Ik kijk naar een aanval van Reden. Via de rechterkant wordt de nummer 17. En dan heb ik het over Leurik. Die wordt aangespeeld. Geeft een goede voorzet. Maar wordt toch niet helemaal weggewerkt. Uiteindelijk wel door de verdediging van Loenemark. Werd er weggewerkt. Komt toch weer een voorzet van Reden. Ook dat levert weer iets op. Ja, je hoort het wellicht. Het meeste balbezit is toch wel voor Reden. Aan de andere kant hebben we een prachtig schot gezien van nummer 9 van Loenemark, Joey van Dijk. Hij schoot vanaf een meter of 18 op doel. Via de keeper en de binnenkant van de paal ging die bal niet over de doellijn. Dat betekent een enorme mogelijkheid voor Loenemark die jammerlijk teloor ging. Dus ja, mooi om naar te kijken. Dit soort momentjes van Loenemark en van Reden. Leuk om naar te kijken deze wedstrijd. Beste balbezit dus voor Reden. Aan de andere kant Loenemark laat zich ook gelden. Zo nu je dan met een uitval. Terug naar de studio.
1: Dankjewel Henk. Vliegende start van Beekbergen tegen de mannen uit Griesbeek. Belinda.
3: Ja, het staat nog steeds 2 tegen 0. Dus goede zaken voor het team van trainer Danny van Engeland. Lekker om zo de competitie te beginnen binnen 10 minuten op 2 tegen 0. De storm is toch wel een beetje gaan liggen. Maar het is toch Beekbergen wat de klok slaat in deze wedstrijd. Nu dan een aanval van de tegenstander, maar dat wordt weer gelijk opgevangen. En mag Beekbergen weer een aanval gaan opzetten. Ja, zo zie je dus dat GSV er nauwelijks aan gepast komt. Speelde voor het seizoen ook vierde klas, een andere competitie dan Beekbergen. Maar hebben daarvoor zelfs een paar jaar derde klas gespeeld. Maar nu zie je toch dat, zeker in die eerste fase van de wedstrijd, Beekbergen echt vele malen sterker is dan de ploeg uit Griesbeek. Lange paas nu naar voren van Beekbergen. En kan daar nog iemand bij? Nee hoor, dat is een makkelijke prooi voor de keeper. Dus die kans gaat verloren voor Beekbergen en mag GSV proberen een aanval op te gaan zetten. We zijn hier wat later begonnen, zoals ik al zei. Ik denk dat we inmiddels zo'n 20, nee, nog niet eens, kwartiertje onderweg zijn. Nu misschien dan een kans voor GSV. Ja, die gaat over keeper Mike Kolderhof heen. Maar dan uiteindelijk kan er op de doellijn worden gered. Dus houdt GSV er alleen nog maar een corner aan over. Ze zijn nu eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd echt in de buurt van het doel van de Mike Kolderhof. Dus corner is het hoogste wat ze er nu uit kunnen halen. Als het goed is, pak ik die nog eventjes voor jullie mee.
1: Ja hoor.
3: Oké, dan komt de corner. De bal die naar buiten draait, gaat weer over iedereen heen. Ook Mike Kolderhof zat er niet goed bij. Maar uiteindelijk kan Beekbergen het verdedigend oplossen. Dus het blijft hier voorlopig 2 tegen 0.
1: Ik zit in de catacombe van Villa Jacoba. En hier, ik kijk naar buiten via de camera. Het zonnetje schijnt. Jij zit denk ik ook lekker in het zonnetje.
3: Ja, heerlijk. En ik vind eigenlijk weer opvallend hoe weinig mensen er zitten. Het sportpark ligt hier zo prachtig. En als je dan ook, zoals ik, in het zonnetje zit, ja, dan heb je gewoon een hele leuke voetbalmiddag. En ook al 2 doelpunten. Dus
1: nou, wat doe je
3: mochten
1: dan
3: de mensen luisteren en denken van, dan zou ik zeggen, kom nog even lekker op de fiets naar Beekbergen. En pak nog lekker het zonnetje een leuke wedstrijd mee.
1: Hey, dankjewel voor nu. Zo meteen meer. Belinda, die kijkt naar Beekbergen GSV 2 tegen 0. Comfortabele voorsprong voor Beekbergen. We gaan zo meteen direct schakelen, ook met John. Daar is gescoord, maar eerst eventjes naar Herwin Goet Deventer tegen Emst.
4: Ja, zeker Gerben. Hier schijnt ook een heerlijk zonnetje. Ja. En als je weet hoe mijn kapsel eruit ziet,

0: uit mijn lekkere kale klats is dat best heerlijk zo op zondagmiddag hier in Deventer.
1: Heb je er al goed ingesmeerd toch, hè?
0: Nee, helemaal niet zelfs. Kijk. Helemaal niet. Maar goed, ach, dat gaat wel goed komen, denk ik, vanmiddag. En ja, goed, het is een enorm leuke wedstrijd hier. Emst en Cor Deventer zijn aan elkaar gewaagd. Het spel vliegt over en weer. Kansen aan beide zijden. Emst een paar hele goede mogelijkheden gehad. Jan-Willem Lagerwij en Roan Mekenkamp, allebei in schot. Maar ging maar net rakelings over. En Wouter van Amersfoort een mooie kopbal vanuit een cornerbal. Maar daarentegen is Cor Deventer ook best gevaarlijk, zoals ik vooraf al zei, met die ontzettend snelle buitenspelers. Ook heel erg positief vanmiddag is dat we een hele jonge scheidsrechter hebben. En die ziet alles perfect. Dus dat draagt ook bij aan deze mooie wedstrijd. Emst die gooit op dit moment in bijna op de achterlijn van Cor Deventer. Maar die bal die gaat via een M-speler weer over de lijn. En volgens mij, wat ik vanaf hier kan zien, heeft de scheidsrechter daar een doeltrap voor gegeven. Dus die doeltrap gaat genomen worden door de keeper van Cor Deventer. Die pakt de bal en die legt hem. Het is een vrij atletische keeper. Dus hij brengt de bal weer sneller in het spel. En we spelen weer. Emst die bij dit soort ballen loopt ze wat achteruit om Cor Deventer te laten komen. En dan gokken ze ook op de snelheid van onze buitenspelers. Die bal die wordt nu naar voren gespeeld door Cor Deventer. En Wouter van Amersfoort onderschept die bal. En die krijgt hem nu heel mooi bij Roan Mekenkamp. Maar toch bal te liefst. Dus nu kan Cor Deventer kan eruit komen. Vierde nummer 11, die crosst de bal helemaal naar de andere kant van het veld. Waar de rechtsback opkomt. En die speelt de bal naar de midden toe. Daar staat Michael Gerritsen om hem op te vangen. Maar hij krijgt de bal toch nu naar onze kant waar ik ook sta. En die hele snelle buitenspeler die speelt nu Thijs Albertus heel makkelijk uit. En kan doorlopen naar de goal. Maar daar zit Mikey Vinker zit daartussen. En die onderschept de bal. Die bal die komt uiteindelijk bij Mike Bleker. Die de bal naar voren kan spelen. Maar daar staat geen speler van hem. Dus Cor Deventer die kan weer gaan opbouwen. Dat doen ze nu weer via het middenveld. Daar zit Mike Vinker zit er kort op. Dus
1: ik ga je even onderbreken, Herwin. Want we gaan naar VNL tegen TKA. John, er wordt driftig gescoord daar, hè?
2: Ja, klopt, Gerben. Doelpunt hier bij VNL. Het is 3-1 geworden in de 19e minuut. Een lange bal van achteruit van aanvoerder Sten Menting. Die over die laatste lijn van TKA, die heel hoog speelt tegen de middenlijn aan. Die valt daar overheen en ja, waarschijnlijk weet TKA er nog niet, maar VNL heeft watervlugge aanvallers. En die bal die kwam bij Sam Lagerwij. Die was die laatste lijn veel te snel af. En de keeper die komt nog uit zijn doel. Maar Sam die tikken we nog over de keeper heen. En die bal die is eigenlijk iets te kort om gelijk richting doel te gaan. Maar dan is daar Sam Eindhoven die heel goed meegelopen uit zijn doelvultje uit een doosje. Nog net even voordat de verdediger hem weg kan tikken. Die bal met zijn hoofd hup, in de goal tikt. En op die manier is het binnen 20 minuten staat het 3-1 voor VNL hier.
1: Hartstikke mooi, dankjewel. Zometeen meer vanaf de velden van Vlug en Lenig tegen TKA. Ja, dat is wel leuk, hè? Vijfde klasse spelen ze. Vorig jaar teruggekomen vanuit teruggekomen in de standaardklasse, vijfde klasse dus. Keurig meegedaan en ook nu 3-1 voorsprong. VNL tegen TKA. Gaan we nog eventjes terug naar Go Ahead Deventer tegen Emst. Herwin, maak je verhaal nog even af.
0: Ja, het spul ligt hier heel even stil. De bal is over de zijlijn gegaan. Er mag ingegooid worden. Dus dat geeft mij wel even de mogelijkheid om bekwaam te geven dat ik het mooi vind dat VNL daar met 3-1 voor staat. Natuurlijk oud Emst voetballer Gerben van Essen is daar de hoofdtrainer. Maar het spel gaat hier inmiddels weer verder. En Cor Deventer heeft ingegooid en die speelt de bal nu heel rustig naar achteren. Emst sluit op en die probeert Cor Deventer nu onder druk te zetten. De bal komt bij de keeper van Cor Deventer en die speelt hem naar zijn laatste man. En die hanteert de lange bal, maar daar zit Thijs Albertus zit daar heel goed tussen. Die kopt hem naar Mike Vinker en die kan hem doorkoppen heel goed naar Jan-Willem Lagerwij. Maar die kan dan net de bal niet bij Wouter van Amersfoort krijgen. En zo kan Sportclub Deventer weer gaan aanvallen. Maar daar zit Mike Vinker wederom goed tussen. Het kleine mannetje uit Emst, maar een plaag voor de voor de middenvelders van Cor Deventer op dit moment. Hij is erg scherp. Nu wordt de bal naar voren gespeeld door Cor Deventer. En het balletje wordt even onder de voet doorgehaald. Even de tegenstander uitdagen. Maar hij komt niet langs die M-speler heen. Dus hij kan alleen maar achteruit spelen. Nee, we zitten op dit moment in de 26e minuut van de wedstrijd. Een leuke wedstrijd hier op Sportpark Rillen-Henk. Met nog een tussenstand van 0-0.
1: Dankjewel, Erwin. Henk van der Put, Doenermark tegen Reden.
3: Ook nog 0-0, 25e minuut hier op het scorebord. De meeste kansen toch wel voor Reden. Aan de andere kant is het toch wel drommels oppassen voor de verdediging van Reden. Want ja, zo nu dan komt Loenermark er best wel gevaarlijk uit. Zo nu dan zie je ook dingetjes waarvan ik zeg van nou, dat kan wel beter mensen aan de kant van Reden. Maar spelers hebben dan toch wel wat problemen om die bal bij de juiste kleur te krijgen. Maar goed, echt problemen. Ja, nou zie ik toch wel dat Reden op voorsprong komt. Het was een beetje een onoverzichtelijke situatie. Maar via een kopbal van een van de mannen van Reden komen ze hier nu in de 26e minuut op een 1-0 voorsprong. De bezoekers dus op voorsprong hier op het Loonapark tegen Loenermark. Gerben, terug bij jou.
1: Dankjewel, Henk van der Put. Goed, we zijn dus bij 4 wedstrijden Loenermark tegen Reden. Je hoorde Henk van der Put. Zometeen schakelen wij met Belinda Beekbergen tegen de GSV 38 uit Giesbeek. Je hoorde zojuist ook Erwin Roosendaal. Kijkend naar Go Ahead Deventer tegen Ems. En inmiddels ook al 4 doelpunten bij VNL. Vlug en lenig uit de vecht tegen de Turkse kracht Apeldoorn. 3-1 wedstrijd uit de 5e klasse D. Hebben we dan nog meer vanmiddag? Ja, we gaan straks, ik hoop ergens binnen, voor 3 uur nog bellen met de hoofdtrainer van de voetbalvereniging SEH uit Heerden, Enrico Mut. Ja, het is daar ook 7 doelpunten gisteren gescoord. En vanuit een eigenlijk onmogelijke situatie, 3-1 achterstand, toch nog gewonnen met 4-3. Ik heb het al verklapt bij deze, maar goed, eens horen zo meteen van Enrico hoe dat allemaal verlopen is. En voor mij een nieuwe tak van sport, dat doen we na 5. We gaan ons bezighouden met handbal. Nou, dat allemaal nog in deze uitzending. Probeer ook nog iets mee te nemen van het volleybal hier in Heerden, maar ik heb daar nog geen bevestiging over, dus anders wordt dat doorgeschoven naar volgende week. Goed, Beekbergen tegen GSV. 2-0 nog, Belinda.
4: Ja, nog steeds, maar juist een uitgelezen kans van GSV om de achterstand te verkleinen. De bal die stingelde paal, maar ik kolde op volstrekt kansloos, maar in de rebound was hij wel alert en ja, dus niet die aansluitingstreffer voor GSV. De wedstrijd is momenteel een beetje rustig. Ja, we waren natuurlijk in de eerste 10 minuten enorm gewend met tegelijk 2 doelpunten voor de thuisploeg. En dan verwacht je een hele hoge score. Maar dat is nu weer wat meer in balans. Dus met die kans is net van GSV. En helaas voor hun op de paal en de rebound is... Daar wist Michael op redding te brengen. Ja, de sfeer is een beetje wisselvallig. Net had ik heerlijk het zonnetje. Nu komt er een flinke wind opzetten en wat bewolking. En dat maakt het misschien soms voor de omstandigheden ook wat lastig. Ene keer staan de spelers in de zon te kijken. De andere keer krijgen ze enorme windvlagen over het veld heen. Het veld wat er ondertussen keurig bij ligt. Het is wel een zwak kunstgras, maar daar hebben ze ook goed onderhouden. En dat zien we ook wel eens anders bij kunstgras. Maar dit is echt een... heel mooi veld en wordt lekker opgespeeld. Ja, we zijn dus inmiddels bijna een half uur onderweg. Beekbergen pakte dus in het begin van de wedstrijd gelijk die comfortabele voorsprong. En het leidt nog steeds met 2-0.
1: Dankjewel, Belinda. De zwemsensatie Yu Ziri, ik weet niet of ik het goed uitspreek, die heeft vandaag op 13-jarige leeftijd, moet je nagaan hè, goud veroverd op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen. De Chinese die zwom in Japan zelfs een kampioenschapsrecord. Yi, die volgende maand 14 wordt, klokte in Tokio een tijd van 2.05.08 en haalde bijna een half seconde af van het oude kampioensrecord. Ze was ruim 3 seconden sneller dan haar landgenoten Chang Mohan en de Japanse Mitsu Okuzonu. Nou goed, 13 jaar en dan nu al zo goed. Voor jou wachten mogelijk nog meer medailles bij haar debuut op de Aziatische Spelen namelijk. Want ze neemt later ook nog deel aan de 200 meter en de 400 meter wisselslag. Wordt vervolgd, ook nog in deze uitzending volgens mij. Goed, tijd voor muziek.
5: Radio 794, lekker sportief. Lekker sportief. Met Gerben Rorijen.
1: Uit de jaren 80, Toto met Out of Love.

0: Ja, 0-2 is het geworden. Een lange bal vanaf de linkerkant over heel veel verdedigers heen. En dat is een één oplettende speler. En die speelt bij reden. Hij weet die bal uiteindelijk het laatste tikje te geven. De keeper van Loenemark stond er wel bij. Maar kon er verder ook weinig meer aan doen. Scotty Thomassen is de doelman van Loenemark. Het is hier 0-2 geworden in de 32e minuut. Gerben, terug naar jou.
1: Dankjewel. Gaan we even schakelen met Belinda Beekbergen, GSC.
2: Ja, nog steeds hier de stand van 2-0. Ja, het is toch met name aan de kant van GSV wat slordig. Veel balverlies, dat leidt af en toe tot wat woedeuitbarstingen van de trainer die hier voor me zit. En ook vaak dus de tweede bal voor Beekbergen. Maar nu lijkt GSV er even uit te komen. Wordt wat rust gepakt, even rustig breed gelegd, zelfs even teruggelegd. Hopen we om op het gemak de ruimte te vinden en zo een aanval op te kunnen zetten. Want over het algemeen is het goed scoren van Beekbergen. Ook de komt dat GSV er verder uit kan komen. Maar nu zijn ze toch richting de 16 meter. Voorzitter, dat in de 16 meter, maar daar zit Mark Polderhof goed bij. Voordat de lange spits van GSV gevaarlijk kan worden. En gooit de bal direct naar Lars van Engeland. En die ziet Rits Timmer de Ruud vrij staan. Maar voordat hij aan de bal kan komen, wordt hij over de zijlijn gekopt door een verdediger van GSV. En moet Beekbergen dus gaan ingooien en hopen zo weer de weg richting het doel van GSV te vinden. En nu is het GSV wat de bal weer weet te veroveren. En maar ja, dan krijg je een beetje flipperkastvoetbal op de helft van GSV. Balbezit Beekbergen nu. Ja, nu gaan ze ook weer richting de 16. Maar daar staat weer een verdediger van GSV die kan opruimen. En die proberen nu ook weer de bal om ver naar voren te krijgen. Ja, en dan ligt er zomaar in één keer ruimte aan de linkerkant, maar dan is het goed verdedigend werk van Beekbergen. Maar dan wordt een duel verloren weer en gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Ja, na die spectaculaire opening met twee doelpunten moeten we het nu een beetje behelpen. Weinig daarna dus meer gebeurt en zeker geen doelpunten meer. Maar Beekbergen staat nog steeds aan de goede kant van de score. Leiden met 2-0.
1: Dank u wel, Belinda Kerkhoven. Eens kijken hoe het gaat bij John Overvelde. VNL tegen Turkse kracht Apeldoorn.
3: Ah, het is VNL wat nu weer in de aanval is. Bal is aan de linkerkant van het veld. Een meter of 10 over de middenlijn. Bij de dugouts daar voor de dugout van TKH. En het is nu een ingooi voor VNL. Zojuist nog een paar gevaarlijke corners gehad van VNL. Indraaiend. De keeper zat er goed bij een paar keer van TKH. Die bokste die bal weg. Maar toch een paar gevaarlijke momenten voor het doel van van TKA. Het is nu middenveldvoetbal. Duels op middenveld en TKA in aanval. Met een hele vrije bal aan de rechterkant van het veld. Die is net iets te hard. Die gaat over de zijlijn. Ongeveer halverwege de helft van VNL aan de linkerkant van het veld. Er moet zometeen die ingooi genomen worden. Ingooi voor Milan Kolderhof. Die doet een beetje rustig aan nu. Die denkt van ik neem mijn tijd even herpakken. Het is de 34e minuut nu. VNL op een comfortabele 3-1 voorsprong. En die willen nu eigenlijk een beetje het tempo uit de wedstrijd halen om TKA ja, niet in de wedstrijd te laten komen, laten we zeggen. TKA ook net met een paar redelijk gevaarlijke aanvallen waar onze keeper Raymond Buitenhuis goed bij zat. Maar het is nu VNL wat ingooit op de helft van de eigen helft. En het is nu een lange bal van Niels op Sam Eindhoven. Die zet weer vol druk op de laatste verdediger van TKA en die kan hem trouwen nood wegwerken. En het is nu TKA wat oppakt en een mooie steekbal geeft aan de rechterkant van het veld voor TKA. Het is nu 1-1 situatie daar met Milan Kolderhof. Die komt daar als winnaar uit. En het is VNL wat rustig achterin rondspeelt nu. En die bal weer over de zijlijn werkt. Het is een beetje middenveldvoetbal op het moment. Weinig hele gevaarlijke momenten. Het is ja, in evenwicht deze wedstrijd.
1: Oké, zo meteen hier. Dankjewel voor u, John Overvelde. VNL tegen TKA. 3-1, 0 tegen 2. Loenemark tegen Reden. Ja, het wordt lastig nu, denk ik, om voor rust nog wat te doen voor Loenemark, hè? Denk.
0: Kun je wel zeggen, ja. Het is zeker, de betere voetbal is duidelijk te zien aan de kant van Reden. Nu wel weer een uitvalletje van Loenemark. Bal wordt helemaal teruggelegd op Hendriksen, speler van Loenemark. Heeft die bal breed gelegd op Paquet. Gaat nu de middenlijn over. Probeert dan op zoek te gaan naar de spits van Loenemark. Nummer 9, Joey van Dijk, wordt geprobeerd te vinden. Maar dat lukt niet. Bal gaat via een speler van Reden weer over.

0: voor de zijlijn. Nee, ze zullen moeten uit een ander vaartje moeten gaan tappen, de mannen van Loenermark. Anders zie ik een hele moeilijke middag worden, als het dat al niet is. Tegen het in zwart, zwetloos zwart geklede mannen van Sportclub Reden. Goed, 36 minuten op de klok, 0-2.
1: Dankjewel, Henk van der Put. Kijken hoe het gaat bij Go Ahead Deventer tegen Amsterdam nog steeds 0-0, Herwin.
2: Wat ben je?
1: Herwin Roosdal.
3: Ja, dat ben ik. Ik
1: zeg nog steeds 0-0 bij jou.
3: Ja, zeker. Nog steeds 0-0. Het was even een hachelijke situatie voor het doel van Dylan van der Beek. De speler van Coordate, die had Dylan eigenlijk al uitgespeeld en kon hem zo vrij binnenschieten in het doel van Emst. Maar als een katachtige speler kwam daar Rick van Maurik nog aansprinten en die zorgde ervoor dat die bal niet het doel inging. En zo staat het inderdaad nog steeds 0-0 op Sportpark het Riederenk in Deventer. Coe Deventer wordt wel wat sterker op dit moment. Zij hebben toch met die gevaarlijke aanvallers toch wel de betere kansen gehad. Al is het wel zo dat zojuist Wouter van Amersfoort de bal op de 16 krijgt bij Coe Deventer. En die bal wil die schieten en daar trapt hij compleet over die bal heen. Maar in tweede instantie blijft de bal bij hem en kan die op goal schieten. En die bal kon maar net gekeerd worden door de keeper van Deventer. Nogmaals, beide teams zijn goed aan het voetballen. En ik ben heel erg benieuwd na 90 minuten of hier een winnaar zal zijn en wie dat dan zal zijn. Want ik kan het nu nog niet voorspellen.
1: Oké, we blijven je volgen 0-0. Dus Go Ahead Deventer tegen Emst. Jorden Herwin Roosendaal. Beekbergen GSV, nog steeds 2-0, Belinda.
4: Ja, zeker 2-0. En een paar minuten geleden hadden we toch een hele goede kans voor Beekbergen. En ik had toch het idee dat uiteindelijk een speler van GSV hens maakte in de 16. De scheidsrechter wuiven het weg. Maar ook net laat hij weer toch wel weer wat toe. Het is het was een uitgelezen kans dus voor de Beekbergen om die 3-0 te komen. Hele mooie aanval. En hadden ze toch uiteindelijk meer uit kunnen halen, misschien wel moeten halen. Dus nog steeds 2-0. We zien GSV wel wat vaker richting het doel van Beekbergen gaan. Dus het spel begint iets meer in evenwicht te komen. Maar ze hebben buiten die bal op de paal toch niet echt hele grote kansen gehad. Misschien nu dan, aanval over de rechterkant. Probeer ze ruimte in het midden te zoeken.
1: Ik ga je even onderbreken. We gaan even naar Henk van der Put, doelpunt.
0: Even kort vanaf het Lonapark. Het is 0-3 geworden. Doelpunt te maken, Colin Leurijn. Hij speelt dus bij Reden. Wat om de wedstrijd nu al beslist. Tenminste, daar lijkt het wel heel erg op. 39 minuten gespeeld. Wijziging op het scorebord. 0-3.
1: Terug naar Belinda.
4: Ja, inmiddels heeft Beekbergen de bal weer in bezit en proberen weer een aanval op te zetten. Wordt nu ook weer heel kort verdedigd door GSV. Dus wordt momenteel weinig ruimte gegeven. Nu misschien dan aan de linkerkant met Jurie Klunder. Die probeert richting de 16 te gaan naar Timo Kalot. Maar uiteindelijk komt de bal weer terug in de verdediging van Beekbergen. Wordt er nu even rondgespeeld en gekeken of er ergens ruimte ligt. Nu een bal aan de rechterkant. Het begint nu een beetje op wolkenvoetbal te lijken. Weinig tempo op het moment. En dan misschien een lange bal dan maar proberen naar voren. En uiteindelijk weet de speler van Beekbergen die bal te veroveren. Wordt er een voorzet gegeven in de 16, maar daar staat niemand van Beekbergen en kan GSV opruimen. Ik denk dat we nog ruim 5 minuten te gaan hebben in die eerste helft. Beekbergen lijkt nog steeds met 2-0.
1: Dankjewel, Belinda. Is dat echt de genadeklap, Henk, die 0-3 Loenermark Reden?
0: Nou, weet je, Gerben, dit is heel simpel. Betere voetbal is duidelijk te zien aan de kant van Reden. Ja, Loenermark heeft het gewoon lastig om in het spel te komen. En als ze nog terugkomen in de wedstrijd, ik heb daar grote twijfels bij. Ik zei het al in de inleiding, voorafgaand deze wedstrijd, in ieder geval in het begin van deze wedstrijd, ze hebben nogal wat kwaliteit moeten inleveren. Twee jongens die naar Harskamp zijn gegaan. Echt goede voetballers. Calvin Ruijs was aanvoerder. Maar ook Jeffrey Rutgers heeft voorheen gespeeld met Bennekom. Nou, wie kent dat niet natuurlijk. Allemaal vrij hoog gespeeld, die jongens. En als je die dan ziet vertrekken, ja, dan is het toch wel lastig om dat op te vangen. In een kleine club als Loenermark is, want dat is het natuurlijk. Qua senioren is het gewoon lastig om een representatief elftal op de been te brengen. Goed, we zitten in de 41ste minuut, 0-3. Is het hier op het Lonapark.
1: Dankjewel, Henk van der Put. Kijken hoe het gaat bij VNL tegen TKA, John.
2: Ja, het is hier de 41ste minuut en het is nog steeds 3-1 in het voordeel van VNL. En nou ja, je kunt echt wel zien, de TK is een, op zich een prima goed voetballende ploeg. Die zijn natuurlijk via de na-competitie voor het seizoen gedegradeerd uit de vierde klasse. En voetballen nu dit seizoen dan in de vijfde klasse. Maar voetballend gezien kun je echt zien, die jongens laten de bal makkelijk rondgaan. Ja, het venijn zit hem nog niet echt dat ze voor die goal komen en dat ze afdrukken en richting het doelpunt voetballen. Maar qua balbezit en bal rondgaan ziet het er prima uit bij TKA. Dus het is nu ook weer TKA aan de rechterkant van het veld, ter hoogte van de middenlijn. Die proberen op te bouwen via het middenveld. Handige spelers daar op het middenveld. De bal wordt nu veroverd door VNL. VNL aan de linkerkant van het veld. Sam Lagerwij speelt Remco in. Remco weer naar Niels. En Niels, die komt met een lange bal op Sam Eindhoven. Die staat nu net buitenspel. Denk ik, er wordt gefloten voor buitenspel. Maar weer zo'n bal die net achter de laatste linie valt. En waar eigenlijk Sam vrije doortocht heeft. Als hij een half metertje terug blijft, dan kan hij zo doorlopen. Het is nu een vrije trap. Wegens buitenspel op de helft van TKA. En die wordt rustig opgebouwd. Geen lange ballen bij TKA. Rustig voetballen. Jongens, lijkt ook niet in paniek te raken bij die 3-1. Zeer sportieve wedstrijd tot nu toe, moet ook gezegd worden. En TKA, nu in balbezit. Nog steeds op de helft, op de eigen helft. Balbezit, die jongen die dribbelt een beetje in aan de rechterkant van het veld. Die bek, die gaat op avontuur. En dan moet Sam Lagerwij nu achteraan om op de helft van VNL te verdedigen. Maar TKA blijft keurig in balbezit daar aan de rechterkant van het veld voor TKA gezien. Hele handige speler nu die naar binnen dribbelt. Die krijgt hem voor zijn linkerbeen. Net niet genoeg ruimte om te schieten. Maar er is nog steeds TKA waarin balbezit. De hoogte van de 16 van VNL. TKA aan de linkerkant van het veld nu. Die zal zo meteen een voorzet komen. Mooie schijnbeweging, actie. Die bal die wordt via de kluts en die gaat er zo je net zien. En via een strakke voorzet. Misverstand tussen de keeper en de laatste man. Die wordt nog een beetje aangeraakt. Het is hier in de 42e minuut. Wordt het hier 2-3 met nog net voor rust een doelpuntje voor TKA. Op een hele goede, goed voetballende manier zijn ze eruit gekomen. In de 16 gekomen en nu wel dodelijk effectief. 2-3.
1: Dankjewel, John. De spanning is terug in de vecht. VNL TKA 2-3, net voor rust. Vrijdag gespeeld. Ja, ik heb een seizoenskaart van Pek Zwolle. Word je niet echt vrolijk van. Ik heb ook mijn vrouw maar laten gaan de vrijdag met zo'n lief. 3-0 dus. Groningen tegen Pek Zwolle. Een zepert van de Zwollenaren. ADO speelde gisteren tegen Cambuur 1-1. Sparta Rotterdam tegen Heerenveen werd 0-4. Ajax, ja, ook alweer zoiets. 2-2. Tegen Excelsior. Nog wel thuis. Willem 2 tegen Fortuna Sittard 0-1. Feyenoord scoort er lustig op los. 5-0 tegen Utrecht, thuiswedstrijd. Om 2:30 begonnen, net eigenlijk een kwartiertje geleden. AZ tegen Telstar 0-0. Twente die staat op voorsprong tegen PSV 1-0. En om 4:15 begint NEC tegen Go Ahead Eagles. Goed, op slag van rust gaan we nog eventjes naar Belinda Beekbergen tegen GSV 38.
5: Ja, Beekbergen weer in de aanval en er wordt nu weer naar een vrije man gezocht. Maar het is de keeper van GSV die er snel bij is en ook snel uitgegooid. Maar dan wordt het tempo alweer door het voegstoren van Beekbergen uit die aanval gehaald van GSV. Sterker nog, het is weer balbezit voor Beekbergen. En dan de slordige paas en kan er op het middenveld weer worden overgenomen door GSV. Proberen nu nog een keer voor rust richting het doel van Mike Kolderhof te gaan. Maar ook daar kan weer opgevangen worden door Beekbergen. Nu dan, een lange bal naar voren, maar dan kan ook weer de verdediging van GSV rustig opvangen. En de keeper die kijkt nu waar er iemand vrij staat. Ja, speelt dan wel gevaarlijk door het midden met een paar spelers van Beekbergen doorheen. Dan nam hij toch wel even wat risico. Maar uiteindelijk komt GSV er in eerste instantie uit. Maar dan is het Lars van Engeland die weer op het middenveld komt. En misschien weer een aanval de laatste kan opzetten. Ja, en dan zou het hier zo nog maar 3-0 kunnen worden. Maar het is weer de keeper van GSV die redding brengt. En houdt Beekbergen slechts een corner aan over. Die gaat nog genomen worden. En dan denk ik dat een van de laatste wapenfeiten, misschien wel het laatste wapenfeit, voor rust zal zijn. Daar komt de corner. En er wordt vanaf de rechterkant genomen, ook met rest is een indraaiende bal. En die gaat over het doel. En dan sta ik er het dichtst bij. Dus laat ik dan maar even de bal
1: ophangen. Ja, waarom ook niet, hè?
5: Ja, joh, ik speel gelijk een ballenmeisje hier tijdens de wedstrijd. Multifunctioneel moet kunnen. Komt nog een keer het corner. Nu wordt hij laag genomen. Teruggelegd en dan alsnog de 16 ingepompt naar achter toe. Maar dan kan GSV opruimen. Maar dan kan Beekbergen achterin weer opvangen. Dus ik denk dat we zo met deze

0: Ruststand, ga rusten. Moet er iets veranderen, dan meld ik me maar. Ga er maar vanuit. Ruststand, Beekbergen, GSV 2-0. Oh,
1: dankjewel. Ons ballenmeisje Belinda Kerkhoven van Alle Markten Thuis. Beekbergen tegen GSV 2-0. Ook bij jou bijna rust, denk ik, Henk?
2: Nou, we zitten in de extra tijd, Gerben, inderdaad. Dus dat zal nooit lang meer duren. Reden mag nog een hoekschop gaan nemen. De linker spits brak door, deed hij heel snel. Op volle snelheid, zijn wind op zoek, kwam hij de strafschop weer in. Hij vond zelf dat hij de strafschop had verdiend. Maar scheidsrechter zei van dat gaan we niet doen. Een hoekschop, dat is wat je nog kunt krijgen van mij. En dan gaan we, als dat gebeurt, is zometeen wel even naar de thee. Ik ga ook even richting een glaasje water, als je die helft in Gerben.
1: Water? Oh, ja, dan... echt waar? Water?
2: Ja, veel hoes water. Ja, nee. Dat is een ook toch?
1: Ja, dat weet ik niet, maar normaal dan ga je ook al voor de gehaktbal en zo. En voor de,
2: heb ik al gehad voor de wedstrijd al, hè. Ja, natuurlijk.
1: Oké.
2: Okay. Laat ik het hier maar mee laten. 3-0 ja, gaan we rusten. Of er moet nog uit die corner. Die kan ik er toch nog even meenemen, want ja, we praten de belangrijkste ding maar vol. Dan komt die corner, wordt hoog ingebracht. Er wordt gesprongen, onder andere door spelers van Loenemark. En dan nog een corner, maar nu aan de andere kant. Weet je, Gerben, die geeft terug aan jou. Wat dan veranderen, dan hoor je dat wel bij aanvang van de tweede helft. Tot straks.
1: Dankjewel, Henk van der Put. Ook rust bij Go Ahead Deventer tegen Ems. Krijgt net het sein dat daar gerust wordt. Herwin Roosendaal die meldt dat het 0-0 is in rust. En 2-3 bij CNL tegen TKA. Goed, u hoort net ook Belinda nog. Die zag dat het 2-0 is en blijft tot aan de... het is er bijna rust. Laten we het daarop houden. Mocht er wat veranderen, dan kom ik zo bij je terug. We gaan zo meteen bellen met Hendrico Muts, de hoofdtrainer van SCA. Ja, de derde klasser. En eens kijken hoe die wedstrijd gisteren verlopen is. Het schijnt nogal een spektakelstuk te zijn geweest.
3: Radio 794 Spoot. Met Gerben Rogge langs de zijlijn.

0: Twee is in de top 40 trouwens. Goed, het is 3:04. Het nieuws hebben we geskipt. We gaan gewoon door. We hebben een aantal uitslagen voor je waar we live bij zijn. Vierde klasse C, Loenermark tegen Reden is de tussenstand 0-3. Joris juist Belinda Kerkhoven 2-0 bij Beekbergen tegen het GSC 38. Vierde klasse E, Go Ahead Deventer tegen Emst. Daar is het 0-0. En CNL tegen TKA is 2-3. Net voor de rust een doelpuntje gescoord al daar. Dus dat betekent dat we ons nu in de rust gaan bezighouden met de wedstrijden die onder andere gisteren zijn gespeeld. En dat doen we onder andere in de derde klasse F. Daar is gespeeld gisteren Obios tegen het Harde werd 5-0. Zak tegen Rauwveen werd 0-3. Diezewest tegen SJA komen we zo meteen op. Biekwik tegen DSC 61 0-0. Hattelheim speelde thuis tegen Serenbroek, won met 1-0. En Dalfsen tegen Heerde werd 1-1. Ja, en ik zei het al, dan missen we nog Olympia trouwens tegen Zwift. Olympia 28 tegen Zwift werd 2-1. Ja, Diezewest tegen SEH. Daar gaan we het nu over hebben. Aan de lijn hebben wij Hendrik Mutte, hoofdtrainer van SEH. Ja, Diezewest, een misschien wat onbekende tegenstander, denk ik, voor SEH. Jaren geleden wel eens tegen gespeeld, maar ja, altijd dan moeilijk inschatten hoe dat dan gaat, hè, in zo'n wedstrijd. Ook de eerste competitiewedstrijd voor SEH. Het was een waar spektakelstuk, heb ik me laten vertellen. Hendrik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ik heb het al gezegd, dat heb je misschien niet gehoord, maar het is 3-4 geworden. Dus bij deze van harte met de overwinning. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe die tot stand gekomen is. Want je komt voor met 1-0 volgens mij, of 0-1. En wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, we komen inderdaad vrij snel op 1-0 voorsprong. We hadden het met elkaar er ook over dat we dat natuurlijk heel graag wilden. Hey, je benoemde net al even van ja, wat kun je van Diezewest verwachten. Ja, Diezewest is denk ik een goed voetballende ploeg met vaak individueel goede spelers.
0: Ja.
1: Ja, en als je natuurlijk voorsprong komt, dan ga je ook meer ruimtes creëren. Alleen daarna komt eigenlijk de fase dat we niet goed druk op de bal krijgen, in te grote ruimtes komen te spelen. En ja, dan zie je wel dat Diezewest een ploeg is die daar goed gebruik van maakt. Dus ik denk, nou ja, vanaf minuut 10 tot en met ongeveer 30, 35 hebben we het gewoon echt heel moeilijk gehad. En ja, kwamen we in te grote ruimtes te spelen. En dat resulteerde uiteindelijk ook in een 2-1 voorsprong.
0: Ja. En dan? Ik bedoel,
1: langzaam kwamen we terug in de wedstrijd, ook in de eerste helft al. Ik vind het vaak een ploeg die, wat ik al zeg, individueel goed is. Maar ja, fysiek, mentaal ook wel soms wat zwakker en kwetsbaarder is. Dus we zagen ook aan de kant wel van, hey, zij zakken toch wat vaker door het ijs. En zeker in de laatste 10 minuten voor rust waren er meerdere momenten voor ons om zaken te doen en vaker ook tussen de linies door te spelen en richting de goal te komen. Dus toen zagen we eigenlijk al wel dat we er weer in kwamen.
0: Ja, want uiteindelijk ben je dan met 3-4. Waar staat het kantelpunt in de wedstrijd?
1: Nou, het kantelpunt zat denk ik al echt wel na dat eerste half uur dat we ook wel gingen voelen van hey, we komen er beter in. We komen weer vaker aan de bal. Zij komen wat verder vanuit ons te spelen. Na rust starten we denk ik goed, maar krijgen we toch nog vrij snel ook de 3-1 om de oren. Ja. Ja, vanaf dat moment hebben we denk ik wel Diezewest bij de slot proberen te pakken. En door te zorgen dat zij in grotere ruimtes kwamen te spelen. Kwamen denk ik elke minuut kwamen we beter.
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Dit is Apeldoorn Sport.
4: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
1: Ja, het mooiste is denk ik dat we gisteren hebben laten zien dat we vanuit achterstand dat konden omdraaien met karakter, met bij vlagen goed voetbal. Maar met name ook met de juiste mentaliteit.
0: Ja. Ja, goed, de echte climax kwam natuurlijk door het doelpunt van Wout Beekman. Ook een jongen die komt, volgens mij, mag hij zelfs nog in de onder-19 meespelen, maar die komt ook gewoon uit de jeugd. En die doet goed mee in het slaggenschip.
1: Nee, absoluut. Hij is nu eerstejaars senior en is een jongen die met heel veel energie speelt, met heel veel lef en durf ook voetbal daarin. Ja, dat is een jongen waar we ook gewoon heel veel plezier aan gaan beleven.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, de buiten binnen, de eerste wedstrijd die is gewonnen onder jou als hoofdtrainer. Ik heb het al gezegd van harte. Volgende week, waar gaan we heen?
1: We spelen thuis, in dit geval. En we spelen thuis tegen Olympia.
0: Ja, oké. Okay. Hey, nog even over de beker. Want jij komt volgens mij, heb jij niet CSC onder je hoede gehad?
1: Ja, klopt. Ik heb 3 jaar VCO nodig gehad. En dat maakte natuurlijk wel
0: in de beker,
1: speciaal om daar ook in de beker tegen te spelen.
0: Ja, hoe is dat?
1: Nou ja, dat brengt natuurlijk wel wat extra met zich mee. En ja, als je zelf ook altijd gevoetbald hebt, dan kijk je sowieso al uit naar de zaterdag. Maar als je dan tegen een club mag spelen waar je echt ook net weg bent, waarvan je iedereen kent, dan staat er natuurlijk ook een stukje prestige op. En die wedstrijd wil je natuurlijk het liefst winnen. Waarvan ik vind dat we dat ook echt hadden moeten doen. Hè. Daar heb ik voldoende kansen gehad. Maar dan ben je in ieder geval blij uiteindelijk dat je hem niet verliest, omdat we toen heel snel op achterstand kwamen.
0: Ja, oké. Okay. Nog even over de wedstrijd van gisteren. Je mist ook wel een aantal spelers volgens mij gisteren, of niet? Met blessures?
1: Ja, we hebben op dit moment nog vijf blessures. Ja, dat is denk ik onderdeel van het spel. En geeft andere jongens ook gewoon een hele mooie kans om zichzelf te laten zien. En we hopen dat die jongens op korte termijn weer terugkomen.
0: Ja, maar goed, dat geeft toch wel aan dat het zeg maar een brede selectie ook wel echt een must is in dit geval.
1: Absoluut, absoluut. En het geeft het ook aan dat iedereen nodig is, belangrijk is. En ja, dat je ook iedereen moet blijven ontwikkelen en erbij moet houden. En ja, ik denk dat dat een mooie stap is. En ja, als je gisteren ziet dat Wout Beekman als invaller scoort, Joep Dill als invaller ook een doelpunt weet te maken. Ja, dan is dat natuurlijk super mooi dat iedereen gretig is en die denkt van hé, ik zit wissel en ik ben teleurgesteld. Dus ja, ik denk dat dat een heel mooi compliment voor die jongens is.
0: Oké. Okay. Hey, mag ik je bedanken?
1: Graag gedaan.
0: Goed. Hey, ik hoop dat we elkaar nog vaker spreken. Komen het seizoen in ieder geval van harte met de winst. Nu hoorde Enrico Mut, de hoofdtrainer van SEH uit Heerde, won dus gisteren in een waar spektakelstuk. Als we het allemaal mogen geloven, zelfs de Stentor die spreekt over een spektakelstuk. Dus de winst en de 3 punten die gingen naar Heerde. Dieseres tegen SEH werd 3-4.
6: Radio 794. Lekker sportief. Met Gerben Rolheijen.

0: geplaatst, deze Door het Oog van de Nacht. Op Radio 794, maar ook op RTV Apeldoorn en ook voor Schelingzoom. We doen allemaal mee op deze zondagmiddag live bij een viertal wedstrijden. Waar we zo meteen weer mee gaan starten. Vierde klasse Zee, Loenemark tegen Reden, Ruststand 0-3. Beekbergen tegen GSV 2-0. Go Ahead Deventer tegen Ems, Ruststand 0-0. En 2-3 is het bij 3-2 moet ik zeggen, bij VNL tegen TKA. Zo meteen gaan we schakelen. Ja, we hadden net Henrico Muts aan de lijn, de hoofdtrainer van SEA, een waar spektakelstuk. Maar ja, ik werd, Belinda zegt, ja, ik zat gisteren ook bij een wedstrijd. En dat was ook wel, nou ja, ze zegt, dat is ook wel een waar spektakelstuk, Belinda.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik zat bij Columbia tegen VVOP. Columbia komt 1-0 voor. Niks aan de hand, maar toen gingen er een hoop kaarten vallen. En dan met name aan de hand van VVOP. Ik ben de tel van de gele kaarten kwijtgeraakt. Er zijn twee spelers het veld uitgestuurd bij VVOP. Toen de eerste het veld uit werd gestuurd, wisten ze toch nog langs zij te komen in de 90ste minuut. Dus leek het erop dat de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel ging eindigen. Ja, Columbia recht door de rug, kwam nog een keer op voorsprong. Bij dat doelpunt stond de grensrechter van VVOP met de vlag omhoog. De scheidsrechter nam dat niet over. Dus keurde dat doelpunt goed. Nou ja, dan kun je wel voorstellen wat er toen is gebeurd. Er is nog een speler het veld afgegaan. De grensrechter van VVOP is maar een rode kaart het veld afgegaan. Er zijn nog kaarten uitgedeeld. Kon de kleur niet zien bij de dugout. Ik sprak na afloop wel mensen van bestuur die zeiden, ja, wat wij hier vandaag hebben gezien, dat is echt niet. En wij gaan toch wel ons beklag doen bij de KNVB. Maar goed, uiteindelijk won Columbia dus. Kwamen dus vlak voor tijd op 1-1, althans VVOP komt terug naar 1-1. Maar wist Columbia toch een blessuretijd de 3 punten te behouden. Maar ja, wat ik al zeg, je had een telraam nodig om de kaarten bij te houden.
0: Je maakt wat mee soms, hè, langs de zeilen.
1: Ja, never a dull moment langs de lijn.
0: Ja. Goed.
1: Ik moet trouwens nog wel iets zeggen hier over deze wedstrijd. Want ik heb nu in de rust heb ik echt het volledige wedstrijdformulier gekregen, want de printer was kapot, dus ik had even snel een foto gemaakt van het elftal van Beekbergen, maar toen zag ik een paar opvallende namen op bij de spelers van GSV, namelijk Delano Cocu en Sana Cocu. Dus ik heb even aan het bestuur van GSV gevraagd of het familie van was.
0: Dat klopt.
1: Het zijn twee zonen. Ja.
0: Nee, dat moet ik even nadenken. Vorig jaar hadden wij, ik dacht dat dat bij KCVO was. Die speelde volgens mij toen. Nou ja, ik weet niet, maar toen kwamen die namen ook al voorbij. Inderdaad, het zijn de zonen van. Ja.
1: Dus alleen pa zit waarschijnlijk in Enschede op de tribune. Anders had hij misschien hier wel rondgelopen.
0: Ja, inderdaad, dat klopt. Hey, wat er alweer.
1: Ja, de ene is dus in de basis begonnen, de ander op de bank. Ik zie nu in de verte de spelers richting het veld lopen. Dus ik denk dat we over een minuut of twee hier gaan afkappen voor de tweede helft.
0: Komen we dan weer bij je terug. Dankjewel, Belinda. Goed, ja, ze was dus gisteren ook bij Columbia tegen VVOP.

0: klein kort verslagje gehad van wat daar allemaal gebeurd is. Henk van der Put, Roelemark Reden, de bal rolt of nog net niet?
1: Ja hoor, 2 minuten alweer. Dus wat dat betreft zijn we hier redelijk op tijd weer begonnen. 3-0, dat wist u al, zo is het gebleven ook na afloop van de eerste helft. Ja, Walden zit weer voor Reden, het zijn duidelijk de betere van de twee en Loenemark heeft het zonder meer heel erg lastig. Hoewel, ik zag wel een mooie kans voor Joey van Dijk van Loenemark. Hij kon er eigenlijk vrij uithalen, maar liet een rubbeltje los vanaf de linkervoet. Geen enkel probleem voor die keeper van Reden. Nou ja, misschien wordt het dan toch nog wat, maar ik heb er een zwaar hoofd in voor wat betreft Loenemark. Goed, dat was het, Garbert. We zijn weer begonnen.
0: Dankjewel Henk van der Put. Het is inmiddels 1-2 geworden bij Twente tegen PSC. Doelpuntenmakers in die wedstrijd zijn Taha in de 14e minuut. En Til die scoorde 2 keer voor PSC. 1-2 dus Twente tegen PSC. En die andere wedstrijd die om 14:30 begonnen is AZ tegen Telstar. 1-0. De Alkmaarders staan op voorsprong. Goed, dan zal het balletje waarschijnlijk ook wel weer rollen in de vierde klasse E. Go Ahead Deventer tegen Emst. 0-0 was de ruststand. En benieuwd hoe het nu is, Gerwin Roosendaal.
2: Ja, Gerben, daar is verandering in gekomen. We spelen inmiddels zo'n 4 minuten. En er waren al 2 goede kansen voor Emst. En een hele goede kans voor de voor Go Ahead Deventer. En zojuist in de 49ste minuut krijgt Michael Gerrits de bal op de midden. Hij speelt zijn broertje Raoul Gerrits aan de zijkant in. En die is te snel aan de zijkant voor de rechtsback van Go Ahead Deventer. Raoul Gerrits geeft die bal echt fantastisch voor. En Jan-Willem Lagerwij die schiet die bal binnen. Dus hem staat in de 49ste minuut met 1-0 voor. Er wordt nu een overtreding gemaakt net op de middenlijn op onze verdediger Mike Bleker. En nadat die overtreding gemaakt is, wil die speler van Coordinator de bal ook nog even een keer tegen hem aanschieten. En dat betekent dat hij even met de scheidsrechter mag komen en een goed gesprek met de scheidsrechter heeft. Maar de scheidsrechter, wat ik al zei, is een heel goed leidende scheidsrechter vanmiddag. Die lost het netjes met een praatje op. En dat vind ik ook wel terecht gezien de wedstrijd. Want het is een hele sportieve wedstrijd hier. En het leidt op dit moment met 1-0. En de bal is nu aan de zijlijn. Cor Deventer mag op de helft van Emst gaan ingooien. En de speler van Deventer staat even te kijken waar hij naartoe moet gooien. En dat heeft hij inmiddels gedaan. En daar zit Mike Vinker weer tussen. En die kan de bal over de zijlijn schieten. Zodat Cor Deventer weer opnieuw mag ingooien. De bal moet even opgehaald worden. Maar daar komt de bal weer het spel in. Die wordt diep gegooid. En daar wordt de verdediger van Emst Thijs Albertus wordt makkelijk weggedraaid. Maar die speler van Cor Deventer kan die bal niet voorgeven. Dus de bal komt weer over de zijlijn. En opnieuw mag Cor Deventer erin gooien. En zo komen we steeds verder bij het doel van Emst op deze manier. Nu wordt die bal ingegooid en die wordt op de 16 meter gelegd en er wordt op goal geschoten. Maar die bal die gaat naast. Dus een doeltrap voor Emst. En die wordt heel snel genomen. Die wordt naar voren geschoten. En die bal die komt bij Roan Mekerkamp. Die bal heel mooi uit de lucht aan. Maar net niet onder controle kan krijgen. En Cor Deventer heeft de bal weer. Maar die verspeelt hem en die geeft hem in de voeten van Wouter van Amersfoort. Die steekt hem heel mooi door de 16 in. Maar de keeper van Cor Deventer is net iets sneller. En zo kan hij de bal in de handen pakken en weer uit schieten. Zo is het. Daar gebeurt even wat op het veld. Ik zie niet wat er gebeurt. Ik zie niet wat er gebeurt. Er wordt hier geroepen, een elleboog. De scheidsrechter ziet in ieder geval dat er een overtreding gemaakt wordt. Er was geen bal in de buurt. Maar de scheidsrechter spreekt die speler vermanend toe. En lost het weer pratend op, maar geeft wel een vrije trap voor Emst. Dus ik ben even benieuwd wat hij nu gaat doen.
3: Ik zal
2: hem houden. Hij heeft de overtreding wel gezien, maar hij heeft er alleen maar over gesproken, want hij gooit nu de bal terug naar de Coordeventer. Het is nog steeds 1-0 voor Emst. En we zitten inmiddels in de 52ste minuut.
0: Dankjewel, Erwin Roosendaal. Zometeen gaan we ook schakelen met John Overvelde, VNL tegen TKA in de 5e klasse. Het moet nog even een beetje landen in mijn systeem, want ik heb natuurlijk heel veel berichtjes wel opgezocht. Maar ja, een beetje uit de regio hier de Epe. Maar ook de luisteraars uit Apeldoorn willen wij natuurlijk natuurlijk heel graag bedienen. Want dit is de eerste uitzending van Zondagsport, waarin ook de collega's uit Apeldoorn bij aanwezig zijn. Voor jullie informatie. Deze week wordt de uitzending gemaakt vanuit de studio in Heerden. En volgende week zondag vanuit de studio in Apeldoorn. En dat vind ik ook wel prettig. Dat geeft mij ook een beetje lucht. En ook wel weer leuk om misschien op zaterdag eens iets te maken wat op zondag zou worden kunnen uitgezonden. Zoiets. Dus dat. Even kijken. We gaan naar. Eerst eens kijken bij Henk van de Put, denk ik. Loenemark tegen Reden. Kan Loenemark nog wat, Henk?
1: Weinig. Heel weinig. 3-0. 53e minuut van de wedstrijd. Aanval via de rechterkant van Reden. 1-2'tje. Wordt goed gedaan. En dan komt die voorzet natuurlijk vanaf de rechterkant. Wordt ook wel voorgezet, maar dan is het toch de verdediger van Loenemark die die bal kan wegwerken. Gele kaart gezien voor Joey van Dijk. Beetje een ongelukkige gele kaart, dat mag nog wel gezegd worden. Ja, ik zou hem niet gegeven hebben, maar goed, de scheidsrechter heeft alles beslist. En dat is de man die de basis vanmiddag, zoals altijd. Goed, en wissel ook aan de kant van Reden. Van Galen is in de ploeg gekomen. Goed, ik zou haar zeggen als kind maar een naam heeft. Hij mag dus nog een half uurtje meedoen hier in deze wedstrijd. Met een tussenstand van 3-0, 54 minuten gespeeld.
0: Dankjewel, Henk. Goed, je hoorde hebben we in Roosendaal 0 tegen 1. Dus bij Go Ahead Deventer tegen Ems doelpunt te maken. Daar was Jan-Willem Lager bij. VNL, die speelt thuis tegen Turkse Gracht Apeldoorn. Nog steeds 3 tegen 2, John.
4: Nou, Gerben, ik zal je even bijpraten. Het is net voor rust, zo'n beetje in het fluitsignaal van de rust is het 3-3 geworden. Ja. Die konden we net niet meer meepakken, net voor rust. Maar goed, TK, die eigenlijk kreeg VNL een corner. Een paar gevaarlijke corners nog in de laatste minuten, zeg maar. Dan denk je, mooi in de aanval, niks aan het handje. Maar goed, uit zo'n afgeslagen corner is TK er razendsnel uit. En die schieten vanaf die 16 en die bal die valt per douche onder in de hoek. En ja, net dat ze scoren fluit de scheids ook af. Dus 3-3 gingen ze de kleedkamer in. En ja, bij de ploegen kunnen we overnieuw beginnen. Na een hele spectaculaire eerste helft qua doelpunten verloop, zeg maar. Het is nu 53ste minuut inmiddels. En het lijkt erop dat TKA wat beter uit de kleedkamer gekomen is als VNL. Langdurig balbezit iedere keer voor TKA. En toch is het VNL wat er dan met die snelle spitsen toch een paar keer uitkomt. Toch al twee keer weer alleen voor de keeper geweest is. Eén keer buitenspel en één keer goed opletten van de keeper die dat onderschepte. Maar het is nu ook weer TKA wat aan de bal is. Aan de linkerkant van het veld. Voorzet, die wordt weggekopt door Patrick Schoekman. Linksbek goed naar binnen gekomen. En nu kan VNL die kan weer uitverdedigen aan de rechterkant van het veld. Matthijs Dijkstra, eigenlijk rechtsvoor, is een beetje teruggezakt naar de rechtsbackpositie. VNL moet zorgen dat ze nu wat langer bal bezit houden en wat zuiniger in de bal bezit. Nu ook een gevaarlijke bal binnen doorgespeeld over de breedte van het veld. En nu wordt er iemand neergelegd aan de rand van de 16 door aanvoerder Stan Menting. Op waarschijnlijk een heel mooi plekje voor TKA. Ze hadden een aantal minuten geleden een soortgelijke plek iets verder naar buiten. Toen was het Patrick Schoekman die aan de noodrem moest trekken. Dat kostte hem een geel kaartje. En nu is het op de punt van de cirkel die de 16 verbindt, zeg maar, ligt die bal daar zometeen. En dan is het TKA wat daar een vrije trap kan nemen. Het is nu even nog blessurebehandeling. TKA, die jongen, die werd nog wel behoorlijk flink geraakt. En er moet toch even wat verzorging in het veld komen. Maar ja, de nieuwe regel geldt, als er een gele kaart gegeven is, dan hoef je er volgens mij niet uit. Dus waarschijnlijk neemt TKA nu even wat tijd. En dan zal de linksachter van TKA, die zal waarschijnlijk weer helemaal overkomen naar de rechterkant van het veld bij punt 16 om daar die vrije trap te gaan nemen. Dat deed hij zojuist ook. Even een goed linkerbeen. Die bal die ging maar net langs de linkerkant, langs de rechterkant van de paal heen. Daar hoefde onze keeper Remel Buitenhuis niet zoveel aan te doen. Maar er was toch een gevaarlijke vrije trap. Nou, spelen lijkt toch weer in de benen te komen. En dan is het zometeen tijd dat ze die bal klaar gaan leggen. VNL staat nu wat passief, een beetje af te wachten. Kijken wat TKA met die bal gaat doen. En ja, er is toch wat overleg. Nu 4-5 spelers van TKA. Allemaal handige jongens met een goede trap. Die daar allemaal wel zin hebben om die bal te nemen. Het zou zelfs ook nog met een rechtspoot kunnen als ik het zo zie vanaf hier. Die bal ligt iets uit het midden van de goal. Dus voor de hand ligt een linkspoot. Nummer 5 staat daar achter de bal. Maar ook nummer 17, die heeft al eerder laten zien om over een hele goede trap te beschikken. Het is nu keeper Raymond Buitenhuis die daarvoor klaar staat en zijn muur metselt. 3 mannetjes in de muur. Lijkt op zich niet zo heel veel als je dat zo vanaf hier ziet. Ik sta er perfect voor hier gebruikt met de commentaarpositie loodrecht achter die bal. En nu is het de scheidsrechter die nu toch nog weer een paar meter naar achter dirigeert. De keeper die staat nog steeds in de hoek. Die moet daar nu vandaan komen. Want nummer 5 die staat er inderdaad met zijn linkerbeen. De linksachter van TK die wil daar die bal waarschijnlijk weer krullen. Nou ja, Raymond die weet waar die bal net kwam. Dus iedereen is er nu klaar voor.

0: Het was heel gepraat, maar nu komt die aanloop van nummer 5. Met de aanloop, die wacht van richting veranderd via de muur. En die bal die schiet nu naast. Gevaarlijke vrije trap, maar wist iets of wat richting. En het is nu een hoekschop voor TK aan de rechterkant van het veld. Wat nu de wind een klein beetje tegen heeft. Maar goed, dat hoeft geen nadeel te zijn. Die hoekschoppen die waren de eerste helft van VNL ook gevaarlijk. Deze is ook heel gevaarlijk. Wordt doorgekopt bij de eerste paal. Keeper zit mis. En die bal schiet door aan de linkerkant van het veld. Rand 16. Handige speler daar. Die kapt daar. Die pingelt daar. En die moet daar Patrick Schoekman voorbij. En nu strakke lage voorzet bij de eerste paal. Maar die bal wordt naastgewerkt. Dit gevaarlijke moment heeft VNL weer achter de rug. En nu is het zaak om rust te bewaren. En zelf weer meer aan voetballen te komen. En dan de snelle spitsen te bedienen.
1: Oké, dankjewel voor nu. Door de John Overvelde. Vierde klasse C op de zondag. Klarenbeek tegen VVO. Ook daar wordt gespeeld. De tussenstand is daar 2-1. Zoals ik het kan zien. We zijn live natuurlijk bij Loenermark tegen Reden. Maar ook Keijense Boys die speelt tegen Eldenia. Wat een mooie naam allemaal. Het is daar 0-2 in het voordeel van Eldenia. Beekbergen, daar gaan we zo meteen mee schakelen. Bastion die speelt tegen Lo. 0-0, de laatst bekende tussenstand. En Angelo vooruit tegen HC03. Daar is het 2-1. We gaan eens kijken bij Belinda. Want daar wordt ook al weer gespeeld geruime tijd. Timmer de Ru en Jure Tijf waren de doelpuntenmakers voor Beekbergen. Beekbergen, GS2, Belinda.
2: Ja, en we staan nog steeds 2-0. We zijn inmiddels een aantal minuten onderweg in die tweede helft. Bij Beekbergen heb ik geen wissels kunnen zien. Wel aan de kant van GS2. En ik hoorde het al in de bestuurskamer dat waarschijnlijk ook de tweede zoon van Philippe Cocu het veld op zou komen. En hij heeft ook de aftrap bericht naar Cocu. Dus nu het is toch wel raar om nu even op slag te doen twee keer een Cocu op het veld te zien staan.
1: Ja,
2: komt je ook niet elke dag.
1: Hebben zij een verleden bij GS2, de familie Cocu?
2: Ja, ik weet wel dat ook Philippe Cocu volgens mij Dus daar liggen wel de roots van de familie.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Ja, dus maar goed. Beekbergen luidt dus nog steeds met 2-0. Zijn wel wat kantjes geweest. Nu dan een gevaarlijke situatie voor het doel van Mike Olderhof. En kan GSV nog een keer vanaf de zijkant voorgeven. Wordt de bal uiteindelijk net niet over de achterlijn gespeeld. Hij kan nog worden opgevangen. Dus uiteindelijk kan Beekbergen nu eruit. Misschien met een snelle counter. Dan is het uiteindelijk Frank van der Belt die aan de linkerkant rechterbal heeft terug op Rens Klopman. Die probeert de 16 in te komen. Wordt wel fel verdedigd nu door de GSV. Maar Beekbergen blijft in bal bezitten. Nu Lars van Engeland. Staat eigenlijk, moet het hier alleen centraal op het middenveld. Maar weet dan aan de rechterkant wat ruimte te vinden. Nu Timmer de Ruma, die wordt ook weer heel kort verdedigd. En dan wordt er een overtreding gemaakt. En ja, je ziet af en toe wel de frustratie aan de kant van GSV. Zij vinden dat de scheidsrechter soms iets te makkelijk fluit voor een overtreding. Die dan tegen GSV is en dus een vrije trap voor Beekbergen. Timmer de Ru blijft nog even liggen. Ik denk dat de scheidsrechter even vraagt of hij verzorging nodig heeft. Want als dat zo is, moet hij natuurlijk naar de kant. Want dat is de nieuwe regel. Tenzij de tegenstander een gele kaart krijgt. Nou, dat is hier niet aan de orde. De scheidsrechter kijkt nog even of de eenmansmuur op de juiste afstand staat. Dat is zo. Timmer de Ru heeft nu zelf de vrije trap. Gaat de 16 in. Wordt in eerste instantie weggewerkt door de verdediging van GSV. Beekbergen kan weer opvangen. Weer een lange bal naar voren. Weer naar Timmer de Ru aan de rechterkant. Wordt weer kort verdedigd. En weet dan uiteindelijk de bal terug te leggen. Maar ja, uiteindelijk toch weer balbezit voor Beekbergen. Frank van der Belt. Die speelt hem naar de linkerkant. Dan wordt er in de 16 gedribbeld. Weer opgevangen. En dan lijkt nu... GSV komt er weer niet uit. Het is weer Beekbergen wat met kort verdedigen weer gelijk balbezit krijgt. En dan wordt er slecht uitverdedigd aan de kant van GSV. Lijkt er een kans te ontstaan voor Beekbergen. Maar daar wordt heel slordig mee omgegaan. En is de aanval niet verstreken. Beekbergen lijkt nog steeds hier op eigen veld met 2-0.
1: Belinda, al die regeltjes die soms veranderen, is dat niet heel erg lastig, ook voor jou als verslaggever?
2: Ja, je ziet op een gegeven moment dingen gebeuren en dat je denkt, hé, wat gebeurt er nu? En dan na afloop toch maar weer even informeren. Maar dit heb ik dus nu al een paar keer zien gebeuren.

0: regel. Dan schijnt dus weer een uitzondering te zijn wanneer het de keeper is. Dus ook een uitzondering wanneer het een hoofdblessure is. Scheidsrechters weten het af en toe zelf niet meer. En dat kan ik me ook heel goed indenken.
1: Henk, hoe zie jij dat, al die regels, die veranderingen van die regels?
2: Nou, het mooie voorbeeld zojuist, een paar minuten terug, een speler van Rode raakte geblesseerd, had kramp, moest de verzorger aan te pas komen. En dat duurde nog wel even voordat die man gewoon werd opgekrapt. Toen hij dan eindelijk klaar was, kon de eerste minuut naar de zijlijn. Scheidsrechter hield dat zeer nauwkeurig in de gaten. Op dat moment dus reden met 10 man. Ja, dan is zo'n ploeg toch even in het nadeel, want ze spelen dan met 10. Vanwege die minuut die ze spelen sowieso naar de zijkant moet. Nou, dat deed hij keurig. Is gelukkig niks gebeurd voor Reden. Een paar keer over dat wel de markt een aanval probeert op te zetten. Maar het had geen consequenties. Maar het was wel weer zo'n voorbeeldje dat je zegt van nou, waarom is dat nou dan het geval? Het hoort er allemaal bij tegenwoordig. Nieuwe spelregels.
1: Ja, je moet het ook allemaal zelf een beetje uitvinden, heb ik de indruk. Hè? Ik bedoel, het was mij ook onbekend, maar ja.
2: Ja, nee, het hoort er allemaal bij, hè, zeker. Ja. Als je een blessurebehandeling krijgt waar de verzorger aan de pad komt, ja, dan moet je er toch een minuut naar de zijkant toe. Ja, dat is wat anders als er een hoofdwond is. Gisteren bij Robu zat ik, daar was een hoofdwond aan de orde. En dan hoef je niet een minuut aan de kant te staan, want dan mag je gelijk weer in. Omdat de scheidsrechter heeft geconstateerd, het is een hoofdblessure. Dus dat is dan weer een andere interpretatie van die nieuwe regel. Goed, 54ste minuut hier in Loenen. 64ste minuut moet ik zeggen, want het is nog steeds 3-0, verder nog niks aan toe te voegen. Terug naar jou, Gerben.
3: Gerben Rorijen houdt je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 794 Sport.

0: Maar we gaan toch graag weer rond. We hebben een doelpunt. We gaan naar Belinda.
1: Ja, en de spanning is terug in de wedstrijd. Want het is het GVC wat de achterstand verkleint. En het is nu de trainer Danny van Engeland. Die heeft het gedaan. Gaat heel boos. Dus ik val jullie in de rust al gewaarschuwd. En spanning terug in de wedstrijd. Beekbergen TSV 2-1.
0: Dankjewel. Zo meteen meer, Belinda.

0: Rico, hoor je op Radio 794. Maar ook natuurlijk bij de collega's van Voorst Veluwezoom. En ook van RTV Apeldoorn. Een gezamenlijke uitzending en daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Het is exact 4:30. Ja, doelpuntje bij Belinda. Je hoorde het zojuist. 2-1. Ja, wat betekent dat voor de wedstrijd, Belinda? Ja, natuurlijk dat het spannend wordt, maar...
1: Ja, ik denk dat toch, misschien kan het ook de wake-up call zijn voor Beekberg. Hè? Want ja, als je zo vroeg in de wedstrijd op 2-0 komt... Nu ligt er een speler van Beekberg net voor de 16 geblesseerd. Beekberg schreeuwt om een vrije trap, krijgen die niet. En nou zegt een van de spelers van Beekberg, weet je wat ik doe? Ik ram die bal even heel hard het veld uit. Dan kan Hoogsmijk aan de zijde van Beekberg gewisseld worden. Ik zie iedere spelers... Een inloopshirt uittrekken en een wedstrijdshirt aantrekken. Het zijn er twee. Klaarstaan, Jort Driessen. En als die andere nou even om wil draaien, kan ik zijn rugnummer zien. Lars van Engeland gaat naar de kant en Timmer de Rug gaat naar de kant. En dan krijgt hij de laatste. En dat is Ruben de Groot. Hij in het veld is dus Ruben de Groot. En Jort Driessen in het veld. Timmer de Rug en Lars van Engeland eruit. Danny van Engeland neemt dus wel gelijk zijn maatregelen. Want het lijkt er nu wel op dat Beekbergen de controle kwijt begint te raken. Want ja, 2-0 veldoverwicht. Ja, in de bestuurskamer werd het in de rust ook al gezegd. Het had ook zomaar 7-4 kunnen staan. Het was slechts 2-0. Nu een lange bal naar voren. En kan Beekbergen daar iets mee doen? Het is Timo Calotti wat probeert. Maar wordt uiteindelijk ook weer teruggedrongen. Ja, ik denk dat Beekberg even een wake-up call heeft gehad. Want er wordt nu ineens weer wat beter gevoetbald. En zijn ze wat beter bij de les. Dus laten we hopen dat het dat GSV vanuit Beekberg perspectief niet langs zij kan komen. Ja, en dit is natuurlijk een heel slap potje van invallen. Ruben de Groot, daar heeft de keeper Sven de Weijer van GSV geen enkele moeite in. Ja, je zegt het terecht... De spanning is terug in de wedstrijd. GSV denkt dat er misschien wel meer mogelijk is. Dus ik denk dat we nog een paar leuke laatste fasen van het wedstrijd gaan zien. Maar Beekbergen lijkt nog steeds, achterstand wel verkleind, 2-1.
0: Dankjewel, Belinda. Zometeen gaan we naar Henk van der Put. Loenemark tegen Reden. Ik zie net ook een berichtje binnenkomen van Gerbe van Nissen, de hoofdtrainer van VNL. Die je wil straks nog eventjes met mij en met Matthijs Dijkstra, de nieuwe aanwinst, in gesprek. Vorig seizoen groen-wit, nu in het mooie rood-wit, schrijft Gerbe. Nou, dat doen we dan ook, maar dat doen we in het laatste uur van deze uitzending. Eerst maar eens kijken hoe het gaat bij Go Ahead Deventer tegen Emst. 1-0 nog, Gerwin Roosendal.
2: Zeker, zeker. 1-0. Maar wel heel veel gebeurt alweer in de laatste keer dat ik bij jullie in de uitzending was. We scoorden in de 51ste minuut de 1-0. Maar in de 54ste minuut kreeg Koordek een hele goede mogelijkheid om op gelijk stand te komen. Want er werd een bal die werd in de 16 gespeeld. En daar was Mike Vinker die ongelukkig met de speler van Koordek in aanraking kwam. En de scheidsrechter die legde de bal op de stip. En daarna, die bal die ging mis, die werd gemist door Coordator. En ja, in het vervolg van de wedstrijd heeft Ems echt hele goede mogelijkheden gehad om de voorsprong uit te breiden. Sterker zo goed dat Jan-Willem Lagerwey al 3 keer alleen op de keeper aangegaan is. Maar elke keer redde die keeper nog weer op het schot van Jan-Willem. Ems heeft de tweede helft toch wel het beter van het spel en creëert de beste kansen. Alleen is... Is Coordeventer toch ook af en toe wel gevaarlijk. Nu komen ze er ook weer uit via een counter. Maar die spelen ze niet goed in. Ze lijken wat vermoeider te raken. MC speelt de bal wat makkelijker rond. Zojuist is Mike Vinker is vervangen door de Casal Bettis. Mike Vinker helemaal leeg gespeeld. En nu gaat Coordeventer gaat alleen op keeper Dylan van der Beek af. En die schieten. Nee, oh, daar zit Mike Leeken zit daar nog weer met een voetje tussen. De scheidsrechter die fluit nu voor buitenspel. Voor buitenspel. Nou, onze grensrechter heeft daar wat gezien, maar daar komt Ems heel goed weg. Of sterker nog, volgens mij speelt Cor Deventer het gewoon heel slecht uit. Dit was een hele goede mogelijkheid voor de Deventenaar om op gelijk spel te komen. Maar gelukkig voor Emst, en die oranje bril heb ik een beetje op, ging die bal niet binnen. Emst mag de buitenspelbal nemen en die schiet hem al naar voren toe. En die komt bij, uh, bij Jan-Willem lagen wij in de put en die wordt van achteren neergehaald. Maar de scheidsrechter zegt dat de bal gewoon gespeeld wordt. Dus we gaan lekker door. En nu komt er wel een vrije trap voor Emst. En dan gaat gewisseld worden. Nou, spannend is het hier wel zo in de seizoensoverturen bij de teams. Maar we staan nog steeds met 1-0 voor in Deventer. Het is nog even te spelen hier.
0: Oké. Zo meteen meer. Dankjewel, Erwin. Loenemark tegen Reden. 0-3 nog, Henk.
3: Ja, ze moet eerlijk zeggen, het speelt zak maar een zeer bedenkelijk niveau. Het is een Reden wat die geloof het allemaal wel. Ze hebben natuurlijk golf aan de wissel de ronde mee. Inmiddels 5 keer gewisseld. Ook een wissel aan de kant van Loenemark. Ruben Kersten werd naar de kant gehaald. Die werd vervangen door Job van Knapen. Maar goed, het heeft allemaal nog weinig opgeleverd in dit voordeel van Loenemark. Ze staan met 3-0 achter. We hebben nog zo'n 20 minuten te gaan hier. Ik denk dat er heel weinig woorden aan vuil te maken zijn. Tot nu toe in ieder geval weinig te beleven in de tweede helft. 3-0 voor Reden.
0: Dankjewel, Henk. Ik ken jou al jaren, maar ik ken je ook wel als trainer. Heb jij ook nog...

0: blijven staan.
1: Ja.
0: De verzorger wordt weggestuurd. We blijven gewoon 11 tegen 11 spelen. Eén gele kaart tot nu toe aan de kant van Lodemark. Wat dat betreft redelijk sportief. Want die kaart was ook al een beetje discutabel. Maar goed, de scheidsrechter had beslist dat het geel zo moest zijn. En dat is het dan natuurlijk. Goed, 73e minuut op de klok, 0-3.
1: Je hoorde Henk van der Put. Kijken of Belinda ook nog wel misschien wel een sport op hoog niveau heeft gespeeld.
2: Nee, eigenlijk niet zo. Nee, het enige wat ik kan vertellen is dat ik ooit clubkampioen ben geweest bij de plaatselijke badmintonvereniging in Bergen op Zoom, waar ik vandaan kom. Maar nou. In het dubbelspel bij de pupillen. Dus nou ja, dat is. Nee, ik vind heel veel sporten leuk om te doen, maar ook om naar te kijken. Dat is er eigenlijk een beetje met de paplepel. Ik zou met de paplepel, ik zou bijna zeggen met de fles. Ik sta als de hummeltje van anderhalf op de arm van mijn vader op de foto met de Europa Cup 1 van Feyenoord. Ach. Dus zo vroeg is dat al begonnen. Dus dat, het kijken naar voetbal is er echt met de paplepel ingegoten. Dus ik vind het totaal geen straf om op een zonnige zondagmiddag lekker langs de lijn te zitten en een wedstrijdje te verslaan. Dat, zo kun je dus toch een beetje, ja. Ja, van je hobby iets leukers maken.
1: Toen je zei dat je met de Europa Cup, weet ik wat, van Feyenoord op de foto stond, toen hoorde ik Henk wat roepen in mijn oortje, maar dat zal ik niet herhalen. Goed, Beekbergen GSV, 2 tegen 1 nog, Belinda.
2: Ik ben nog steeds 2 tegen 1, spanning dus wel weer een beetje terug in de wedstrijd. En ja, Beekbergen probeert toch nu weer wat meer te gaan voetballen. Ze hebben ze veel te veel in laten zakken, denk ik, aan het begin van die tweede helft niet GSV ook komen. Ja, en nu weer balbezit voor GSV. En de ene Cocu probeert de andere Cocu in de 16 vrij te spelen. Het zijn toch wel de broertjes Cocu die het doen. En nou is het omgekeerd. Maar voordat de jongste van de twee gevaarlijk kan worden, is daar doelman Mike Polderhof. En is de aanval van GSV weer voorbij. Ja, Beekbergen dus kwam snel op voorsprong, maar daarna zakte het een beetje in. Nu een lange bal naar voren. En nee, dat is een even iets te hard voor Rens Klopman. En kan de doelman van GSV makkelijk die bal in de handen nemen. Dan probeert GSV weer een aanval op te gaan zetten. Wordt weer wel vroeg gestoord door Beekbergen. Dus nu dan maar een lange bal naar voren. Wordt rond de middenlijn wel opgevangen, maar dan komt de paas niet goed aan. En probeert Beekbergen het weer met een lange bal. Wordt weer opgevangen door GSV. Ja, ze zien toch weinig combinaties. En met name toch heel veel lange ballen naar voren. En dan maar hopen dat er de bal terecht komt bij een medespeler. Nee, niet echt heel hoogstaand op het moment om naar te kijken. Spanning vergoedt natuurlijk veel, want je hebt maar 2 tegen 1. Is Beekbergen nog niet zeker van die 3 punten. En terwijl GSV natuurlijk wat meer vertrouwen heeft gekregen om misschien toch nog wel een puntje hier weg te kunnen halen en mee terug te nemen. Nu een overtreding. Liggen nu 2 spelers van Beekbergen op de grond. Eentje die rolt nog een paar keer, wordt geen kaart getrokken. Dus als hij verzorging wil, zal ook hij naar de kant moeten. Scheidsrechter gaat even polshoogte nemen. En dan mag Beekbergen zo het spel gaan hervatten met een vrije trap. We hebben denk ik nog pak een beet. Een minuut of 10 nog wel zeker te gaan. Want we zijn wat later begonnen. Beekbergen leidt nog steeds 2-1.
1: Dankjewel. We gaan gauw schakelen met Henk van der Put. Doelpunt Lunemark tegen Reden.
0: Ratsja Ponga, zie hem vliegen, zie hem gaan. Daar was hij dan eindelijk. Jester Vankinkiewicz. Hij maakt 2-1. Hij werd aangevuld door Luc Ooghink. Via de linkerkant stormde hij op, razendsnel als hij kan zijn, Jesse Wafkinskiewicz. En hij haalt de verwoestend uit, kortom in de 76e minuut. Een aansluitingstreffer hebben we met z'n allen kunnen zien hier. 1-3 is het geworden.
1: Dankjewel. Henk, gaan we naar John. VNL tegen TKA. Laatst bekende stand, 3-3.
3: Nou, we zitten inmiddels in de 76e minuut hier. Dat is een stuk minder spectaculair als de eerste helft, zeker qua scoreverloop. Maar daardoor niet minder spannend. Het is echt wel TKA wat veel beter die tweede helft is gaan voetballen. Veel langdurig balbezit. Gevaarlijke momenten voor de goal. Het is nu ook weer een vrije trap nu op dit moment aan de linkerkant van het veld voor onze keeper aan de rechterkant van de goal. Het is wel weer de linksachter nummer 5 die ze met de linkerbeen bijstaat. Maar het zal toch waarschijnlijk een rechtspoot worden die hem gaat nemen. Die bal die komt nu over de muur.

0: En Raymond die heeft hem in tweede instantie. Die kan die bal uit de kruising plukken. Maar rustig opvangen. En het is nu VNL wat eigenlijk niet meer zo erg voetbalt. Het speelt lange ballen. Ondertussen teruggeschakeld naar twee spitsen met Niels en Sam Lagerwij voorop. Waarschijnlijk wil Gerben van Essen, trainer van VNL, toch die 3-3 over de streep trekken. Zo lijkt het een beetje. En gezien het spelbeeld van de tweede helft is dat misschien wel een wijs besluit. Het is nu weer een handige speler van TKA die de bal maar net voorlangs schiet. En ja, TKA krijgt echt kansen nu hier om die wedstrijd naar zich toe te trekken. En VNL zou alle zeilen bij moeten zetten om hier die 3-3 over de streep te trekken. Of misschien heel geniepig nog met een uitvalletje toch nog de winst over de streep te trekken. We gaan het zien hier met nog een minuut of 12, 13 te spelen. Nog wel even een tegenvalletje gehad. VNL Sam Eindhoven die moest na 10 minuten in de tweede helft al het veld verlaten. Juist nadat TKA een tactische aanpassing had gedaan door een extra mannetje op Sam te zetten. Die ze blijkbaar toch wel gevaarlijk vonden. Het was Sam Tonka, nummer 14 van TKA, die ze daar achterin geposteerd hadden. Een van de betere voetballers, grote sterke jongen van TKA, die eerst gevaarlijk was op het middenveld en dreigend voorin te vinden was, staat nu centraal achterin om daar Sam af te stoppen. Maar ja, Sam is inmiddels met een ijsbeentje gewisseld voor onze Zweedse viking Ingmar Engel, die is in het veld gekomen. En ondertussen is ook Thijs Bosgoed is in het veld gekomen voor Matthijs Buitenhuis. Nou, VNL die zal nog een stief kwartiertje hier nog alle zeilen bij moeten zetten om die 3-3 over de streep te trekken. Maar we houden jullie op de hoogte.
1: Dankjewel, John. Henk, je zegt de aansluitingstreffer. Maar ja, 1-3. Is dat dan ook echt een aansluitingstreffer?
2: Nou, het lijkt me eigenlijk niet, maar het mag wel gezegd worden. Want het was zonder meer het mooiste doelpunt van deze wedstrijd tot nu toe. Jongen, wat een uithaal van die Jesse. Hou het maar even zijn voornaam. Jesse deed het geweldig goed. Hij scoorde een fantastisch mooi doelpunt. Ja, of het dan nog wat verder gaat opleveren van Lodemark, daar ben ik benieuwd naar. Ze proberen het wel hoor. Ze strijden ervoor om nog een tweede doelpunt te gaan maken. Aan de andere kant moet je ook zeggen dat de mannen van Reden het allemaal een beetje geloven. In vergelijking met de eerste helft doen ze er niet zoveel meer aan, eerlijk gezegd. Goed, het is 1-3, 80ste minuut van de wedstrijd. Nog 10 minuten te gaan hier in Loenen.
1: Dan wordt het nog spannend in Beekbergen. Beekbergen GSC 38, 2-1. Belinda.
3: Ja, die spanning is toch wel terug in de wedstrijd. En Beekbergen probeerde het wel een paar keer om weer die marge op 2 te zetten. Maar je ziet er ook GSV steeds vaker richting het doel van Mark Kolderhof gaan. Ja, en dan zijn het toch met name de broertjes Cocu die voor gevaar zorgen. Ja, ze spelen dan weliswaar in de vierde klasse, maar ze zullen toch wel iets in de tenen hebben. En zij nemen toch wel hun ploeg mee op sleeptouw om hier nog minimaal het punt weg te halen. Laatste aanval van GSV, die strandt in de armen van keeper Mike Kolderhof. Hij pakt de bal en gaat nu een uittrap nemen. En één keer maar naar voren, ja, weg van de goal. Dat is natuurlijk ook een tactiek, maar die bal die belandt eigenlijk een beetje in niemands land en kan worden opgevangen door een verdediger van GSV. Die schiet de bal dan tegen een speler van Beekbergen aan en rolt over de zijlijn. Dat geeft Danny van Engeland de gelegenheid om nog maar een keer te gaan wisselen. En dan gaan we eens kijken wie er inkomt en wie er uitgaat. Het is nog eventjes zoeken naar degene die er af mag. Dat moet ik even kijken naar het rugnummer. Draaien maar weer even om. Nummer 9, dat is Hugo Tijhoff, die komt erin. En nummer 2, Frank van der Belt, gaat eruit. Dus die wissel is weer gepleegd aan de zijde van Beekbergen. En dan is het een zaak om dus de punten hier in Beekbergen te houden. Beekbergen lijkt op het 2-1, maar ze hebben het pittig op het moment. Want het is steeds van de GSV 38 die er steeds vaker richting het doel van Mike Kolderhof. Nou, ook nu weer solo proberen in de 16, maar die kan worden opgevangen door een verdediger van Beekbergen. Maar dan is de paas onzuiver en kan GSV op de middenlijn weer opvangen. En ja, zo zie je dat nu toch het balbezit voornamelijk aan de kant van GSV is. Dus Beekbergen of ze het gaan redden. We gaan het zien. Er zijn nog wel wat minuten te spelen. Zeker nog 5. Maar ze leiden nog wel 2-1.
1: Op het tandvlees bij Bergen tegen de GSV. Ja, ik kreeg net via de socials ook een berichtje van... je kunt wel leuk vragen aan Henk en aan Belinda. Maar heb jij ook wel gesport? Jazeker. Ik heb op heel hoog niveau tafeltennis gespeeld. En ja, nee, maar dat is op landelijk niveau. En ook nog wel clubkampioen geweest en zo. Maar daar ben ik ook gauw mee gestopt. Ik heb ook nog in de zaal gevoetbald. Onder andere met Mark Overmars. Die speelde toen nog bij Willem II. Ik was natuurlijk wel de allerminste van het hele stel. Maar goed, het was een gelegenheidselftal. Dus daarmee heb ik ook deze vraag beantwoord. We gaan naar Gerben Roosendaal. Go Ahead Deventer tegen Emst.
4: Ja, Gerben. Het is hier vrouwen en kinderen eerst op dit moment voor Emst. Het is spannend. Go Ahead Deventer is aan het drukken op die gelijkmaker. Aan de andere kant krijgt Emst daardoor veel meer ruimte achter de verdediging van Go Ahead Deventer. En had Emst het eigenlijk al een aantal keren kunnen afmaken met de 2-0. Maar die valt niet. Trainer Arend Scholtens heeft net noodgedwongen om moeten wisselen. Want middenvelder Roland Mekelenkamp en spits Wouter van Amersfoort hadden lichte pijntjes en waren niet meer fit. En die zijn vervangen door Gijs Pannekoek. Speler die is overgekomen vanuit onze jeugd dit seizoen. En Wouter van Amersfoort is vervangen door Koos van Zelm. Deventer heeft weer balbezit en Emst staat rond die 16. Raoul Gerritsen van Emst staat wel helemaal scherp. Maar Emst komt er gewoon niet meer uit. Het is nog een minuutje of 4-5 spelen. En het is te hopen dat Emst die voorsprong kan behouden. Op dit moment de goede, snelle speler van Deventer komt weer via de zijkant. En daar wordt de bal via de eerste paal ingeschoten. Maar daar zit Kieven Dillen van de Week heel goed bij met zijn... met zijn voeten. Die bal gaat over de zijlijn. En Koord heeft hem nog ingooien. Die gaan dat nu doen. Dat neemt een enorme aanloop. Ze denken dat hij hem helemaal voor de goal wil slingeren. Dat doet hij niet. Hij slingert hem wat terug eigenlijk. En hij speelt hem nu op Jan Willem. Jan Willem speelt de bal diep. En speelt de bal op Roel Gerrits. Maar die kan hier aan de zijkant helaas niks met die bal betekenen. Dus is het nu weer Koord heeft er wat... wat ten strijde trekt. Die hebben inmiddels ook gewisseld. Nog extra aanvallers ingebracht.
1: Ik ga je heel even onderbreken, ja. Erwin. Want er was een penalty bij CNL tegen TKA. En die is ook al genomen, denk ik, John. John de Overvelde.
5: Ik weet niet of je het gejuich hier hoort, Gerben. Maar het is VNL wat hier de 4-4 maakt. En daar gaat een heel verhaal aan vooraf.
1: Nou.
5: Daar zal ik mee beginnen. Het was... het was eigenlijk de hele tweede helft TKA wat echt wel beter voetbalde en kansen kreeg en beter in balbezit. Eigenlijk alles beter deed als VNL. En een minuut of 3-4 geleden was er een lange bal van achteruit van TKA. En vanuit ons oogpunt hier en ook zeker vanaf het oogpunt van onze grensrechter stond die speler buitenspel. Of liep eigenlijk buitenspel, laat ik maar zeggen. Dus die werd strak gevlagd. Maar goed, dat werd genegeerd door de scheidsrechter, dat vlagsignaal. En in die... aanvolgende actie dribbelt de jongen binnen de 16. Ja, en wordt eigenlijk onreglementair neergelegd door onze laatste man Stan Menting. En ja, dan weet je, dan heb je de pop aan dansen. Penalty en een rode kaart voor VNL. Stan Menting die moest eruit. Maar ja, het was ook nog buitenspel. Dus goed. Lang verhaal kort. De scheidsrechter negeerde het slagsignaal en de bal ging op de stip. Dus 3 minuten geleden was het de nummer 5 die alle vrije trap eigenlijk neemt. En ook de penalty dus. Van TKA, die schoot hem heel beheerst binnen. En was het in de 83e minuut 3-4. Maar goed, we zitten inmiddels in de 85e minuut. En zojuist was het gelegenheidsspits Niels Overvelde die op een lange bal mooi doorliep. En die bal in de 16 een paar tegenstanders uitchapte. En die bal verwoestte in de kruising joeg. Een paar minuten later, 4-4 met 10 man. Is toch weer netjes veerkracht getoond, VNL. Dus het is nu weer zaak om de boel gesloten te houden en dan deze 4-4 maar over de streep te trekken. In ieder geval om de kop erbij te houden en de boel niet uit de hand te laten lopen hier.
1: Ja, wat moet je dan zeggen? Een krankzinnige wedstrijd of een... hoe noem je dat?
5: Zoals ik al in mijn eerdere verhaal eerst zelf al wat geschetst heb. We zijn hier wel wat gewend qua doelpunten en zeker qua tegendoelpunten. Het zijn bijna handbaluitslagen waar we hier soms tegenkomen. Maar goed, wel een hele vermakelijke wedstrijd. Het is nu ook weer TK, wat de bal in de 16 heeft. Een vrije schietkans. En de bal wordt van de lijn gehaald hier door VNL. En weer spectaculair voetbal. Kijk, Laat het dan maar 4-4 worden. Of zoals Cruijff misschien zegt, als je er maar eentje meer maakt als de tegenstander. Het is in ieder geval wel vermakelijk voor het publiek, maar ja, soms ook wel eens een klein beetje knullig. Zeg maar, nu is het Niels Overvelde die aan de linkerkant van het veld de bal heeft. Mooi balbezit houdt en VNL wat nu wel goed voetbalt. Wat er mooi uitkomt, maar Sam Lagerwij weer die lange bal over de verdediging probeert te leggen. Maar Sam Tonka, nummer 14, dat is toch wel een verbetering daarachterin.

0: Die haalt heel veel weg. Een van de gebroeders, Tonka, denk ik. Ze hebben er nog één in het veld staan. Dat is een hele geslepen voetballer die precies weet waar hij moet staan daar achterin. Dus die haalt nu die lange ballen er wel uit en die wint daar ieder kop er wel. En dat is toch wel een verbetering ten opzichte van de eerste helft. Dat hebben ze denk ik in de rust goed neergezet bij TK. Het is nu een kleine blessure voor Ingmar Engel. En nog een minuut of vijf denk ik met blessuretijd dan... Zit het erop hier, maar we hebben in ieder geval een leuke middag gehad.
1: We blijven het volgen. 4 tegen 4. VNL tegen TKA. Kan Beekbergen die 2-1 voorsprong over de streep trekken, Belinda?
2: Oeh ja, ik durf er mezelf niet op te zetten. Het is spannend. Laten we het daarop houden. Aanvallen over en meer. Beekbergen probeert wel meestal met lange ballen richting het doel van TSV te gaan. Ja, je hoeft maar net één keer goed te vallen en dan sta je weer 3-1 voor. Maar het is toch met name TSV wat het meeste balbezit heeft. En die toch voetballend op dit moment toch wel wat beter is. Weer een lange paas nu van TSV. Maar die is veel te hard en gaat uiteindelijk, moet ik oppassen dat ik niet omver word gereden door de robotmaaier, want ik sta voor degene die Beekbergen kennen. Ik sta tegenover het veld, vlakbij een tegenover het clubhuis op de verhoging. Maar er is net een robotmaaier bezig. Dus ik ga maar even opzij voordat hij mij onderuit haalt.
1: Toch niet op kunstgras?
2: Nee. Het hoofdveld is kunstgras, maar daarachter is het een natuurgras en daar is een robotmaaier bezig. Ja. Dus voordat hij... Als blessures hier gaat veroorzaken, ga ik maar even opzij. Ja, nu dan een uitkap van Mike Koldorff. En wordt opgevangen door de verdediging van PSV. En hoewel Beekbergen weer probeert vroeg te storen, blijft PSV vooralsnog in balbezit. Ja, zij zetten druk. Want ja, ze staan natuurlijk nog steeds achter, maar hebben op dit moment toch wel het betere van het spel. En zullen dat graag ook met een minimale puntje willen bekronen. Dan nu een gevaarlijk spel van de kant van speler van Beekbergen. Er wordt ook voor gefloten op de middenlijn. En krijgt GSV zo de vrije trap hier precies op de middenlijn. Ik zou zeggen, ga eerst even naar andere wedstrijden waar het ook spannend is. En dan meld ik me zo voor de allerlaatste seconde van deze wedstrijd.
1: Dankjewel, Belinda. Gaan we naar Henk van de Put. Bij jou echt graag zo'n kunstgras, Henk.
3: Nee, echt klas natuurlijk. Hè. Maar weet je, ik ga even een liedje zingen.
1: Nee.
3: Even door. Oh, serio. Het is 2-3 geworden. Hij heeft het doelpunt gemaakt. Natuurlijk niemand anders dan Jesse Wafinkiewicz. 90ste minuut, dat alweer wel. Komen ze nog op 3-3. Het ongelofelijke kan toch nog bewaarheid worden. Want de wedstrijd is weer volledig open. Ook al omdat de reden heel veel kansen aan het missen is. Ook de laatste minuten. Goed, graag terug
1: bij
3: jou. Zometeen voor de laatste
1: flits
3: naar Londen.
1: Dankjewel. Ja, Henk, die kennen we als een uitstekend zanger. We zullen hem eens een keer uitnodigen voor een optreden hier in de studio. Goed, even kort naar Herwin Roosendaal. Go Ahead, Deventer tegen Emst.
4: Ja, hier weinig te zingen. Ik hoor Deventer is in de 89ste minuut op een 1-1 gelijkspel gekomen. En ja, een gezegde, daar kan ik dan wel wat mee doen. Als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander dat. En dat gebeurde inderdaad... En ja, het werd nog eventjes heet ook, want Ems kreeg toch echt wel veel druk. Nu ook weer een overtreding op net buiten de 16 meter van Ems resulteert nu in een vrije trap. En eigenlijk wel erg jammer, een vrije trap voor Coa Deventer trouwens. Wel erg jammer hoor, want Ems speelde best wel goed en verzuimde het gewoon om die 2-0 binnen te schieten. En nu is het nog billen knijpen om in ieder geval het puntje veilig te stellen. Ja. De speler van Coa Deventer staat achter de bal. En die gaat die bal nu op goal schieten. Dylan van de Beek uit de muur goed gezet. Schijs heeft de fluit dat de bal genomen mag worden. En we gaan zien waar die bal heen gaat. Nee, die bal die wordt overgeschoten. En ik denk dat we hier zo'n beetje... de schijs loopt naar onze keeper toe. En fluit voor het einde van de wedstrijd. Nou ja, een puntje. Helaas een puntje verloren, denk ik. Als je gaat samenvatten hoe de wedstrijd verlopen is. Maar Emst reviseert zich in ieder geval heel goed van die 8-0 nederlaag vorige week tegen Activia. Er had meer in gezeten, maar met een puntje de competitie beginnen. Dus denk ik ook goed voor Emst.
1: Oké.
4: Dit was het vanuit Deventer.
1: Dankjewel, Herwin Roosendaal. Volgende week dan ben je er weer, maar dan ben je te gast bij onze collega's van RTV Apeldoorn. Go Ahead Deventer tegen Emst werd dus 1-1. Laatste minuutje, denk ik, Belinda.
2: Ja, en het is weer GSV in de aanval. En die inzet werd ook maar net... en dan zou het misschien zomaar kunnen...

0: nu Beekberg met een counter de beslissing kan forceren. Nou ligt er een speler op de grond, wordt geen vrije trap gegeven. Of toch wel, ja, het werd er soms heel onduidelijk met wat hij nou wil doen. Of het is een ingooi, we wachten het af. Ik denk dat het bij een ingooi blijft. Dan, ja, dan neemt natuurlijk Beekberg nu alle tijd voor. Er wordt echt op het, ja, en de scheidsrechter geeft aan even tempo maken. Want ja, daar komt dan de ingooi, die gaat gelijk richting de achterlijn. Probeert Timo Kolop daar zijn tegenstander te passeren, lukt niet. En dus die aanval gaat verloren. Ja, hoe lang nog, ik heb geen idee. Er is wel wat oponthoud geweest, maar ja, hoe lang het echt niet. Dat is er maar eentje die dat weet, dat is een scheidsrechter. Ik zie hem in ieder geval nog niet op zijn klokje kijken en een aanstal te maken om af te sluiten. Nu dan weer een aanval van GSV. Ja, toch weer een van de concubroertjes. Maar die kan door de verdediging van Beekbergen worden weggewerkt. En dan is er nu even... sluit de scheidsrechter weer voor een overtreding. Was een duel op de middenlijn. Hij vond dat er een gesprekbeen bij het pas kwam bij een speler van Beekbergen. Dus GSV krijgt nu de vrije trap. Hier nog slechts 2-1, maar andere wedstrijden zijn ook nog spannend.
1: Henk van de Punt, Loenemark, reden.
2: Aanval Loenemark, via de linkerkant zou het dan toch nog. Het kan nog steeds natuurlijk, want we zitten wel in de extra tijd. Maar de wedstrijd die loopt nog steeds. Dat dan weer wel natuurlijk. Wordt weer de bal gezocht, een reservebal. Dan ligt weer de bal in de struiken hier. Die is gesloten richting Eerbeek. Zover is die bal weg. En dat scheidsrechter zegt nu van, ik geef toch die konden aan Loenemark. Kijk, dan komt alle manschappen dus van Loenemark gaan zich nu opstellen. Vlak voor de keeper van Reden. Natuurlijk, dat is Martin Kevis. Hij is natuurlijk ook zijn plekje. Hij heeft twee prachtige doelpunten gemaakt. Laat doen 2-3. De konden moet nog worden genomen. Wacht maar, zegt Jesse, dat ga ik dan zelf wel doen. Die wil hem natuurlijk precies op een van die lange mensen van Loenemark gaan leggen. Zodat het dan in de extra tijd, inmiddels de derde minuut van de extra tijd, 3-3 kan worden. Komt die bal, wordt hoog ingebracht. Keeper komt zijn doel uit. En de keeper van Loenemark is dat niet, de wind is meegekomen. En dan wordt er een overtreding begaan. Schijs deze, dan schijs dat het doorgaat. Aan de bal nu Suleiman in de ploeg gekomen bij Reden. Heeft de bal gespeeld naar de medespeler. Want nu Suleiman wordt aangespeeld. Razendsnel is dat jong. Maar ik kan nu niet veel meer doen. Moet die bal eigenlijk maar terugleggen. Toch nog steeds. Waarom zit voor Suleiman, speler van Reden. Legt die bal terug. Nog steeds de aanval loopt nog steeds van Reden. Moet die bal voorgekomen via de rechterkant. Gaat de strafschopgebied in. Wordt die bal voorgezet. En dan via een speler van Loenemark gaat die bal weer voor de voeten komen van Suleiman. Ik heb hem al een paar keer genoemd. Ook nu weer. Sven de medespeler. Moet er een afstand geschoten vanaf? Nee, wordt niet geschoten. Want moet helemaal terug met die bal. Kortom, de scheidsrechter laat rustig door. Het komt natuurlijk ook door al die... komt natuurlijk ook al door die krampgevalletjes. Die we hebben een stuk op 3-4 gezien. Ook de keeper van de heeft weer een poosje op het gras gelegen. Aanval nu. Via de...
3: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten en hun bondgenoten voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten. Volgens Iran wordt een nieuwe Amerikaanse aanval voorbereid. Bij een nieuwe aanval zegt Iran langdurig terug te zullen slaan tegen Amerikaanse bases en belangen, waarbij ook regionale bondgenoten van de VS als tegenstanders worden gezien. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: de grootste stad van Gelderland.
3: Dit is Apeldoorn Sport.
5: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Wacht op de volgende keer, waar dan ook ter wereld, zeg ik dan altijd.
1: Dankjewel, we gaan gauw weer naar Belinda, want er wordt driftig gescoord, Belinda.
0: Ja, en het is nu 4-1, dus het is nu echt helemaal gelopen. Het is weer Timo Colotti het doel weet te vinden. En één keer ontstaat er heel veel ruimte. En ze gingen het met z'n tweeën richting het doel. En uiteindelijk is het dus Timo Colotti die de bal in de touwen schiet. En zijn de 3 punten binnen voor Beekbergen.
1: Dankjewel. Voor nu zometeen nog 1 keertje kort misschien.
0: Ja, want ze zijn nog beter.
1: Ja, oké, goed. Nou ja, Henk van de Putten, daar wou ik nog even afscheid van nemen. Maar die heeft inmiddels zijn telefoon neergelegd. Dus we gaan dan maar naar CNL TKA. Want John die hangt ook al een tijdje aan de lijn. Nog steeds 4-4, John. Inmiddels afgelopen of wordt er nog gespeeld?
6: Deze slotfase hier, het is inmiddels afgelopen. Maar die laatste aantal minuten die had je niet gemist willen hebben als je hier niet langs de lijn stond.
1: Ach.
6: Dus het onvermijdelijke is toch gebeurd. TKA scoort in de 91 minuut en 33 seconden. De onvermijdelijke, zou ik haast bijna zeggen, 4-5 in een hele spectaculaire wedstrijd. Maar ook daar gaat weer een heel verhaal aan vooraf. Het is weer buitenspel. De grensrechter staat weer met de vlag omhoog. Dat leek er ook op alle kanten, fronten leek dat zo. Maar goed, hij negeert hem gewoon en hij laat hem staan. En nou ja, dan weet je wel een beetje wat er gebeurt natuurlijk binnen en buiten de lijnen, hoe er gereageerd wordt. Maar dan wordt er ook meteen afgefloten. Het scheidsrechter verder een prima wedstrijd, maar die laatste kwartier, daar wordt hij waarschijnlijk wel op afgerekend. Want dat leek helemaal nergens meer na. Het is, het is heel zuur voor VNL. Kwamen goed terug met die 4-4. Dan denk je, het is mogelijk. Het kan, en zeker op basis van de eerste helft, zeker verdiend. Puntje was zeker verdiend. En eigenlijk die overwinning, als je 3-1 voor staat, dan met kans op 4-5-1. Dan mag je hem eigenlijk niet meer weggeven. Maar goed, VNL kwam de tweede helft heel anders uit de kleedkamer als dat ze de eerste helft gevoetbald hebben. Is misschien toch een klein beetje de onwennigheid en misschien ook wel een beetje de ervaring van het vierde klasse voetbal van TKA, die ten alle tijde eigenlijk heel erg rustig bleven. Die jongens van TKA die kun je eigenlijk niks verwijten of kwalijk nemen. Of, het is zoals het hier voelt als een bestolen punt wat we hier in de vecht hebben weggegeven.
1: Oké, nou, dat is jammer. Ja, ik moet nog in gesprek met Gerben zo meteen. Ik laat hem denk ik eerst even afkoelen en dan bel ik hem.
6: Waarschijnlijk komt de stoom nog hard zo horen, dus ik zal hem verrusten maken.
1: Nee, is goed.
6: Hey, nu, van mijn kant, fijne zondag.
1: Dankjewel. Ook weer bijdrage wederom, John Overvelde. VNL tegen TKA en bestolen puntje. Ja, we gaan het straks horen misschien van Gerben Van Essen, de hoofdtrainer van VNL. Inmiddels ook het laatste sluitsignaal heeft geklonken bij Beekbergen tegen GSV. Nog 1 keer terug naar Belinda.
0: Ja, en uiteindelijk als je dan hier die score ziet op het scorebord, 4-1, denk je nou zo'n makkelijke overwinning. En vlak voordat die 3-1 viel, stond ik bij de dugout. En zei Danny van Engeland ook, het is echt zo zonde dat we het onszelf hier zo moeilijk maken. Heel onnodig, maar uiteindelijk stellen ze dus orde op zaken en is het 4-1 geworden. En kun je eigenlijk niet voorstellen dat het gewoon bijna een kwartier lang toch billen knijpen was voor alles wat Beekbergen is. Maar uiteindelijk het belangrijkste telt, 3 punten blijven hier in Beekbergen. En dat is altijd lekker om zo de competitie te beginnen. Beekbergen wint dus van GSV en met een einduitslag van 4-1.
1: Mag ik jou bedanken, het was een zeer prettig samenwerken.
0: Ja, vond ik ook. Graag tot de volgende.
1: Nou, inderdaad, tot de volgende. Dank u wel. Dat was Belinda Kerkhoven, Beekbergen, GSV uit Giesbeek, 4-1. Dat was het voetbal tot nu. Ja, we gaan zo meteen nog door, hoor. Maar eerst nog even een plaatje en een kopje koffie voor mij.

0: Lover van... even kijken. From the Devil Wears. Ja, goed. Ja, hoe kun je een plaatje noemen? 8 minuten over 4. Leuk dat je nog luistert. RTV 794 voor Zweluwzoom en RTV Apeldoorn hebben de handen ineengeslagen. En maken vanaf vandaag gezamenlijk een sportprogramma op de zondagmiddag. Het is een beetje wennen, ook voor mij. Want ik moet me ook een beetje gaan oriënteren op Apeldoorn. Doen we zo meteen om eens te gaan bellen met de handbalvereniging uit Apeldoorn. Doen we wel naar de volgende plaat. Mocht jij nou denken van... ik zit te luisteren, maar het is alleen maar voetbal op zondagmiddag. Ja, dat klopt. Er zijn heel weinig sporten die spelen op zondagmiddag. Ja, het zondagvoetbal wel, maar zoals volleybal en dat soort zaken eigenlijk niet. Maar denk je nou van, ik wil ook wel eens onder de aandacht gebracht worden. In Apeldoorn, in Epe, in Heerde, in Twello, in Voorst. Schroom niet om gewoon even te bellen en contact op te nemen met de sportredactie. In dit geval van RTV 794. Dat kun je gewoon doen via de website rtv794.nl. Staat ergens een linkje en dan kun je gewoon contact opnemen. Kom je bij ons terecht. Maar dat kan natuurlijk ook via de websites van Voorst Veluwezoom en ook van RTV Apeldoorn. Dus check dan eventjes en denk je van nou, ik doe aan weet ik veel wat zo'n sports. Show de boel. We vinden het leuk om met jou in contact te komen. En ook om daar eens wat dieper op in te gaan. Dus schroom niet. Bel en we nemen zeker contact op. En we komen altijd tot een leuk gesprek in een van onze uitzendingen. Het is altijd een win-win situatie.
1: Radio 794 Sport met Gerben Rorijen langs de zijlijn.

0: Het is best een leuke plaat van deze. Carol G met Bruno Mars. Stil hoor je op Radio 794. In samenwerking met RTV Apeldoorn en ook Radio Voorst Zeeluwzoom. Leuk om zo gezamenlijk een uitzending te maken en elkaar ook te kunnen versterken. Voor de zondag sportsuitzendingen van RTV 794 houdt het in dat ik de ene zondag in de studio zit. Home Alone in de catacomben van deze mooie Villa Jacoba. En de andere week wordt de uitzending verzorgd door de collega's van RTV Apeldoorn. En dat houdt ook in dat ik kennis ga maken met een andere tak van sport. Ik heb al heel veel sporten mogen en verslaan en ook in de uitzending gehad. Maar handbal nog niet, althans niet in ons uitzendgebied. Ik moet zeggen, Vaassen heeft volgens mij wel een handbalvereniging. Daar moeten we dan ook maar eens een keertje naar gaan. Die moet ik daar ook maar eens in betrekken. Maar goed, in dit geval doen we dat in eerste instantie met AHV Achilles. Aan de telefoon hebben wij iemand die alles van weet. Dick van Groen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat ik al zeg, hè, handbal, niet mijn tak van sport, maar ik ga er graag alles van horen van jou.
1: Ja, nou even voor jou dan in de regio zijn er dus een paar kleine verenigingen. Ik praat dus even over CVO in Vaassen.
0: Ja.
1: Dit was Apeldoorn, dan heb je dus in Twello ook nog een vereniging. In Klarenbeek heb je natuurlijk ook de SV Klarenbeek, dus... Ja, het is een kleinere sport met in totaal in landen gezien 55.000 sporters. Dat betekent ook dat wij in de zaalsport de vijfde zaalsportclub zijn. Maar goed, dat is gewoon eventjes een intro voor jouw luisteraars.
0: Ja, het is zaal, maar het wordt ook wel op het veld gespeeld, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, maar buiten. Dat is een aflopende zaak. We hebben gemerkt de afgelopen 6-7 jaar dat eigenlijk al de senioren zijn verdwenen van buitengebeuren naar totaal binnensport. Volledig dus naar de zaal. En dan praten we dus over de jeugd A en de senioren. Een paar jaar geleden toen is er ook al een verandering ontstaan, omdat we zijn gaan beachhandballen. En heel veel verenigingen hebben beachveld aangelegd. En dat betekent dat de jeugd eigenlijk geen veldhandbal meer speelt. En dan praat ik over veldhandbal op, zeg maar zeggen, de asfaltvelden.
0: Ja.
1: En zich oriënteren op een nieuwe tak van sport, dat is het beachhandbal. En dat is voor de jeugd heel aantrekkelijk, heel snel. En weet je wat het is? Het wordt gespeeld in een zandbak, dus eigenlijk kan je dus geen straathanden oplopen. En ik moet zeggen, voor de jeugd is het erg aantrekkelijk.
0: Ja, goed, we hebben iedereen kent wel handbal. Het is volgens mij een supersnelle sport. Het gaat heel... het gaat op en neer. Ik verbaas me wel een klein beetje. Want ik moet toch even kijken. Ik ga met jou bellen. Ik wil toch iets weten. Het is wat lastig om bij de Handbalbond binnen te komen op de website.
1: Nou ja, het is gewoon het NAV. Hè? En dan kom je overal binnen. En ja, je ziet daar op dit moment geen actieve beelden van sportwedstrijden.
0: Nee.
1: En die zitten er eigenlijk ook niet op. Die komen er alleen maar tevoorschijn als de nationale teams spelen.
0: Ja.
1: En verder is bij de NOS zijn we natuurlijk ook een hele kleine tak van sport. Dus je ziet ook heel weinig. En met uitzondering van dan de bekercompetities, althans de finale daarvan. En de Supercup, hè, dat is de finalisten van de bekercompetitie en van de zaalcompetities. Ja. Die zie je dan nog wel op de beeld. En we hebben natuurlijk in december, januari, en dan praat ik over 26, 27, het WK in Rotterdam gehad. Hè, samen met Duitsland, met Dortmund. En dat zijn dus natuurlijk wel de bekende dingen geweest.
0: Dat klopt. Hey, Achilles, volgens mij ruim 60 jaar. Vertel eens wat over de club.
1: Nou ja, we hebben dus, laat ik zeggen, gewoon met iets negatiefs beginnen. We hebben toevallig dinsdag, maandagavond, moeten besluiten om het heren 2 team terug te trekken en het dames 1 team. Er was wat gemorreld, dat zeg ik inderdaad al, over de teamsamenstelling. Maar dan blijkt ook dat in de periode van 1 juli tot en met 15 september... tot 1 september nog een aantal lieden zeggen... ja jongens, die samenstelling bevalt me niet en ik stop. Dus we hebben moeten besluiten om 2 teams terug te trekken. En dat heeft natuurlijk in de organisatie nogal wat teweeg gebracht. Want ja, als je kijkt dat alles in de zalen gaat, dus je moet je zaalhuren bijstellen... Maar dat niet alleen, maar als je dan je terugtrekt, dan moet het hele competitieverloop gaat op zijn kop. Dus Met name onze wedstrijdsecretaresse die heeft er handenvol werk aan om de uitvoering te brengen aan de uitvoering van het besluiten van het bestuur.
0: Ja, oh ja.
1: Maar goed, laten we even teruggaan naar de sport zelf.
0: Ja, graag.
1: Ja, want daar gaat het om. Ja. Wij praten dus over de Heren 1 die uitkomt in de eerste divisie. Dat is de tweede trap van boven. En wij hebben vorig jaar wat spelers kwijtgeraakt. Dus we zijn een beetje zorgen aan de vorm. Dat heeft ook te maken met onze nieuwe trainer. Die dus ook een ander systeem wil hebben met de dekking. Normaal zitten wij in een gesloten 6-0. Maar hij zit nu in een open 1-2-3 dekking. En dat zie je in de afgelopen wedstrijden. Want de eerste twee wedstrijden hebben we verloren. Maar ook gisteren in Leusden tegen LHV hebben we niet de winst kunnen pakken. We verloren met 33-25. En de voorgaande wedstrijden zijn allemaal scoreonsverloop van boven de 30. Dat betekent dat de dekking van het herenteam dus niet goed loopt. En dat was gisteren ook. En ze zijn nog wel knap teruggekomen tot twee doelpunten. En dat was midden in de tweede helft. Maar ja, toen werd er weer gewisseld bij spelers. En dan krijg je dus een wat mindere garde op het veld. En dan zie je toch dat die score weer oploopt naar LHV. En dat betekent dat je dus zonder punten uit Leusden terugkomt. En als ik dan even kijk naar de stand van zaken en naar de onderste drie, dan staat daar Houten en dan staat daar Vronen. En Vronen komt uit Alkmaar, net boven Alkmaar. En dan hebben we Havas als Merre. Dat zijn de vier teams die vorig jaar in de bovenste zes geëindigd hebben. Dus wat de kwaliteit heeft gedaan, dat laat de raden over. Maar goed, als je in het vorig seizoen bij de bovenste zes hoort en nu sta je met z'n vieren onderaan, dan is er iets met de kwaliteit niet in orde. En volgende week, komende zaterdag, dan komt de Heren 1 in de eerste thuiswedstrijd uit in de sporthal Meenpark. Die wedstrijd is om 8:30 en dan wordt er gespeeld tegen Houten. En dat zijn de voorlaatste en de rode lantaarndragers. Dus als Achilles iets wil doen,
0: dan moet je het inderdaad doen, ja.
1: Dan moeten ze volgende week de winst pakken. Nou, en dat was eigenlijk een breed verhaaltje van Achilles Apeldoorn. En ik hoop dat jullie een mooie uitzending hebben in de loop van de middag.
0: Uiteraard, en we hopen er ook volgende week bij te zijn. En misschien ook wel een keertje live in de uitzending. Ja, ja, jullie spelen op zaterdag, hè?
1: Ja, wij spelen elke zaterdagavond, ja. Dus dat is altijd lastig.
0: Nee, dat is inderdaad lastig. Maar goed,
1: een goede uitzending.
0: Dankjewel ook voor jouw bijdrage.
1: Ja.
0: Goed zo. Dat was het. Het handbal betekent dat wij nog wat muziek gaan draaien. Onder andere deze plaat.

0: en Gentlemen.
1: Samen met, ik zei het al, Oli Jardien. Leuk dat je nog luistert naar RTV 794 Sport in samenwerking met RTV Apeldoorn en ook Voorst Veluwezoom. Ja, er zal ongetwijfeld toch een nieuwe werknaam komen, ook voor de sportuitzendingen. Nieuwe jingles misschien wel, wie zal het zeggen, maar we starten heel rustig. En dat hebben wij vanmiddag gedaan in de studio vanuit Heerde. Volgende week dan doen we dat vanuit Apeldoorn. En zo gaat dat om en om. En hopen wij jullie gewoon hele leuke uitzendingen te mogen brengen met veel live sporten. Goed, we hebben net Dick Waroen beluisterd en gehoord over het handbal. Ook voor mij weer een nieuw tak van sport, maar wel leuk om dat ook mee te mogen maken. En ik heb het al gezegd, hè, mocht jij nou ook denken van hey, mijn clubje moet ook een keer onder de aandacht, check eventjes de websites van RTV Apeldoorn, RTV 794 en het Voorst Veluwezoom. Ongetwijfeld kom je daar een linkje tegen en dan kun je een contactformulier invullen en komen we graag met jou in gesprek om ook jouw sport onder de aandacht te brengen in een van onze uitzendingen. Goed, gistermiddag dus was er ook zaterdag sport bij RTV 794. En daar kom ik zo meteen even op terug, want we hebben natuurlijk nog van allerlei uitslagen en standen voor je. Doen we naar de volgende plaats.
2: Gerben Rorijen houdt je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 794. Sport.
1: Toen ik een jaar of 15 was, was dit een echte hit. Echt wel. Take on me van, 1985.

0: 1985, toen ik nog jong was, deze platen. Aha, met Take On Me. Goed, ja, we hadden natuurlijk John Overvelde, Adelijn. Het prachtige verslag van de wedstrijd CNL tegen TKA. En Gerben die had mij vanmorgen al eventjes een appje gedaan van, nou, misschien is het leuk om na de wedstrijd nog eventjes na te beschouwen met iemand. Ja, het was een innerverende wedstrijd. Dat heb ik in ieder geval begrepen uit het verslag van John. CNL ging onderuit met 4-5. Echt in de slotfase. Gerben, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik ben wel benieuwd hoe jij zeg maar deze middag beleefd hebt.
1: Ik heb deze middag beleefd, ja. Hoe ik deze beleefd? Ja, ik ben nog even... Ik sta hier met mijn rechtsback. Die is de kleedkamers aan het schoonmaken. En ik ben nog even bij je zin aan het komen. Want de verslagenheid is groot.
0: Ja, want je komt op 3-1. Dan wordt het ook al snel 2-3, 3-3. Dan wordt het 4-4. En uiteindelijk in de slotfase dan krijg je de deksel op de neus. Zo heb ik het een beetje... zo lees ik het op van mijn papiertje. Maar het zal vast ongetwijfeld anders gegaan zijn.
1: Hey, zo is het ook gegaan. Wij starten gigantisch goed. We komen op 1-0. En binnen 30 seconden, gigantisch een mooie goal. Dat treden we op. Nou, dat eruit komt, daar ben ik trots op. We krijgen ook in dezelfde 30 seconden, dat stond na 1 minuut spelen, dat stond 1-1. Mm-hmm. Nou, hij pakken ons daar. Hartstikke mooi, mooie aanvallen. Kijk, we hebben afspraken gemaakt, bijvoorbeeld in een ander systeem. Nou, en heb je in de voorbereiding ook, misschien heb je de uitslagen van ons gezien.
0: Ja.
1: En we komen op 2-1, 3-1, geweldige goals van Sam en Sam. Collectief. En dan is het nog 3 minuten voor rust. Dan sta je 3-1 voor. Ja, en dan krijg je inderdaad de 2-3 en de 3-3. Nou, en dan kom je in de kleedkamer. De jongens zitten verslagen erbij en dan heb je de temperament van TKA. Ja, dan hoor je de euforie daar in die kleedkamer. Die krijgen de geest. En we zijn de tweede helft niet meer heen geweest. Krijgen we een rode kaart. Waar het ook allemaal aan ligt. Iedereen heeft goede bedoelingen ook met de begeleiding. Die de wedstrijd wil leiden, die doen het hartstikke goed. En die zullen ook allemaal de goede bedoelingen hebben. En dan krijgen we een rode kaart en een penalty tegen. Hij laat de grensrechter van onze parkie staan. Maar ja, daar liggen niet aan. En dan vlies je met super zuur met 4-5. Ja, en dan lijkt wel of hier in de weg waar normaal groot feest is, of er een bom is ingeslagen en iedereen is teleurgesteld.
0: Ja, voelt dat echt zo?
1: Ja, dat voelt echt zo. Als je 3-1 voor staat, we krijgen de kans op 4-1. En nog een keer op 4-1. En een open goal nog een keer. Open goal, maar er waren wel echt uitgespeelde kansen. Ja, die worden van de lijn afgehaald. Ja, als je dan 4-1 maakt en die 5-1. Ja, maar dat wordt het niet. En dan wordt het 3-3. En dan moeten we in groeien. Dan moeten we dinsdag weer over hebben, met z'n allen. En dan moeten we gewoon door naar EDS volgende week. En we zijn met hele goede dingen bezig. Ik ben trots op het team. Alleen ja, sommige dingen moeten eruit. Ja, en we krijgen even een paar geblesseerden erbij na vandaag. En een rode kaart. Dus ja, dan wordt deze week weer puzzelen. En dan kijken hoe we volgende week tegen EDS hebben. Weer een geweldig elftal samen. Want we hebben inmiddels een brede bank. We hebben goede jeugdspelers die erop kunnen. Dus dit hoort ook bij het voetbal.
0: Ik proef de teleurstelling. Zo kan ik het zeggen, hè?
1: Ja. Ja. Ja, normaal ben ik wel een beetje euforisch, maar vandaag zit dat er niet in.
0: Nee,
1: komt dat nog weer.
0: Een zure nederlaag. Is dat een goede afspiegeling van de wedstrijd?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, en als je TKA zo goed tegenstand kunt bieden, en goed voetbal de eerste helft. We leggen de druk op bij TKA. Ze kwamen nergens aan toe. Ze speelden de lange bal. En die kwamen helemaal niet aan. En dan kunnen wij onder de druk van TKA uitvoetballen. Nou, en dat hebben we vorig jaar geen één keer gekund. Niet in bij de top 5 konden we nog niet mee vorig jaar. En als ik dan zie waar we nu in zijn gegroeid, dat is hartstikke mooi. Maar die tegengoals moeten eruit. En die vallen als...
0: Als rijpe appelen, wou je zeggen.
1: Ja, die vallen wel heel makkelijk. En dan moeten we volwassen worden. En dat is moeilijk. Maar dan gaan we deze week gewoon aan werken. En dan... Ik denk dat TK natuurlijk ook een titelkandidaat is. Dus we moeten met z'n allen ook niet in één keer denken dat we het super slecht gedaan hebben. We hebben het hartstikke goed gedaan.

0: Ja.
1: En we zijn enorm gegroeid, denk ik. Als je dan ziet waar we van vorig jaar afkomen en wat voor voetbal we nu opleggen. We elke training spelen we in ons spelsysteem. Elke keer herhalen. Ja, en dat dat is beter. Maar ja, net wat ik zeg, die tegengoals, daar moeten we nu ook op trainen. Aanvallend gaat het prima.
0: Ja.
1: En zullen we deze week weer aan gaan werken. En ja, dan gaan we kijken wat we er weer van kunnen maken volgende week. Want als je die uitslagen bij ons ziet, we verliezen van Terwolde met 6-4. 8-5 verliezen we van Cupa Wille. Ja, 5-4 winnen we van SAE. Het is heel veel goals maken, maar we krijgen ook best veel goals tegen. En ja, als we dat eruit krijgen, dan gaan we een heel mooi seizoen tegemoet. Maar dan gaan we sowieso. Want ik weet zeker dat wij een linkerrijtje mee gaan doen. Dat durf ik wel uit te spreken. En ze zijn nog lang niet van VNL af.
0: Heel goed. Ja, goed. Het zijn wel. Ik had net een interview met iemand van een handbalvereniging uit Apeldoorn. En het zijn wel handbaluitslagen bijna. Er wordt heel veel gespeeld.
1: Ja, dat klopt. En we zitten toch echt bij een voetbalvereniging.
0: Ja, inderdaad. Goed. Ja. Hey, Gerben, dankjewel. Volgende week doen de collega's van Apeldoorn de uitzending. En, maar die komen ook bij jullie. Dus wat dat betreft, wees een beetje lief voor ze. En wij spreken elkaar weer.
1: Nou, dat komt goed en ik wens je een fijne zondag.
0: Dankjewel, jij ook. Hè. Gerben van Essen, de hoofdtrainer van VNL, die ging toch nog onderuit in de echt absolute slotfase. 4-5 tegen de Turkse kracht Apeldoorn. Go Ahead Deventer tegen Emst. Herwin Roosendaal was voor ons de verslaggever. Het werd 1-1. En Beekbergen tegen GSC 38, 4-1. Toch nog. Ging wat moeizaam in het begin, maar uiteindelijk werd het wel over de streep getrokken. De GSC natuurlijk met de broertjes Cocu. Denk je Cocu? Ja, zeker. De zonen van Filip. Brinda Kerkhoven was voor ons aanwezig in Beekbergen. En Loenemark tegen Reden Henk van de Put. Die zag het 2-3 worden. Loenemark kon het net niet, zeg maar, over de streep trekken.
2: Radio 794 Sport. Met Gerben Rorijen langs de zijlijn.
0: Het is een oudje hoor, deze 1979. Toen was ik 9. Abba met Gimme, Gimme, Gimme.

0: Goed, PSV heeft een vermakelijk duel in Enschede. Zijn eerste competitienederlaag geleden. Ja, dat doet dan de mensen in Amsterdam wel niet goed. Want het was natuurlijk niet best gisteren wat Ajax klaarspeelde tegen Excelsior. Volgens mij 2-2. Maar goed, als dan een van de concurrenten verliest, dan win je toch nog weer een puntje. Twente boog in de slotfase namelijk een 1-2 achterstand om in een 3-2 zege. Na een kwartiertje kwam Twente op 1-0. De inzet van Weghorst en de rebounds van Weideman die werden geblokt. Taha's rebound die ging er wel in. Kort erop sloeg Til binnen 3 minuten twee keer toe met een kopbal. En en dat na een soepele aanval 1-2. Dus ook daaraan golft het spel op en neer. Met kansen voor Prupper, Orje, ja, wat moet ik naam, Rots en Weghorst. Aan de andere kant voor Wanner, Perisic en Van Bommel. Weghorsten die bleef oog in oog met Kovar Koel. En 4 minuten later, na een hoekschop van PSV, stak Weideman het ene veld over. 3-2 werd het toen. En dat bleef het ook. Doelpuntenmaker dus Taha, Weghorst en Weideman voor Twente. En Til scoorde 2 keer voor PSV. 3-2. Even kijken naar de andere uitslagen in de Eredivisie. Die heb ik ook voor je. Tenminste, als het scherm meewerkt. En dat gaat het nu doen. Groningen tegen PEC. Ik heb het al eerder gezegd. Hè. Ik heb een seizoenskaart bij PEC. Maar ik ben niet geweest en ik ga ook niet. Groningen tegen PEC. 3-0. ADO Den Haag tegen Cambuur. 1-1. Sparta Rotterdam tegen Heerenveen werd 0-4. Ajax speelde gisteravond thuis in de Amsterdam Arena tegen Excelsior 2-2. Willem II tegen de Fortuna Sittard, ook gisteravond gespeeld 0-1. Feyenoord die haalde echt uit na de 7-0 vorige week tegen PEC Zwolle. Dit keer 5-0 in de eigen Kuip tegen FC Utrecht. AZ, de Alkmaarders wonnen van Telstar 1-0 en PSV. Dus je hebt het gehoord, ging onderuit bij Twente. In Twente, ja, 3-2 in Enschede. NEC tegen Go Ahead Eagles. Dat begint nu, is misschien al wel net begonnen. Naar de ranglijst kijken, zien we AZ op de eerste positie. 19 punten uit 7 wedstrijden. 17 punten voor Feyenoord. PSV staat derde. Samen met FC Twente hebben ze 16 punten uit 7 wedstrijden. Dan komt Ajax 14, 13 voor Fortuna Sittard. Ook wel, ja, mogen we dat verrassend noemen. Gewoon een goede ploeg, denk ik. En dan Excelsior en Groningen. PEC Zwolle, die doet het heel slecht. 4 puntjes uit 7 wedstrijden. Moet echt omhoog kijken naar Utrecht. Die hebben 1 miljoen meer. Maar ja, wel wat lastig wordt dat beneden. Op plek 17, ADO Den Haag en Willem II. Die hebben allebei 2 puntjes. Dat is uit de Eredivisie. Zometeen nog meer uitslagen.
1: Gerben Rorijen houdt je op de hoogte van alle standen en uitslagen. Radio 794, Sport.
0: Ja, mooie plaat dit. Een artiest die, ja, nou ja, ik vind hem mooi.
2: Kwart over 7 op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

Marco Borsato met dochters. Het is 8 minuten voor 5. Ja, we gaan maar even doen met muziek. Deze is ook wel leuk hoor.

Nou, daar ging wat mis. Plaatje die dacht dan, zoek het uit. Nou goed, het is inmiddels 5 voor 5. Betekent dat wij gaan afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Samenwerkingsverband tussen RTW 794, RTW Apeldoorn en ook de collega's uit Voorst en Veluwezoom. Op de zondagmiddag dan gaat het elke zondag zo gebeuren. De ene keer uit hier, de andere keer uit Apeldoorn. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd, 4,5% meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Vorpommern zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus blijven nog een uur open, dan volgen ook meteen de eerste exit polls. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 8 graden in het oosten tot 13 graden aan zee. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden en oosten kan dan een lichte bui vallen. Er waait morgen een zwakke tot matige westenwind en de temperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
5: Dit is Lang Leven Live.
4: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Dit is Lang Leven Live met Guido en Timothy.

0: Ah, een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Lange Leven Live 49, zie ik op de bocht staan.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Het is volgende week jubileum.
1: Ja, dan over hebben we twee 50 weken, afleveringen.
0: Over 3 weken, want dit wordt op de vrijdag opgenomen.
1: Ja, en dan nog eens 2 weken later, dan zijn we een jaar bezig. Dan
0: zijn we een jaar bezig. Oh ja, net. We hebben eigenlijk geen enkele keer overgeslagen, hè?
1: Nee.
0: Nee, dus dan hadden we eigenlijk de 2 moeten overslaan, zodat we de 50ste ook zouden doen als we een jaar bezig zijn.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Goed onthouden voor jubileum nummer 100.
0: Ja, dat komt wel goed, Jan. Anders hebben we 2 keer jubileum.
1: Ook leuk, toch?
0: Ja, ik zal eens vragen hoe dat zit met de uitzendingen die een jubileum hebben. Of die dan taart op kosten van de baas mogen bestellen.
1: Zou wel leuk zijn.
0: Ja, zou leuk zijn. Het is zondag altijd zo druk hier.
1: Ja, joh,
0: er wordt een taart opgegeten. Hey,
1: We begonnen met Sunny, uitgevoerd door Stevie Wonder.
0: Ja, en normaal gesproken, ik zei het net al, het is een opname. Dus we hadden eigenlijk kunnen zeggen, het is alweer veranderd, het weerbeeld. Want vanochtend keek ik en toen was het volgende week, ik heb op het weerkaart gekeken. Dit is vrijdag, dit is de uitzending van 20 september.
1: Ja.
0: En het zou 19 en 20 september lekker zonnig weer zijn. Dus dan was het toepasselijk geweest. En als het geen opname had geweest, dan had ik kunnen zeggen, oh, wat was het een heerlijk weekend geweest. Maar ik zie nou weer dat er kans op regen is.
1: Oh.
0: Dus dat, ja, dan gaat dat allemaal weer niet door. Even kijken. Ik zit even 2 dingen tegelijk aan het doen. Dat ga ik eerst nog even vertellen. Hij gaat naar Nederland komen, maar dat hebben we vorige week ook al verteld.
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Blijkbaar hebben we dat verteld. Het is een concertreeks. En dat is... Ik zat nou even te kijken naar kaartjes, maar dat gaan we toch niet doen. Hij komt naar Nederland. Hij staat woensdag 28 oktober aanstaande. En dat vind ik
1: dat
0: wel heel fijn.
1: Snel.
0: Dat is heel fijn. Dan hoef je niet zo lang te wachten. In de Ziggo Dome. En dat is ten ere van de Songs in the Key of Life Performance 15 Anniversary Tour. Dat komt omdat de Songs of the Key Songs in the Key of Life, het album 50 jaar geleden is uitgekomen.
1: Ja, dat is logisch dat hij dan ook een tour.
0: Ja, nee, ja, blijkbaar wel.
1: Ja.
0: Ja, want het zijn toch van die artiesten die dan niet kunnen wachten.
1: Nee, blijkbaar niet.
0: Die dat niet kunnen. Hoe heet dat?

0: uitrekenen.
1: Ja, ik zie twee dingen. Ik ben vergeten de stopwatch mee te doen. Dus dat,
0: oh, dat
1: ga ik
0: dadelijk
1: even. Er zijn toch van die artiesten die dan toch willen op blijven treden. Snap je wat ik bedoel? Voor het geld hoeft hij niet meer te doen.
0: Nee, maar hij vindt het gewoon leuk.
1: Hij vindt het gewoon leuk, ja. Denk ik. Ja, dat denk ik wel. Lekker veel muziek klaarstaan. Dadelijk ook nog een plaat van het album van de week. Dat past ook weer helemaal bij de opname van vandaag. En ik moet er even aan wennen dat we opname hebben. Want we zijn echt de afgelopen weken zijn we alleen maar live geweest. Of hadden we dan een opname van... hadden we dan live concerten. Dus het is even wennen aan de knopjes. En waar moet ik wel op drukken en waar moet ik niet op drukken.
0: Nou ja, als het een keer fout gaat, dan weten de mensen ervan.
1: Ja, nee, daarom. Ik weet niet of ik dit kan wegknippen.
0: Dat weet ik ook
1: niet. Ga ik doen. Hoe heet dat ook weer? Niet een stopwatch, maar een timer.
0: Een timer.
1: Timer. Ja, dat was ik aan het zoeken. Een timer was ik aan het zoeken. We blijven even... Ja, ik vraag het iedere keer en ik weet dat het flauw is. En ik heb het nog niet gedraaid waar een stagiaire bij is geweest. Anders had ik hem dat ook gevraagd. Maar hoe noemen ze de man in België?
0: Ja, dat heb je al 100 keer gezegd. Maar...
1: Ja, en je hebt het nog steeds... Hij is zo flauw dat je hem nog steeds niet onthouden hebt.
0: Nee, ik denk dat je hem nog maar een keer moet zeggen.
1: Ja, Chefke Mirakel. Ja, ik vind hem eigenlijk een stiekem wel heel erg grappig.
0: Ja, ik ook wel.
1: Ja. Het doet me denken. Die heb je ook al gezien van... hoe heet dat ook alweer? Niet De Wereld Draait Door, maar...
0: De Ideale Wereld.
1: De Ideale Wereld. Die hebben dan een vervlaamselaar. Ja. En dan hebben ze dan liedjes hebben ze dan op zijn Vlaams gemaakt. En daar hebben ze dus ook gewoon... Dat was met Kerstmis hadden ze dat, hè?
0: Ja, klopt, ja.
1: Lionel Richie. Lionel Richie.
0: Ja.
1: System of a Down hadden ze het ook nog. Hoe noemen ze dat ook alweer? Jongens met Syndroom van Down. Het zat echt lekker... Ja, dus dat kan wel, die rap. Om even bij de man te blijven... Bij Stevie Wonder. Ik heb even iets heel verkeerds gedaan.
0: Oh jee.
1: Ik ben mijn scherm kwijt. Oh jee.
0: Misschien moeten we toch maar gaan knippen en plakken.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Ik denk dat het straks wel goed komt. We hebben dat scherm ook niet nodig. Maar ik zat even te kijken. Hij doet het niet meer. Oh, en dan zie ik een zandlopertje.
0: Oh jee.
1: Ik had een heel stoer een jingle bij draaien. Het is niet de beste opname wat ik heb klaarstaan. Dat zal ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het wel leuk. De Jackson 5 hebben in Japan... Wij gaan erover... zijn 117 al vol? 110 of nee, of als dit wordt uitgezonden, zijn het nog 108 dagen. Gaan we er naartoe. Jackson 5 hebben in 1973 daarop getreden. En ze hebben ook een nummer van Stevie Wonder gecoverd. Ik heb live de Jackson 5 klaarstaan en Superstitions.

0: George Michael met Father Figure. En hij komt ook een soort van naar Nederland. Het kan niet meer, want hij is, denk 10 jaar geleden of zo al overleden.
1: Lange voor is mij alweer al.
0: Ja, ja. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar ze hebben een oude opname gevonden van een concert uit 1988. En dat was toen de Fate Tour. En hij speelde dat toen in Parijs. En die hebben ze digitaal opgepoetst. En vanaf 5 november draait hij in de bioscopen.
1: Ja, 25 december. Was het dat hij overleed? Ik heb een heel slecht geluid hier.
0: Ja, ik heb dat trouwens ook last van. Ik zit al de hele tijd aan mijn bekabeling te draaien, maar het helpt eigenlijk niet echt.
1: Nee, ik heb dat ook precies hetzelfde. Ik zal eens even wat knopjes in drukken. Dus als je dadelijk rook ziet of wat dan ook, dan weet je waar aan dat ligt. Is het zo beter?
0: Nu hoor ik helemaal niks meer.
1: Hoor je helemaal niks meer?
0: Nu wel weer. Ja, nu wel. Ja.
1: Ik hoor helemaal niks meer en je ziet mijn mond. Ja. Ik vind die grapjes zo leuk. Misschien moeten we dat met Alexander doen. Ja, hij luistert toch niet. hoop ik nou maar. Ken je die filmpjes niet, dan heb je een groepje vrienden. En dan zeggen ze van, die kamer die is geluidsdicht.
0: Ja.
1: En dan ga ik erin staan en dan ga ik gewoon...
0: Ja, schreeuwen zonder geluid te maken.
1: Ja, schreeuwen zonder geluid maken. En dan laat je hem dat ook doen.
0: Ja, ik ken die filmpjes, ja.
1: Ja, hij is leuk. Taylor Swift heeft in het... Nee, ik ga Taylor Swift niet voor je draaien.
0: Gelukkig.
1: Heeft in het najaar van 2025 het album The Life of a Showgirl... een nummer met de titel Father Figure uitgebracht... waarin ze elementen van George Michaels klassieker in verwerkte. Strikt genomen is het niet een volledige cover... maar de interpolatie die ze heeft... ze heeft de melodie en de bekende zin I'll Be Your Father Figure opnieuw ingezongen en verwerkt in een eigen compositie, waardoor George Michael hierdoor ook als co-songwriter op het nummer staat vermeld. Even een vraagje, is dat voor jouw bioscoop de George Michael?
0: Ja, waarom ook niet? Lijkt me wel gaaf.
1: Okay, ja, nee, dat kan. En Oasis, kan ik je daar nog verblijden mee? Niet dat ik naartoe ga, maar...
0: Ga ik liever naar George Michael.
1: Ja, oké. Okay. Nee, want die komt, er komt deze maand ook een docu van in de bioscoop.
0: Ja, een docu, maar geen concertfilm.
1: Ja, maar volgens mij komt er dan ook wel weer genoeg.
0: Zit erin verwerkt, zeker?
1: Ja, dat denk ik dan wel weer.
0: Ik heb geen idee.
1: Je zou eens bij wijze van spreken... Sinds dat je me eraan hebt opgewezen dat mijn moeten anders is als jouw moeten... zit ik de hele tijd in mijn hoofd. Hoe kan ik dat nou weer beter zeggen? Maar ik zeg gewoon eens... Je zou eigenlijk eens die documentaire over Oasis moeten kijken. Dat is een documentaire uit de begintijden. Weet je, misschien komt Oasis dadelijk ook nog wel voorbij. Eerst tijd voor disco. Ik heb zometeen maar even de meest bekende september liedje draaien die er is.
0: Ja, goed.
1: Doen we even een blokje disco. Dit is ook onvervalste disco. Het is You and Me, dit is Spargo. MUZIEK

0: gaat over vannacht.
1: Ja.
0: Ja, vannacht. Nee, is ook
1: morgen nacht, hè?
0: Nee, vannacht. Vannacht is het de 20ste.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus,
1: maar de nacht van 21 september zingen ze.
0: Dus dat is vannacht.
1: Ja, het is maar net hoe je het bekijkt.
0: Ja, nee,
1: of vanochtend heel vroeg.
0: Nee, de nacht is... Het is nou, als dit wordt uitgezonden...
1: Ja.
0: Zo moet ik het goed zeggen. Als dit wordt uitgezonden, is het de 20ste.
1: Ja,
0: dus
1: dat
0: om 12 uur is het de nacht van 21 september.
1: Ja.
0: Dat zingt hij toch? Wacht.
1: Ja, do you remember the 21st night of september?
0: Ja, dus hebben we het over de nacht van 21, dus van over een paar uurtjes.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Dus ja, dat zeg ik toch goed. Ja, nee, doe je nu, wacht even, pak hem er even nog een keer
1: ja,
0: bij.
1: Nee, volgens mij zeg je dat goed. Ja. Het is al later.
0: Ja, de 20th night of september. Ja, ik weet niet wat ik daaraan moet herinneren. Het zal wel dezelfde nacht zijn geweest als altijd.
1: Ik weet het niet.
0: Ik zit even te kijken welke jingles ik eigenlijk allemaal klaar heb staan. Want ik kan er zoveel voor gebruiken. Misschien kunnen we dit.
1: Is het zo lang geleden?
0: Ja, maar dit is ook wel een keer leuk. Spannend muziekje erbij.
1: Dit is Hawaii 5-0.
0: Ja, en dan moet dit ook erbij.
2: Het live album van de week.
0: Ja, ik dacht dat het een... ik ga het vertellen. Ik heb het uitgezocht. En het live album van de week is van The Cure. En het is Acoustic Hits, heet het album. Het verscheen oorspronkelijk in november 2001... als een exclusieve meegeleverde tweede cd... bij de dubbel cd van de reguliere Greatest Hits compilatie. Opgenomen op 13 augustus 2001 in de iconische Olympic Studios in Londen. Robert Smith en zijn band hernamen alle nummers om ze in een volledig akoestisch jasje te steken. Lange tijd was het album alleen via die dubbel cd te verkrijgen. Maar in 2017 werd het eerste officieel als los album uitgebracht voor Record Store Day. En later op zwart vinyl en streamingsdiensten. Het album bevat 18 akoestische versies van die exact dezelfde chronologische volgorde aanhouden als de studio Greatest Hits, lopend van de vroegere pinkpop tot latere alternatieve poprock. De typische wildere synths en galmende gitaren zijn gestript en ingeruild voor akoestische gitaar, piano en sublieme percussie, waardoor de nadruk puur op de melodieën en de breekbare zang van Robert Smith komt te liggen. Ja, dat wist ik eigenlijk niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, dit zijn we weer helemaal bijgepraat. Fan van de band?
1: Sommige nummers vind ik wel leuk.
0: Ja, dat heb ik dan ook. Sommige nummers. Ik zag ze van de week, ze sloten de pinkpop af. Ja, daar word ik er toch niet zo heel erg gelukkig van, kan ik je vertellen.
1: Niet meer dus.
0: Hoe bedoel je?
1: Dat je er niet meer zo gelukkig van
0: bent. Ik ben er wel zo gelukkig. Ja, ik word er ontzettend ongelukkig van, ja. Ja,
1: hoe ze nu spelen.
0: Ja, nee, maar ik ben niet zo'n groot fan. Ik vind dan 2 of 3 nummertjes vind ik leuk.
1: Ja.
0: Maar ik zat dat optreden dan te kijken en ik word er zo depressief van. Ja, nee, man. En dan zie je hem zo en het is allemaal zo. Oh, oh. En ik heb de bekende hits. Ja, zover heb ik het helemaal niet meer uitgehouden. Dat ik op een gegeven moment denk, ja, ik zet de tv uit.
1: Maar toch wou je er het album van de week van maken.
0: Ja, omdat ik 1 of 2 leuke nummers vind.
1: Aha, en die staan dan toevallig net allebei ook op dat album.
0: Ja, nee, ja, ik kan je het wel even opnoemen. Boys Don't Cry vind ik nog wel leuk. Love Cats vind ik nog wel leuk. In Between Days vind ik nog wel leuk. Die jij dadelijk hebt uitgezocht vind ik nog wel leuk. Degene die ik uiteraard heb uitgezocht vind ik nog wel leuk. Why Can't I Be You?

0: Def Leppard met Love Bites.
1: Heb je daar nog wat over te vertellen of zeg jij, ik heb daar niks over?
0: Ja, dat heb ik toevallig net opgezocht. Het is hier zo niet een heel bekend nummer van hun. Je hebt natuurlijk Pour Some Sugar On Me en Animal. Ja. Die zijn hier veel grotere hits geweest. Maar dit was hun enigste hit die nummer 1 notering bereikte in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
1: Oké. Hey, we hebben daar vorige week ook even bij stilgestaan. Ik moet dat even opschrijven. We hebben daar vorige week ook even bij stilgestaan. We moeten eigenlijk op gaan schrijven waar we de zondag stil bij moeten gaan staan. Maar dat komt goed. Ik heb de muziek klaarstaan. Hoe oud was jij met 9-11? 2 jaar? 3 jaar?
0: Nou, toen was ik er nog niet.
1: Nee, wat? Jij bent van?
0: 2003.
1: 2000, ik vergeet steeds hoe oud jij bent. Ik denk altijd dat je een jaar of 24 bent. Maar dat is dus...
0: Volgend jaar ben ik 24. Ja, dat klopt.
1: Nee, ja, dan klopt dat toch. Nee, ja, want en hoe kijk jij daarna? Want ik heb een heel stuk gelezen in de krant dat de mensen die het dan... je hebt dan de generatie die het mee heeft gemaakt. Ik bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld die hele dag gemist. Ik werkte toen in Ede bij een telefoonwinkel. En het was totaal niet druk. En om 6 uur zijn we weggegaan. En ik moest van Ede moest ik naar Almelo of naar Wierden rijden. En normaal gesproken heb ik altijd lekker de radio aan. Maar ik dacht toen, weet je wat, ik zet een cd'tje op in de auto. Ja, nee, maar dan heb je de radio aan. Maar ik denk, doe een cd'tje op in de auto. En ik kwam bij de ouders van mijn toenmalige vriendin. En ze zaten allemaal televisie. En die hebben me dus helemaal bijgepraat. Dus ik heb de hele dag pas... Om 7 uur, 6:15 heb ik daar pas het een en ander van meegekregen. Maar ik lag zacht dus dat de jeugd van tegenwoordig, die kijkt daar heel anders tegenaan.
0: En dat is dan de jeugd die het ook heeft meegemaakt?
1: Nee, echt de jeugd van jouw generatie. Die maken dan allemaal filmpjes met AI en dat soort dingen. Die weten ook eigenlijk niet precies wat er gebeurd is. Terwijl wij heel erg in schok zijn geweest. Mm-hmm. Wij ook gewoon weten dat er een tijd voor 9-11 was, een tijd na 9-11. Want na 9-11 zijn bijvoorbeeld is het allemaal veel strenger geworden op het vliegveld. En noem het maar op. We de war on terrorisme hebben we gehad. Enzovoort. En de jonge generatie die kijkt er heel anders tegen. Dat heb jij dan niet? Ja, je bent ook wel wat volwassener dan...
0: Nou ja, ik vind het natuurlijk hartstikke erg dat het gebeurd is. Ja. Maar ik heb het niet meegemaakt. Dus ik kan niet die twee werelden met elkaar vergelijken. Dat heb ik niet meegemaakt.
1: Nee, daarom. Je weet ook niet hoe je in een schok was. Wij waren best een schok dat kon
0: gebeuren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat snap ik.
1: Dat was ongekend wat daar gebeurde.
0: Ik kan me daar niet in inleven in zo'n grote schok als dat.
1: Dagenlang heeft het vliegverkeer bijvoorbeeld stilgelegen. We wisten echt niet wat er aan de hand was. Ik vind die... En we hebben daar in het begin heel erg lachwekkend over gedaan. Ik vind die heb ik volgens mij laatst op YouTube weer zitten kijken. Van hoe president Bush dat allemaal heeft beleefd. Mm-hmm. En er werden ook wel grappen over gemaakt. En die zat dus in een kinderklas, zat hij. En een kleuterklas zat hij. En hij zat voor te lezen. En dan zie je ook echt zo'n een van de medewerkers komen. Die zie je wat fluisteren. En dan zie je hem ook echt stil kijken. En dagen daarna ging het over. En onze president, die doet niks en dit en dat. Maar hij was ook een schok. En die hebben ze daarna als een gek in de bies gedaan. En die zijn naar het vliegtuig gereden. En ja, hup de lucht in. En die is ook heel lang in de lucht gebleven. Het interessante documenteren was dat. En gisteren zat ik ook weer even bij het zappen. Was dat gisteren of was dat vandaag gisteren? Ik doe er even niet toe. De National Geographic, die stond weer. Er kwam weer een documentaire op de First Responders. Ik heb hem op een gegeven moment afgezet, zoals gisteravond was. Omdat ik dacht van ja, ik hoef dat eigenlijk ook allemaal weer niet te zien. Je moet je dan voorstellen. Er was een brandweerteam. Die ging daar naartoe. En die gingen dus dat gebouw binnen. En ik heb hem al een keer eerder gezien, die documentaire. En die vent die zegt, op een gegeven moment hoorden wij ook allemaal ploffen. Mm-hmm. En we wisten eerlijk niet wat het was. En achteraf kwamen ze achter dat het gewoon mensen waren die naar beneden sprongen. Dat soort rare dingen. Ja, en er is een film is daar van twee Fransen. Twee Franse documentairemakers, die is ook heel interessant. Die waren toevallig die dag op bezoek met de brandweer. Die mochten dat filmen.
0: Die mochten een dagje meelopen.
1: En dan krijg je dit te maken. Maar die kwamen op een gegeven moment ook in de kazerne terug. Het waren volgens mij twee broers. En ze waren allebei met iemand anders. En ook die brandweerman, die zag je ook echt van... Ja, waar is hij? Hebben we al wat van hem gehoord? Mm-hmm. En op een gegeven moment komt hij dan na uren binnengelopen. En dan zijn ze heel blij. Waarom vertel ik dat? Er zijn een aantal liedjes die worden daar toch wel mee geassocieerd. Ik heb vorige week uitgelegd en hebben we de Eagles gedraaid, New York Minute. Dit is ook zo'n liedje. Die daarna heel erg werd gedraaid. Tijdens 9-11 en de radiozenders, zeker in Amerika, die zochten muziek die troost konden vinden, om het zo maar te zeggen.
0: Ze hebben toen ook een lijst gemaakt met nummers die je niet mocht draaien.
1: Ja, een tijdje, ja, dat heb je al een keer verteld. Ja. Daar hebben we het al een keer over gehad. Ja, dat klopt. Ja. Toen hadden we een liedje gedraaid die op die lijst stond. Ik weet niet meer wat dat was. Ja.
0: Weet ik ook niet meer. Alice Cooper, zeg ik even aan mijn hoofd.
1: Dat
0: zoiets?
1: Ja, dat zou zo maar
0: geen idee meer. Maar zo'n lijst bestaat ook.
1: Dit is hetzelfde als Live Overcome. Dat was ook zo'n liedje. En dit is ook zo'n liedje wat daarna heel veel is gedraaid. Jou zegt het niks. Ik vind hem prachtig. Live with the String Quartet. Dit is de band Five for Fighting en Superman.

0: Thank you very much, Belfast.
1: Ja, het is van Husker Du. Het is een heel duister nummer. De grote uitvoering was van Therapy. Die had ik nou voor je klaarstaan. Diane hoorde je. Guido, we gaan op plaats maken voor het journaal van 6 uur.
2: Het gaat snel, hè?
1: Ja, dat gaat heel snel. En dan zijn we snel terug met het laatste uurtje van Lange Leven Live.
2: Ja, ik klopt. Heb zoveel, nee, zeg je goed.
1: Ik heb zoveel programma's. Ik moet af en toe nadenken. We gaan eruit met Park Live, akoestiek van de Blend Blur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatsverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd. Dat is 4,5% meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus bleven tot 6 uur open. Kort daarna volgen ook de eerste exit polls. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Lang Leven Lang.

0: We mogen avond zeggen, hè?
1: Ja, zeker. Het is 6 uur geweest, dus het is avond. Goedenavond en welkom terug bij het tweede en laatste uurtje Lang Leven Live van zondag 20 september.
0: Ja, en we hebben het over de ochtend. September morning in Neil Diamond.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik vind het is... Zijn maar een paar uurtjes te laat.
0: Ja, ik heb hem eigenlijk veel... Hij leeft nog, maar ik heb hem eigenlijk veel te laat ontdekt. Dat hij eigenlijk toch best wel heel veel leuke muziek heeft.
1: Ik ben hem veel te laat gaan waarderen. Mijn moeder die is daar fan van. En ja, vroeger vond ik pas... die cd'tjes niet.
0: Ja, maar jij bent pas 23.
1: Ja, dat ook.
0: Dus
1: ja.
0: Ik ben hem pas 6-7 jaar geleden gaan waarderen. Dus toen ik 40 was. Dus dat is te laat. Kijk, jij bent nog jong.
1: Ik ben er wel mee opgegroeid, maar toen vond ik er niks aan.
0: Ja, dat had
1: en
0: ik met country.
1: Dan dat ik denk van ja, wel hartstikke leuk. En een mooie stem en mooie nummers.
0: Ja, nee, daarom. Lekker veel muziek klaarstaan. Zullen we gewoon maar lekker muziek draaien?
1: Ja, goed plan.
0: We gaan naar Gehaktbrood.
1: Ja,
0: oh, wacht, hij zegt wat. Wat gaat hij doen? Weet je dat?
1: Hij gaat vertellen waarom hij dit nummer heeft gecoverd. En dan heb ik het over de versie van Meatloaf, River Deep Mountain High.
0: En het is de early show geweest in november 1977 alweer.
2: My friend over here, Mr. Steinman. We have an idol. His name's Phil Spector. He wrote a song, which Miss Tina Turner did, called River Deep, Mountain High. You got it.

0: Ik kwam net nieuws tegen over Dolly Parton.
1: De vrouw die Jolene heeft gezongen.
0: Ja, maar dit was niet Dolly Parton, dat hoorde je. Dit waren de White Stripes en hun versie van Jolene. En ik zei net, ik ga even het nieuws erbij pakken van Dolly Parton. En toen zei jij, ga je erop graven? En
1: nou, jij zegt, ik ga even Dolly Parton erbij pakken.
0: Erbij pakken. Jij zegt, ga erop graven. Nou, ik weet niet of we dat op de radio moeten vertellen. Maar
1: we zitten weer op zender, hè?
0: Ja, we zitten op zender. En alles. Maar ik zit nou net te denken, dat er zit zoveel plastic in. Ja, nee, voel je hem al aankomen.
1: Ja,
0: dat als je die over 30 jaar opgraaft, ja, dan
1: nog niks mis mee.
0: Nee, ja, of ik ben benieuwd wat je dan vindt.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, gewoon een hoop plastic zie je dan nog. Ja, nee, ik wil niet eerbiedig doen, lieve mensen. Maar ja, hij komt met de lugubere dingen. Ga je erop vragen. Nieuws over Dolly Parton. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar Dolly Parton. De luchthavenautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd, melden Amerikaanse media. Vrijdag 11 september. Dit is een opname. We moeten nog besluiten wat de definitieve naam wordt. Dat is een verklaring van de autoriteiten. Maar we komen met een nieuwe naam waarin de herinnering aan en nalatenschap van Dolly Parton zal worden uitgedragen. De gouverneur van de staat Tennessee en de luchthaven hadden al eind augustus al gemeld dat er een plan lag om Parton op deze manier te eren. Een petitie voor de naamwijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. De populaire zangeres van bekend als hits van Jolene, I Will Always Love You, overleed op 25 augustus alweer op 80-jarige leeftijd. En ja, ik kan niet. Ja, misschien blijf ik dan toch al dit het leukste nummer vinden, want we hebben haar natuurlijk al klaarstaan. Live from London, Dolly Parton, 9 to 5.

0: Het iconische titelnummer van de gelijknamige Jamie Kaanse misdaadfilm uit 1972. The Harder They Come van Jimmy Cliff. En het nummer is ook geschreven door Jimmy Cliff. En het lied groeide uit tot een universeel protest die tegen armoede, onderdrukking, corruptie en de harde realiteiten van het leven in de marge. De tekst weerspiegelt de vastberadenheid van de individu dat weigert zich neer te leggen bij een uitzichtloos bestaan en vecht voor zijn waardigheid en vrijheid, ondanks de zware obstakels. En misschien weet je dat, maar misschien weet je het ook niet. Het nummer speelde een cruciale rol in de introduceren van de reggae bij een wereldwijd publiek. En wij maar denken dat Bob Marley dat heeft gedaan. Nee, dat was toch al dit nummer. Net voor de internationale doorbraak van Bob Marley. De film en de soundtrack brachten de Jamaicaanse cultuur, de strijd van de arbeidsklasse en de Rastafari-invloeden naar bioscopen en platenzaken over de hele wereld. En dat is ook veel te vroeg overleden, Jimmy Cliff.
1: Ja, net als Bob Marley, die is ook veel te vroeg.
0: Ja, nee, maar hij is. Jimmy Cliff is vermoord.
1: Vermoord?
0: Ik zal dat even heel snel navragen. Mag dat nog, Jimmy Cliff?
1: Ja, dat mag wel.
0: Wat weet je over hem? Hij is volgens mij. Ik had dat laatst ook al een keer uitgezocht. Jimmy Cliff.

0: Oh nee, hij is overleden in 2025.
1: Dat was vorig jaar.
0: Met wie heb ik dan...
1: Marvin Gaye is vermoord.
0: Nee, ja. Ik ga het gewoon vragen. Welke reggae-zanger was vermoord?
1: Ik ben benieuwd wat...
0: Niet Jimmy Cliff, maar vermoord. Pieter Tosh. Ik ben in de war met Pieter Tosh. Die heeft ook met Mick Jagger samen een liedje gezongen. Niet het slechtste liedje. Nee, wat was het ook weer? De meest gay clip, hè?
1: Dat was met David Bowie.
0: Nee, Pieter Tosh, ja. Een van de oprichters van The Wailers samen met Mo Barley. Hij werd in 1987 op 42-jarige leeftijd vermoord tijdens een gewapende overval in zijn huis in Kingston, Jamaica. Ik was even in de wacht met de twee. Maar dat maakt volgens mij niet zo heel veel uit.
1: Nee, maakt niet uit. Je hebt het goed gepraat. Je hebt het uitgelegd.
0: Ik heb het uitgelegd. 1 minuut voor 7:30. Ja, kijk maar op de klok, lieve mensen.
1: Dat vind ik alsnog netjes.
0: Ja, ik vind het netjes. Ja, omdat het vrijdag is.
1: Ja.
0: Is het ook zo, hè? Ben je verliefd?
1: Nee.
0: Leuke vrouwelijke collega?
1: Nee, helaas. Nee,
0: leuke nieuwe buurtmeid?
1: Nee, ook niet.
0: Ja, weet ik veel hoe dat allemaal gaat.
1: Nee, ja,
0: leuke meid bij de bus gezien?
1: Ik ga niet met de bus, ik heb mijn eigen auto. Hoor.
0: Maar kun je nog iemand bij de bushalte zien staan?
1: Ja, dat is wel zo. Maar ja, vaak let ik... Nee, daar let ik eigenlijk niet zo
0: voor. Je gebruikt de achteruitspiegel, staat dus niet voor?
1: Nee, die gebruik ik eigenlijk alleen om te kijken of ik nog recht rijd op de baan.
0: Oké, nee, ja, dat was de eerste les die ik ooit van mijn broer heb gekregen. Achteruitkijkspiegels en de binnen achteruitkijkspiegel kun je ook heel mooi gebruiken als je een mooie dame ziet lopen en je vrouw of je vriendin zit naast je. Moet je wel even subtiel kijken.
1: Even kijken wie er achter mij zit.
0: Ja, levenslessen, hè. Wat heb ik klaarstaan?
1: Friday I'm in Love van The Cure.

0: Ooit ben ik, je kent het onderwerp bij mij, dezelfde plaat, maar dan steeds een andere... Nee, dezelfde plaat, maar dan een andere uitvoering.
1: Ja, dat klopt.
0: Zo zeg ik het goed. Ben ik begonnen door dit nummer. Je hoorde de Black Pumas en Colors. Waarom? Omdat ik het mooi nummer vond. Maar je had het straks ook gezien in mijn favorieten. Ze hadden al 5, 6 verschillende uitvoeringen. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga dat gewoon een keer doen. Iedere dag tegen klok van 10:30 bij de State Direct daardoor. Hoor je dus hetzelfde liedje, maar dan in een andere uitvoering. En ik mag het geen cover noemen. Het is van hun. Het is, dan zeg je, maar dat is dan toch een cover? Nee, ik weet
1: het is
0: niet
1: een andere uitvoering.
0: Het is een andere uitvoering.
1: Een cover en, is als je hem precies...
0: Nee, dat hoeft ook weer niet. Maar,
1: nee, je geeft er wel je eigen draai aan, maar nee, cover is het iemand anders door iemand anders gedaan.
0: Ja, als iemand anders het heeft gedaan, zo bedoel ik het. En zij hebben het dan... ik had een gewone uitvoering, ik had een opname bij Spotify. Ik had een opname in de studio, een akoestische opname en nog in een andere studio. En dan denk ik, ja, het is toch een... Je koffert niet jezelf.
1: Nee,
0: daarom.
1: Je geeft het telkens wel een draai aan, maar het is toch niet koffer.
0: Nee, daarom. En dus vandaar dat ik het niet de koffer van de dag wil noemen. En nu ook weer. Ik zit nu Never Been in Spain, is het nummer. Wat ik deze week en volgende week nog een keer ga doen. En Waylon Jennings, die staat daar bijvoorbeeld 2 keer in.
1: Dat zal dan ook weer een andere uitvoering zijn.
0: Ja, een live uitvoering, gewoon een uitvoering. Ja. En bijvoorbeeld Nightlife. Misschien kunnen we die straks nog wel draaien. Anders is die vorige week zondag voorbijgekomen.
1: Fijn dat je dat nog weet.
0: Ja, fijn dat ik dat nog weet. Dat is dan ook zo'n nummer. Dat is een nummer van Willie Nelson. En ook Willie Nelson heeft daar weer 5, 6 verschillende uitvoeringen van. Maar ik heb dan nog wel meer uitvoeringen van dat Nightlife. Mm-hmm. De man met de vele kinderen, zei hij al.
1: Ja.
0: Ja, hoeveel heb je nog, weet je het nog precies?
1: Ga je hele moeilijke vragen stellen.
0: Ja, 26 kinderen had hij zoiets, hè?
1: Ik zal het meteen even vragen. Als je een klein momentje hebt.
0: Ik heb alle tijd. Ik heb nog 16 minuten en een handvol seconden.
1: Hij is aan het zoeken.
0: Ja.
1: Hij zat er niet heel ver naast. 21 kinderen.
0: Ja.
1: En hij is opa van 90 kleinkinderen.
0: Hij was opa, want hij leeft niet meer.
1: Ja, hij was opa.
0: 90 kleinkinderen.
1: Ja, ongeveer.
0: Ja,
1: er staat nog eens zo'n 90 kleinkinderen. Dus ze weten het zelf ook niet meer.
0: Geef ze maar voor je verjaardag allemaal een tientje.
1: Zo. Ja, dan ga je, als je snel van je geld af wil komen, dan moet je dat doen.
0: Ja, daarom. Ik heb het over Solomon Burke. Ik heb Don't Give Up On Me klaarstaan. Opgenomen bij het Montreux Jazz Festival 2006.

0: You Two and One had ik er voor je klaarstaan. We waren een heel klein beetje aan het fantaseren. Of ik was een klein beetje aan het fantaseren. Wat als je 22 miljoen zou winnen?
1: Ja.
0: En ik zat laatst naar vandaag een site te kijken. En toen hadden ze het al zondag in de krant. Ja, al die Nederlandse artiesten. Ik kom echt niet op de namen. Maar draai je het ook nog uit. Maar die vragen al snel 15.000 euro voor een half uurtje optreden.
1: Ja, de gemiddelde volkszanger.
0: Ja, de volkszanger. Ja. Wat ik dan zou doen voor dat geld. Dan zou ik hem inderdaad ook huren. Maar dan zou ik, hem de ramen laten wassen.
1: Ja, mijn auto moet nog uitgezocht worden.
0: Ja, wel een hele dure, maar dat maakt ook niet uit.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Ja, dan kun je zeggen, hij heeft bij mij de ramen gewassen. Hey, nog eentje te gaan. We gaan naar de artiestennaam van Alexander James O'Connor. Zijn artiestennaam is afgeleid van zijn achternaam, O'Connor, wat door leraren op de middelbare school gekscherend werd verbasterd tot O.C. Orange. Ik heb namelijk Rex Orange County voor je klaarstaan. Ja, het zegt jou niks, hè?
1: Nee, dit dus ik ben benieuwd.
0: Dit is Sunflower. Bedankt en tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.
2: Well, that's good. Because I have loads of built up energy from sitting inside for hours, so I was wondering if you'd let me get it out with you.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij wederom een uur amusant voor harmonie, fanfare en brassmuziek. Amusant, het blaasmuziekprogramma voor RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. Het is alweer bijna 7 jaar geleden dat ik het eerste programma voor Amusant samenstelde en presenteerde. En daarvoor had deze mooie vliegermars van Kom ontvlieg met meer. Die hoort daar ook bij van ja, kom met mij, want we zijn weer in de lucht. En het One Face, Two Moods, dat betekent 1 gezicht, 2 emoties. En dat is de titel als thema voor deze uitzending van vanavond gekozen. 1 gezicht achter de microfoon. Ik dus, Ruud Welgaarde, samenstelling en presentatie. Maar 2 verschillende stijlen blaasmuziek. Het eerste uur de H. Fabra. En het tweede uur de Böhmische blaasmuziek met een vleugje volksmuziek. Het programma is destijds opgericht door Gerard Hop, die in 2019 wegens werkzaamheden in het buitenland geen tijd meer kon besteden aan de presentatie vanuit Apeldoorn. Maar Gerard is echter nog nauw verbonden bij Amusant. Hij verzorgt de website en neemt zo nodig een live-uitzending waar. En zo rond midden september 2019 nam ik het waar. En mijn eerste officiële uitzending was dan 8 oktober. We gaan verder met die mooie compositie One Face and Two Moods van Karl Hans Peter. En het wordt gespeeld door Karl Hans Peter Querbeat.

Ja, en ik vertelde net al, manfeest, toemoed, één gezicht en twee sferen eigenlijk. Maar dit uur de harmonie van varen en brassmuziek. Toen ik met deze uitzending begon, had ik totaal geen idee wat de Havara muziek inhield. En toen ik dan ook de nummers toegestuurd kreeg van de uitgeverijen, was het elke keer weer een verrassing om te horen wat daar gespeeld werd. En een hele mooie die echt indruk op mij gemaakt heeft, dat is de volgende mars, die ik echt voor het eerst op een van die cd's van Rundel gehoord heb. Dat is de Florentine Mars van Julius Fussig, gespeeld door blaaskapelle Bad Bayersoy. Luister naar hun uitvoering.

Mijn man en ik die zijn in een weekend nogal eens onderweg om blaasmuziek live te horen. Het zij een mooi concertant concert of een bumismerisch concert. En de volgende titel, die hoor ik de laatste twee, drie jaar wordt veel gespeeld bij Capelle. Ik heb het in april gehoord door Bertolt Schiek en Algau 6. En afgelopen zaterdag was ik in Spork, Bocholt, waar Juliana uit Uddel een heel mooi optreden heeft gegeven bij dat festival. En als highlight voor de avond was daar uitgenodigd Zoutbras uit Zuid-Tirol. En zij hadden het ook op het programma staan. Maar deze uitvoering van Bertolt Schiek, dat is ook een hele mooie. En dan heb ik het over Carcus Fergus van Sebastian Heuglauer gecomponeerd.

Ja, en de volgende titel, MacArthur Park, is ook een heel mooi stuk. De componist daarvan werkte bij een kantoor met een heel mooi park en zijn geliefde ook. En in de lunchpauze ontmoeten ze elkaar. En die sfeer heeft hij verwoord in dit stuk MacArthur Park. En het wordt hier gespeeld door Karl Hans Peter en Querbeat.

Ja, dat was voor MacArthur Park. En deze periode, ik kom oorspronkelijk uit Arnhem, en dan hebben we in september altijd de herdenking van de evacuaties in Arnhem. En ik heb dan daar dadelijk ook een mooie mars voor, de Arnhem Mars. Maar we beginnen eerst met Von Guten Machten. Dat is geschreven naar aanleiding van een gedicht wat de theoloog Bonhoeffer schreef aan zijn vriendin vanuit het gevangeniskamp. Het was zijn laatste brief, want niet lang daarna is hij om het leven gebracht in de oorlog. Het is van Bonhoeffer en Fitch. En Martin Scharnagel, dat is een muzikant en dirigent, en oprichter van de Böhmse Kleine Blaaskapel Vira Blech. En Martin Scharnagel is ook een echte goed geschoolde muzikant.

die ook andere muziek componeert. En daar heb je ook weer One Face, Two Moods. Twee verschillende sferen voor één gezicht. Maar luister eerst naar deze van Gute Machten, het Luftwaffenkorps Münster gespeeld. En deze heb ik gehoord bij het live voorspelen bij de kerkmis van Woodstock, de blaasmuziek. Dan wordt op de zondag, de laatste dag van dat vierdaagse festival, wordt een kerkmis gehouden. En dan daar was deze te horen. Ontzettend ontroerend stuk van Gute Machten.

Albert E. Kelly die nam in de Tweede Wereldoorlog deel aan de invasie van Normandië. Hij raakte daarbij gewond. En na de oorlog heeft hij zich ontwikkeld als componist en muzikant in Engeland. En herinnerend aan de Tweede Wereldoorlog heeft hij daar ook enkele composities gecomponeerd ter nagedachtiging

nagedachtenis ook aan de overledenen en alle mensen die zich daar ingezet hebben voor de bevrijding van Europa. En van hem deze hele mooie Mars Arnhem, hier gespeeld door de Waldsang Brassband.

Finosanka is een klein groepje van 6 muzikanten uit de omgeving Lochemlaar Padmen. De muzikanten die spelen ook allemaal bij de harmonie of de fanfare. Maar als groepje van Finosanka hebben ze ruim 25 jaar geleden dat kleine groepje opgericht. En zij spelen dan ook vooral Tsjechische en Böhmische muziek. En ook, ja, zo kun je zien dat een muzikant ook één gezicht en twee sferen kan vertolken. En dat doen ze beide muziekstijlen ontzettend goed. En twee muzikanten van Finosanka die zijn al, ik dacht, ruim 60 jaar bij het Fanfare Orkest. En in plaats van de Tsjechische muziek hebben ze een keer op hun cd gezet het nummer Don't Cry For Me Argentina. Een heel mooi gedragen stuk van A.L. Weber.

Pino Sanka, de muzikanten reizen altijd naar Tsjechië om daar hun cd's op te nemen in de studio. En het zanggedeelte, dat werd ook daar ingezongen door een paar Tsjechische zangeressen. In de loop der tijd, die 7 jaar dat ik dus het harmonie en fanfare en brassen archief samenstel, is de composities van Jacob de Haan komen ook al regelmatig voor in de muziekcollectie. En van hem heb ik nu op de lijst staan Queen's Park Melody, gespeeld door de Koninklijk Militaire Luchtmacht.

De Beatles, dat was ook de groep waar ik als tiener mee doorgebracht heb. Ik had ook LP's van de titels en ook regelmatig werden de liedjes wel gezongen. Maar dat de blaasmuziek ook popmuziek speelde, daar kwam ik in 2000. Negen jaar geleden kwam ik daar voor het eerst achter. Toen Anton Gellen en de Scherzertalen speelden de titel Hey Jude van Paul McCartney. En ze hebben het op cd staan, dus ik kan het nu laten horen. Hey Jude.

De Innsbrucker Böhmischen met muzikanten uit Oostenrijk en Zuid-Tirol. Dat zijn 7 professionele muzikanten. De ene week spelen ze mooie concertante muziek. Bij bijvoorbeeld Tiroler Philharmonie. En de andere week dan staan ze in een feesttent in hun lederhozen en met hossende mensen in de zaal die op de biertafeltjes staan met hun bier. En dan spelen ze Böhmische blaasmuziek. Ze hebben, onlangs kreeg ik van hen de cd Sternenbilder met daarop ook een hele mooie gedragen compositie. Feelings van Morris Albert, Louis Felix, Pierre-Marie Castel. En het arrangement is van Engelbert Wendle.

Ja, dan sluiten we dit eerste uur van Amusant met Harmonie, Fanfare en Brassen. Sluiten we af met een Alphornrit. Een compositie van Bertolt Schick. Gespeeld door Bertolt Schick en zijn Algo 6. En Bertolt Schick is ook leraar, muziekleraar voor de Alphorns. Maar luister nu eerst naar de Alphornrit. En uiteraard kunt u na het journaal ons tweede uur volgen, met daarin ook verder het thema 7 jaar presentatie blaasmuziek. Maar nu eerst, Jan, start hem maar, de Alphornrit.

Ja, en volg ons op www.amuzante.info, onze website. En kijk op klankwijzer.nl/agenda voor de concerten. Tot dan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het

Welkom luisteraars bij dit uur Amazant met Bumische en volkse muziek. Mijn naam is Riet Welgaven, samenstelling en presentatie. En deze uitzendingen zijn we geopend zoals gebruikelijk met een mars. En dit keer de Schetzachtale muzikantenmars, compositie van Norbert Kelle, gespeeld door Anton Gelle en zijn Schetzachtale blaasmuziek. En dat staat op hun album Euch zum Dank. En het thema van deze uitzending is Über sieben Brücken musst du gehen. Dat is dus het thema. En tijdens mijn rit naar de studio in Apeldoorn moet ik over meerdere bruggen rijden. Maar het is vooral een passende titel voor de 7 jaren waarop de live-uitzendingen verzorgd worden. Jaren waarin meerdere hindernissen overwonnen moesten worden. Uiteindelijk zijn we in rustige vaarwater terechtgekomen en zullen we met veel plezier de uitzendingen blijven presenteren. Straks hier meer over die bruggen die te gaan waren in die 7 jaar. Maar eerst naar de mooie titel Über sieben Brücken musst du gehen. Hij is bekend van de slager Peter Maffay. En het wordt hier gespeeld door Judaska, een blaaskapel uit de regio Venlo.

Mijn man en ik zijn in de loop der jaren heel wat concerten geweest. In Nederland, Duitsland, Oostenrijk. En de ene keer dan zit je in een theaterstoel. En de andere keer in een grote feesttent aan een bierbankje. Maar we hebben twee bankjes. Eén staat in Oostenrijk en de ander staat aan de andere kant van de grens in Duitsland, in de buurt van Ravensburg. En dat zijn echt onze bankjes en met heel veel herinneringen en verbindingen met de muzikanten. Onze bankje, dat is een compositie van Norbert Gelle. En het wordt gespeeld door Anton Gelle en de Schetzertaler Blaasmuziek.

Ja, dat ene bankje dat staat in Rootheidel, in de buurt van Ravensburg. Maar de componist Norbert Keller ook die titel gecomponeerd heeft. En hij is muzikant van Anton Keller en de Zetzigtaler Blaasmuziek. Een kapel waar we vele malen zijn geweest. En waar we ook zijn geweest, dat is de bouwerkapelle de Stadmuziek Bludenz. En daar staat een bankje als wij aankomen in Bludenz. Dan gaan we daar even uitrusten van de vakantie. En dan hebben we een hele mooie blik op de Moetersberg. Waar de Bouwenkapelle ook wel eens een concert geeft. En van hem heb ik de titel uitgezocht. Ik heb dich lieb. Want in de Böhmische en Egelander blaasmuziek gaan heel veel titels over de liefde. Ich hab dich lieb van Reinhard Leinert, gespeeld door Bouwenkapelle der Stadtmusik Bludenz.

En de volgende kapel die bevindt zich in de Achterhoek. Dan heb ik het over de optimisten uit Bredebroek. Van grote liefhebbers van de Tsjechische blaasmuziek. En in het najaar geven zij weer een aantal concerten. Kijk op de website www.sint-antonius.nl. En dan naar de agenda van de optimisten. En van hen draai ik Stara Lipa, een hele bekende compositie van Ladislav Kubus.

Ja, en soms dan raakt een titel je als je die voor de eerste keer hoort. En ja, zo ging dat mij ook met de volgende titel, Voor de Eeuwigheid, van Matthias Rauch. Die gespeeld werd door de Innsbrucker Böhmische. En de Innsbrucker Böhmische hebben we al verschillende keren gehoord in Oostenrijk, Duitsland. Maar ook diverse keren in Nederland. En tot op mijn grote vreugde komen ze 11 april 2017 weer naar Nederland. Want dan zijn ze namelijk de gast. Kapel bij 50 jaar IJzertalen muzikanten. En dat concert wordt gegeven in Babberich. Kijk op de website van IJzertalen muzikanten of op Polkafest. Dan kunt u alles over dat concert te weten komen. En volgens mij worden daar ook nog een actie met cd's toegekregen. Kijk maar op die website. Maar nu eerst die hele mooie compositie van die zevenmansformatie, de Innsbrucker Böhmische, Voor de Eeuwigheid.

Ja, en het thema van deze uitzending is Über Siebenbrücke musst du gehen. Wat ja, 7 jaar presenteer ik dus ook al amusant. En de diepe betekenis van Über Brücke musst du gehen is van je moet je tegenslagen zien te overwinnen. En tegenslagen, ja, dat hebben we gehad de afgelopen 7 jaar. Dat begon in begin 2020 met mijn eigen ziekten. En ook in de loop der tijd de geluidstechnici die met ziektes te kampen hadden. En zelfs een technicus die is overleden. En we hadden de avondklok in corona, waarop geen live-uitzending mogelijk waren. We mochten na 9 uur niet meer de weg op. En ja, alles moest geïmproviseerd worden. En daar was natuurlijk ook het verlies van

De licentie voor onze radio van het commissariaat van de media. 5 jaar lang was dat afwachten wat er weer gebeuren ging. En 5 jaar lang roeien door de kokende rivieren met alle riemen die men had. En gelukkig, heel gelukkig, ging een grote wens van vele van mijn collega's in vervulling. En van mijzelf natuurlijk ook. Dat we opnieuw de licentie van het commissariaat van de media hebben gekregen. En wij zijn ook binnenkort weer op alle radio's te horen. En Splenini Brani, dat is een compositie van Antonin Barevitska en Alif Rozika. En het heeft iets. De betekenis is eigenlijk vervulde wensen. En het wordt hier gespeeld door Vino Sankar.

Ja, en dan heb je natuurlijk ook luisteraars die dan regelmatig vragen van... zet je mijn lievelingstitel nog eens een keer op de lijst? Nou, zullen we vanavond zelfs twee van die wensen in vervulling laten gaan. De eerste is Traumland van Peter Schat, gespeeld door Peter Schat en die Oberzwebische dorfmuzikanten.

Onlangs vierde Freek Mestrini zijn 80ste verjaardag. Hierbij nog hartelijk gefeliciteerd. Freek Mestrini groeide op in Limburg. En maakte later deel uit van van de blaaskapel Ernst Mos en zijn originaal Egelanden muzikanten. En nadat die kapel gestopt is, heeft Freek Mestrini zich toegelegd ook op het componeren en arrangeren van muziekstukken. Hij woont al jaren in het buitenland. En een van die stukken, dat is een heel oud stuk, wat eigenlijk heel door koren gezongen wordt. En dat is Sulico. En Sulico wordt hier vertolkt door Blaaskapelle Penck.

Ja, en een radioprogramma neerzetten, dat doe ik uiteraard niet alleen. Ik stel de playlist samen en ik presenteer het. Maar ik heb het met een heel team te maken. En ik heb dan ook grote dank aan de luisteraars. De omroepen RTV Apeldoorn en Forest Veluwezoom voor het beschikbaar stellen van studio en zendtijd. En Gerard Hop voor zijn bijdrage op de website in te vullen en in te vallen als ik verhinderd ben. En de uitgeverijen en blaaskapellen voor het zenden van muziek. Maar vooral grote dank aan de mensen achter de knoppen in de kamer met de techniek hier. Was ik begonnen met Arno, gevolgd door Koen. En toen kwam Herman, die me helaas ontvallen is. En weer opgevolgd door Mark en Belinda, afwisselend. En tegenwoordig doet Mark en Jan het afwisselend. Voor hen ook hele grote dank. Wij zijn echt, met z'n tweeën moeten we dat hier doen. Eigenlijk als het zwaaiwieke verten. Dat is ook een mooie titel van Stefan Hutter. En die is gespeeld door die Sjatsagtala.

Ja, en naast het aan de luisteraars presenteren van muziek... verkondigen wij ook vaak de agenda's van concerten af. U kunt, als u een concert te melden heeft... kunt u ons een e-mail sturen via contact@amusante.info. En doe dat tenminste 5 weken van tevoren... zodat we dat in kunnen plannen. En... de volgende kapel, daar heb ik ook een berichtje van gekregen. Dat is de Bachkapel uit Bargum. Zij vieren op zaterdagavond 31 oktober hun 60-jarig jubileum. En dat doen ze samen met de Edelwijskapellen uit Gelselaar. En kijk op hun website debachkapel.nl voor alle verdere informatie. En wat veel bij hen... op de speellijst staat bij concerten. Dat is de volgende titel. Hele leuke. Weer een muzikanten van Kort Kibbel, gespeeld door de Bachkapel.

Ja, en de volgende titel die ik u laat horen, dat is echt mijn trigger voor de blaasmuziek geweest. En daar kan je mezelf s'nachts voor wakker maken, maar dan wel in originele instrumentale versie. En dan heb ik het over de Böhmische Traum van Norbert Keller, hier nog gespeeld door Anton Gerle en zijn Scherzachtaler blaasmuziek.

gewoon verder de komende jaren. Als u dat tenminste goed vindt. Ik denk het wel. En ja, we danken vooral ook uw luisteraars voor deze trouwe inschakelen van onze programma. Kijk op onze website amusante.info. Daar kunt u de speellijst nog eens kijken. En dank Gerard Hoppe natuurlijk voor het wekelijks verzorgen van de website. En onze radiostudio en onze technicus uiteraard. Hè. En kijk op polkafeste.nl/agenda. Want dan weten we waar de Böhmische blaasmuziek speelt. En dan gaan we er nu uit met Traummelodie, een slow rock, een mooi nummer van Gert Steinhauser. En het wordt gespeeld door Blaaskapelle Oberschwaben. En daar wensen wij u een hele fijne nacht mee.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalde positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Apeldoorn Klassiek.
3: Radio Apeldoorn.
4: U bent verbonden met RTV Apeldoorn en wel met Apeldoorn Klassiek. En het is alweer zondag. Die week gaat echt heel snel. We gaan weer een heerlijk klassieke muziek voor u draaien. En we gaan starten met Mozart, een strijkquintet in C majeur, het Menuetto. En het wordt gespeeld door het Takax Quartet. En dat is een strijkkwartet gestart in Budapest, Hongarije. En ze wonen nu in Boulder, Colorado in de United States. We gaan luisteren.

We gaan naar een Cubaanse componist, Ernesto Lecuano. En Daniel Trifonov die vertolkt het werk Ila Negra Baila Ba. En daar gaan we dus naar luisteren. En dat is uitgebracht in 2026. Het is een van Cuba's beroemdste componisten. En Ila Negra Baila Ba is een elegante en levendige compositie met opvallende gesyncopeerde baslijnen.

Nou, volgens mij klinkt dat wel Cubaans. Voor zover ik weet wat Cubaans is, maar in ieder geval wat Zuid-Amerikaans. We blijven bij de piano en wel met Maria Joea Pires, een Portugese, hele beroemde pianiste. En zij speelt van Debussy Arabesque nummer 1.

Ja, en dan een celloconcert, om even bij de piano weg te gaan. Een celloconcert in D mineur. Een intermezzo, een andantino con moto. Het Allegro Presto. En het wordt gespeeld door Sol Cabetta en begeleid door Le Siècle.

Ja, prachtig. Sol Cabetta is een Argentijnse celliste van Frans-Russische afkomst. En op jonge leeftijd viel Cabetta op door haar muzikale talent. En vanaf haar derde jaar bespeelde ze verschillende instrumenten. En toen zij 8 jaar was, jong is dat toch wel, bepaalde ze haar keuze voor de cello. Nou ja, ze won natuurlijk diverse prijzen, waaronder de Natalia Goodman-prijs voor de beste muzikale interpretatie op het internationale Tchaikovsky-concours. Ze doseert nu als assistent van Ivan Monighetti aan de Muziekacademie in Basel. En ze is ook initiatiefneemster van het Kamermuziekfestival Solsberg te Olsberg bij Basel. En wat altijd leuk is om te weten is dat ze op een instrument speelt van Giovanni Battista Guadagnini uit 1759.

U luisterde zojuist naar Sjostakovic, een suite voor orkest. Het is een wals nummer 2. En het is gearrangeerd door Carret. En op de viool speelt Heywood. En het is een stuk voor piano, gitaar en orkest. We maken weer even een uitstapje naar de piano. Auf dem Wasser zu singen, opus 72. En dat wordt gespeeld door Lucas Ternat. En dat is ook gearrangeerd voor piano door Franz Liszt. En het is officieel een stuk van Schubert.

Frans Liszt die arrangeerde op grote schaal stukken van Frans Schubert. Tussen 1833 en 1846 heeft Liszt maar liefst ongeveer 56 liederen van Schubert omgewerkt tot solostukken voor piano. Door deze arrangementen, ook wel transcripties genoemd, te spelen tijdens zijn concertreizen door Europa, heeft Liszt enorm bijgedragen aan de bekendheid en populariteit van Schubert's muziek bij het grote publiek. Schubert was tijdens zijn leven vooral bekend in intieme Weense kringen. Ja, dat zou je nu bijna niet meer kunnen voorstellen. En zijn liederen waren oorspronkelijk geschreven voor zangstem en piano. En Liszt was een groot bewonderaar van Schubert's melodieën en noemde hem de meest poëtische muzikant die ooit heeft geleefd. Omdat Liszt als een popster door Europa toerde en de piano destijds het populairste instrument was, besloot hij Schubert's vocale meesterwerken te vertalen naar de solo piano. Nou, prachtig. Het is ook een mooi stuk. En we gaan nu naar het lied gezongen door het Zwolse vocaal ensemble. En we gaan naar zwanen, die je kan zien op het meer. Auch auf der Freude sanft schimmernden Wellen gleitet die Seele dahin wie der Kahn. Denn von den Himmel herauf auf die Wellen tanzet das Abendrot rund den Kahn. En ein Kahn is een boot of een vlot.

Ja, wat een prachtig koor. Het Zwols Vocaal Ensemble. Dirk Brassé die heeft ongeveer 20 films in één stuk gebracht. En je hoort allemaal fragmenten van bijvoorbeeld films als Star Wars, Citizen Kane, de Casablanca, Psycho, Exodus, Bridge on the River Kwai, musical. Ga zo maar door. Dat zijn er dus ongeveer 20. En John Williams heeft al die muziek gecomponeerd. En Dirk Brassé heeft het allemaal bij elkaar gebracht. En die dirigeert dus het Philharmonisch Orkest.

Ja, zo prachtig. Hij laat al die filmfragmenten, die muziekfragmenten van Williams, die laat hij zo in elkaar overvloeien dat je even moet kijken, oh ja, nu gaan we naar een ander stuk. Dat heeft hij echt heel mooi gedaan.

We luisteren zojuist naar Jean-Michel Blais. En het is een componist en pianist uit Quebec, Canada. En zijn muziek wordt beïnvloed door een scala aan componisten en pianisten zoals Frédéric Chopin, Rachmaninoff, Maurice Ravel en klassieke minimalisten en moderne componisten zoals Chili González en Ian Tiersen. En wat hij hier heeft gespeeld, dat is Ulysses. En dat is van zijn eigen hand. We gaan naar Misa Criolla. En dat is gecomponeerd door Ariel Ramirez. En het wordt gespeeld door Musica Temprana. En het is het deel 2 waar we naar gaan luisteren, het Gloria.

Ariel Ramirez is een Argentijnse componist. En de Misa Criolla volgt de traditionele Latijnse liturgie van de katholieke mis, maar is volledig vertaald naar het Spaans. Elke beweging is opgebouwd rond een uniek en specifiek Argentijns of Boliviaans volksritme. En wij luisteren naar deel 2, dat is het Gloria, eer aan God in de hoge. En het ritme is een carnavalito en de yaravi. Het is een feestelijke en uitbundige feest, het carnavalito. Het is ere aan God in de hoge en vrede op aarde voor de mensen die de Heer lief heeft. Om uw grote heerlijkheid loven wij u, prijzen wij u, aanbidden wij u. Natuurlijk kennen sommigen van ons dit ook. Alleen dit is een totaal andere bewerking, ook andere sfeer. En het is heel vrolijk. En we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van een heel uur klassieke muziek. Ik hoop dat u genoten heeft. Er gebeurt echt wel het een en ander in Apeldoorn, ook al heb ik niet zoveel aandacht besteed aan de agenda. Maar er gebeurt heel veel. Maar ik dacht, nou, ik ga een uur muziek voor u draaien. Volgende week ben ik er niet. Dus dan kunt u nog een keertje genieten van dit prachtige muziekuur. Blijft u vooral luisteren. Na ons komt Onno van der Croft met muziekmelange. Dat is altijd heel erg leuk om naar te luisteren. En sport is volgens mij echt begonnen. Tenminste, ik hoor allemaal sportprogramma's langs. Komen. Kijkt u ook op de website rtvapeldoorn.nl. Daar kunt u alle informatie vinden die u van ons wil weten. U kan ook alle programma's daar vinden. U kunt alles terugluisteren en ook terugkijken, want we hebben ook tv-programma's. Dus gaat u vooral naar de YouTube-pagina van RTV Apeldoorn. Zolang we nog niet live op tv zijn, kunt u bij ons vinden op YouTube. Ik wens u natuurlijk een prachtige, mooie zondag en nog een hele goede week. En vooral nog een paar goede weken. En we gaan eruit met Sedenek Fibich, piano trio in F mineur. Tot over een paar weken. Dag!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg.

0: 14% van de stemmen geteld, staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Give Me The Night.

0: en Lijn.
1: Goedenavond en welkom bij Give Me The Night. Een uurtje fijne muziek op de zondagavond. En ik hoop dat u met mij het weekend fijn gaat afsluiten. Mijn naam is Lijn en fijn dat u er bent. En waar zijn we mee begonnen? We zijn begonnen met I Heard It Through The Grapevine. Nummer geschreven door Norman Whitfield en Barrett Strong. En het nummer werd voor het eerst uitgebracht door Gladys Knight en de Pips in 1967. In 66 was het al opgenomen door de Miracles, maar deze versie werd pas in 1968 uitgebracht. En wie het in 68 ook opnam, dat was niemand dan, degene die u net hoorde, Marvin Gaye, die het op zijn album In The Grooves zetten. Trouwens, in 1970 is het ooit nog opgenomen door Creedence Clearwater Revival, die het op hun album Cosmos Factory zetten. En daarna ging de band uit elkaar en uiteindelijk werd die versie nog een keer uitgebracht in 1973 op single. Ja, en waar gaan wij mee door? We gaan nu luisteren naar een eigenlijk een liefdesbrief op muziek. Ik heb het over het liedje The Light van Common. En Common heeft dat nummer gezet op zijn album Like Water for Chocolate, dat uitkwam in 2000.

0: versie uit 2001 van de band rond Gwen Stefani, No Doubt. En ook niet de in 1987 uitgebrachte versie van The Whispers, die het meer een dance disco track van maakte en het op hun album Just Get Better With Me zette. Daarvoor nog, in 1974, kwam er een rockversie uit van de band Bad Company, die het op hun debuutalbum Bad Company zette. Nee, ik draai natuurlijk alleen maar de bekende soul-funk-klassieker van haar album Young, Gifted and Black uit 1972, Aretha Franklin.
1: Dit is Lijn met Give Me The Night.

Try Your Love is een single van Third World. En het is afkomstig van hun album You've Got The Power. Try Your Love is een liedje geschreven door Stevie Wonder, die het zelf niet opnam, maar het wel meespeelde trouwens op dit nummer. Ja staat voor God, Jehovah en dan wel Haile Selassie. Beide aanbeden door de Rastafari. En de tekst bevat zinnen als Please Father, God Bless, maar ook Be Not Afraid. Those Who Believe, I Will Save. Wonder en Third World hadden elkaar ontmoet in 1981 en speelden destijds een eerbetoon aan Bob Marley.

Ja, van het reggae-achtige gaan we naar Amerikaanse R&B en electrofunk. Ik heb het over de muziekgroep die SOS-band die midden jaren 80 bekend werd met hits als Take Your Time, Just Be Good To Me, Tell Me If You Still Care en Borrowed Love.

Van midden jaren 80 maken we een sprongetje naar 2004. Het jaar waarin Jill Scott haar derde album Beautiful Human Words and Sounds Volume 2 uitbracht. Ja, en daarop staat gewoon een heel fijn liedje, Golden.

In 1997 bracht B.B. King een samenwerkingsalbum uit, getiteld Juices WRLD. En op dat album werkte hij onder andere samen met...

Eric Clapton, Dr. John, maar ook met D'Angelo. Met D'Angelo nam hij het nummer Ain't Nobody Home op. En dat is eigenlijk origineel geschreven door Jerry Regevoy. En dat werd in 1966 bekend door de uitvoering van Howard Tate. Vanavond voor u dus B.B. King met D'Angelo, Ain't Nobody Home.

1977 brachten Gamble en Huff een gelegenheidsformatie bij elkaar, die samen een maatschappelijk, sociaal bewustwordingsproject muziekalbum maakte. Ik heb het over de Philadelphia International All-Stars. En nou, dat waren zeker wel All-Stars. Daarin zaten niemand minder dan Lou Rawls, Billy Paul, en bedacht u van Teddy Pendergrass, de OJ's, Archie Bell en ook DG Sharp deed mee. En daarvan kwam een heel fijn nummer. Let's Clean Up the Ghetto.

We blijven bij de soul, maar we gaan naar Londen, naar een Brits modern soul collectief. Ik heb het over Jungle, in 2013 geformeerd door Joss Lloyd Watson en Tom McFarland. En dat waren eigenlijk al vriendjes vanaf de lagere schooltijd en ze woonden ook nog eens naast elkaar. In 2014 kwam hun eerste debuutalbum uit met de titel Jungle. En dit jaar nog nieuwe muziek met Carry On.

Ja, wat ga ik hierover vertellen? Het origineel werd geschreven en opgenomen door The White Stripes. Ik heb het over Seven Nation Army. Maar er is een heel fijn bandje uit Frankrijk wat daar ook een hele fijne versie van heeft gemaakt. Ben Lancol Soul.

0: In 1978 speelde Michael Jackson de rol van vogelverschrikker in een muzikale versie van The Wizard of Oz. En hoewel de film commercieel en artistiek niet aan de verwachtingen voldeed, betekende het wel een mijlpaal in Michaels carrière. Want de muziek in die film werd namelijk verzorgd door niemand minder dan Quincy Jones. En met die Quincy Jones volgde vervolgens een jarenlange samenwerking. En zo namen ze in 1978 hun eerste project samen op, Off the Wall.
1: Dit is Lijn met Give Me the Night.

Oh, dat was hem alweer deze zondagavond. Zo vliegt zo'n uurtje weer snel voorbij. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik dank Theo natuurlijk voor onze onvolprees Theo. Oh, ik zou het bijna verkeerd zeggen. Voor de techniek, dank je wel weer. En ik wens u alvast een hele mooie week toe. We gaan eruit met Simply Red. En als u naar boven kijkt, ziet u ze misschien wel. Is de nacht helder genoeg? Stars.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte.

0: Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de nacht.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: time.
1: Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.